0: Media. De gezagvoerder mag 2 jaar geen vliegtuig meer besturen, maar dat heeft weinig gevolgen. Hij deed het tijdens de laatste vlucht voor zijn pensioen. De co-piloot mag 1 jaar niet meer vliegen. Het is een heldere nacht en zo'n 10 tot 16 graden. Overdag wordt het zonnig, droog en zomers warm met 23 tot plaatselijk 29 graden.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Formule 1 WK-leider Kimi Antonelli krijgt te maken met een opvallende harde consequentie van zijn vader na herhaalde waarschuwingen van het overschrijden van tracklimits. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De jonge Italiaan pakte de overwinning tijdens de Belgische Grand Prix, maar overschreed daarbij meermaals de witte lijnen. Waar race-engineer Pieter Bannington via de boordradio kalm bleef, koos zijn vader voor directe taal. Hij liet weten dat een volgende overtreding zou resulteren in een hele bijzondere straf, waarbij hij lachend toevoegde dat hij de nek van zijn zoon zou uitrekken als een kip. Het opzoeken van de limieten levert coureurs geregeld problemen op zodra ze de tracklimits overschrijden. Wie 4 keer de fout ingaat tijdens een hoofdrace ontvangt automatisch een tijdstraf van 5 seconden. Dit overkwam Antonelli eerder dit seizoen al in Barcelona en tijdens de sprintrace in Miami, waar het hem kostbare punten kostte in het wereldkampioenschap. Het Mercedes-team probeert sindsdien scherper te sturen door de coureur al na 2 waarschuwingen te informeren om zo verdere sancties te voorkomen. Antonelli benadrukt dat de steun van zowel zijn familie als het team van onschatbare waarde is in dit uitdagende seizoen. Zijn vader fungeert daarbij als een vaste rots in de branding, waarmee hij al sinds zijn vroegere kartjaren nauw samenwerkt. Ondanks de harde woorden blijft hun onderlinge band onverminderd sterk, terwijl de volledige focus inmiddels ligt op een goed resultaat in Hongarije.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferrari's, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Team NL heeft op de rustdag van het Europese kampioenschap inlineskaten voor het eerst getraind op de weg in het Italiaanse Cardano al Campo. 23 Nederlandse skaters, onder wie 19 rijders van een eerder baanonderdeel en enkele pas ingevlogen atleten, maakten kennis met een parcours dat om de nodige voorzichtigheid vraagt vanwege uitdagende en scherpe bochten. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Tijdens de verkenning was het vooral zoeken naar het juiste materiaal. De atleten experimenteerden met verschillende wielen om voldoende grip te behouden op het gladde asfalt. Skater Ronald Haasjes gaf aan dat het rondje stuurmanskunst vereist, omdat vol gas door de bocht te sturen onmogelijk is en constant afremmen en aanzetten volgt. Ook Lianne van Loon moest even wennen aan de ondergrond, maar concludeert dat de bochten na een korte aanpassingsfase wel meevallen. Laetitia Narain richt zich ondertussen op haar hoofdonderdeel, de 100 meter. Ze oefende diverse proefstarts op het iets aflopende wegdek en merkte dat het gladde asfalt vraagt om zachtere wielen. Tijdens de komende wedstrijdreeks starten zij en Glenn Nijenhuis in de voorrondes op de 100 meter, terwijl de broers Ronald Christian en Joël Haasjes, net als Lianne van Loon, Amber van der Meijden en Sophia Schilder, meedoen aan de afvalkoers.
1: Dit is
0: jouw sportradio. Everybody get up.

0: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
1: Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 3 uur.
3: Goeienacht, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Mario Kwaitaal. Bedrijven die zich door criminelen laten gebruiken bij het witwassen van geld krijgen sneller justitie op hun dak, schrijft de Telegraaf. Mensen laten zich veel te makkelijk inpakken en dat gaat het OM keihard afstraffen. Ook accountants en administratiekantoren die illegale transacties goedkeuren worden hard aangepakt. Bij de Merwedebrug op de A27 worden vandaag camera's opgehangen om het vrachtwagenverbod te controleren. De brug bij Gorinchem is te zwak en daarom mogen vrachtwagens en touringcars er niet meer overheen. Als de camera's worden opgehangen gaan ze ook meteen aan. De boete voor overtreders van het verbod is €500. In een Amerikaans museum met de geschiedenis van het land komen waarschuwingsborden te staan. President Trump heeft dat bepaald omdat hij vindt dat de eigenaar van het museum te veel benadrukt hoe gruwelijk de slavernij was en niet zei over het succes. Op de borden komt te staan dat de tentoonstellingen gerenoveerd moeten worden. En in Venezuela is een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers van de aardbevingen, exact een maand geleden. Reddingswerkers stopten even met hun werk om de herdenking in het rampgebied bij te wonen. Er was ook een ceremonie in hoofdstad Caracas. Het officiële dodental van de aardbevingen in Venezuela staat nu op bijna 5400. Het is een heldere nacht en zo'n 10 tot 16 graden. Overdag wordt het zonnig, droog en zomers warm met 23 tot plaatselijk 29 graden.
2: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Erik ten Hag luidt de noodklok over de huidige staat van het Nederlandse voetbal. Volgens de technisch directeur van FC Twente verkeert de hele sector in zwaar weer en zijn er grote problemen ontstaan die om een directe oplossing vragen. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Eredivisie raakte de belangrijke zesde plaats op de coëfficiënte ranglijst kwijt aan Portugal. Wat betekent dat Nederlandse clubs minder Europese tickets kunnen verdelen. De oud-trainer maakte zich ook ernstige zorgen over de sportieve situatie van het Nederlands elftal. Ten Hag stelt dat Nederland de aansluiting met de buitenlandse concurrentie heeft gemist. De situatie maakt hem naar eigen zeggen boos en verdrietig. Hij benadrukt dat de manier waarop er tot dusver met het beleid van het Nederlandse voetbal is omgegaan ervoor zorgt dat men de race met het buitenland niet kan bijbenen. Zelf probeert Ten Hag met zijn club de negatieve spiraal te doorbreken. De selectie verschijnt met een competitieve groep aan de start van de kwalificatieperiode. De basis is volgens hem in elk geval op orde. Al is het team volgens de technische leiding nog lang niet klaar voor de toekomst. Daarnaast zet de club in op contractverlenging voor Younis Taha. De verbintenis van Taha loopt na het huidige seizoen af. Twente heeft de middenvelder inmiddels een concrete aanbieding voorgelegd om hem langer in Enschede te houden. De leiding omschrijft hem als een zeer goede speler met veel potentie.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: Paul van Bergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport
2: in het kort. Dirk van Duivenbode heeft de halve finales van de World Matchplay bereikt. De darter rekende in een enerverende kwartfinale af met Gary Anderson met een eindstand van 16-13. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Van Duivenbode noteerde een hoog gemiddelde en pakte al vroeg in de wedstrijd een ruime voorsprong. De darter dacht aanvankelijk dat de overwinning binnen was, maar een ontketende Anderson gooide in de slotfase steeds beter en kwam akelig dichtbij door 5 legs op rij te winnen. De spanning nam daardoor zichtbaar toe en dat zorgde voor zenuwachtige momenten bij Van Duivenbode, die ook last had van het publiek en zich naar eigen zeggen liet intimideren. De Nederlander gaf aan dat het erg vervelend werd naarmate zijn tegenstander dichterbij kwam, omdat hij dacht dat de buit allang binnen was. Toch hield hij uiteindelijk stand. Met sterke scores in de 29e leg trok hij de zegen over de streep. Op de vraag hoe hij dat beslissende moment toch afdwong, antwoordde de darter nuchter dat het simpelweg een kwestie van mikken en raken was. In de halve eindstrijd stuit Van Duivenbode op wereldkampioen Luke Littler. Voor Van Duivenbode is het de 4e keer in zijn carrière dat hij in de halve finale van een major toernooi staat.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Grand Prix Radio.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio nieuws.
0: 4 uur.
4: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Mario Kwaaitaal. Boven Nederland werd gisteravond een grote vuurbal gezien. Het was waarschijnlijk een satelliet van Starlink die terugkwam naar aarde, zegt een expert tegen de NOS. De satelliet kwam de dampkring binnen boven Engeland. Daarna zagen mensen de vuurbal in Nederland van Zuid-Holland tot Friesland en van Gelderland tot Texel. In Nieuw-Zeeland is op het Noordereiland een aardbeving geweest met een kracht van 5,7. Volgens media in het land waren er daarna 73 naschokken te voelen. Gebouwen raakten beschadigd, waaronder een supermarkt, en meerdere wegen moeten worden hersteld. Bij een eilandengroep ruim 2000 kilometer noordelijker was ook een aardbeving. Het Amerikaanse chipbedrijf Nvidia gaat investeren in AI-datacenters in Zuid-Korea. Er wordt 1 miljard dollar uitgetrokken om zo'n fabriek te bouwen. Dat gaat draaien met apparatuur van Nvidia. Ze werken ook mee aan de bouw van een mega-AI-fabriek die volgend jaar al moet werken. In ruil daarvoor wil Nvidia techniek voor geheugenchips krijgen. En de Amerikaanse rapper Lil Wayne geloofde niet dat hij volgend jaar een ster krijgt in Hollywood. Hij dacht dat het een grap was van zijn team, zei hij op social media. Maar de ster van Lil Wayne komt volgend jaar echt in Los Angeles te liggen. Net als een aantal andere artiesten, zoals David Guetta, Sia en Linkin Park. Het wordt een zonnige en droge dag met zomerse temperaturen. In het Noordoosten wordt het maximaal 23 graden. In Limburg kan het 29 graden worden.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. FC Barcelona middenvelder Frenkie de Jong pikt de kritiek op zijn toewijding niet. Na veel verhalen over zijn knieblessure in de media benadrukt de International dat hij nooit bewust de grens heeft opgezocht. Ik ben Gert-Jan van Lacooy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens de International is er geen sprake geweest van onverantwoord risico tijdens het afgelopen wereldkampioenschap. De Jong liep de knieblessure op na een botsing op de training met Quinton Timber. Medische stafleden constateerden destijds een lichte blessure die niet kon verergeren door verder te spelen. Pas tijdens een latere scan in Barcelona bleek de schade ernstiger dan gedacht. De Oranje-speler reageert fel op de geruchten over zijn inzet. Hij noemt het pijnlijk dat critici zijn loyaliteit en toewijding in twijfel trekken op basis van onjuiste aannames. Voetbal is zijn alles en hij geeft daar eigen zeggen altijd het maximale voor zowel zijn club als het nationale elftal. Voor de middenvelder betekent dit fysieke vonnis een nieuwe sportieve tegenvaller in Catalonië. Eerder stond hij al langdurig buitenspel door spierproblemen en een hardnekkige enkelblessure die hem kostbare interlands kostte. Het is nog niet bekend hoe lang zijn herstel gaat duren.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: PSV-aanvoerder Mauro Junior wil niets loslaten over een eventuele overstap naar een andere club. De Braziliaan reageert daarmee op de situatie rondom zijn contract, waarin een afkoopclausule van 12 miljoen euro staat. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Door de afkoopclausule kunnen geïnteresseerde clubs hem direct overnemen zodra er een persoonlijk akkoord ligt. Zowel Fenerbahçe als FC Porto werden eerder al genoemd als mogelijke bestemming, hoewel de Turkse club destijds niet doorpakte. Mauro Junior laat weten dat zijn volledige aandacht bij zijn huidige club ligt. Hij benadrukt dat hij gelukkig is met zijn rol en dat de focus volledig uitgaat naar de komende wedstrijden. De middenvelder en vleugelverdediger is door trainer Peter Bos aangewezen als tijdelijke aanvoerder. Hij vervangt daarmee Jerdy Schouten zolang die afwezig is. Het dragen van de aanvoerdersband voelt voor hem als een kroon op zijn tot nu toe afgelegde weg bij de club. Hij noemt het een grote eer om deze verantwoordelijkheid te dragen bij een club als PSV en geniet van elk moment in Eindhoven. Na een lange periode in dienst van de club vervult deze rol een lang gekoesterde wens.
2: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 5 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Mario Kwaaitaal. De bosbranden in het zuidwesten van Frankrijk komen steeds dichter in de buurt van Bordeaux. De autoriteiten hebben daarom opdracht gegeven om nog meer dorpen te evacueren. Een stuk natuur zo groot als Rotterdam is al verwoest door de vlammen. President Macron heeft het leger de opdracht gegeven om klaar te staan om te helpen. Justitie gaat bedrijven die geld witwassen voor criminelen keihard aanpakken, schrijft de Telegraaf. Accountants en administratiekantoren die illegale transacties goedkeuren hebben ook een serieus probleem als ze gepakt worden. Het OM vindt het schokkend hoe makkelijk mensen zich laten misbruiken door criminelen. Amerika heeft een tanker aangevallen in de straat van Oman. Het schip was onderweg naar een haven in Iran. Amerika blokkeert de toegang naar Iraanse havens opnieuw sinds Iran de straat van Hormuz weer heeft dichtgegooid. Tussen april en midden juni liet Amerika ook al geen schepen door naar havens in Iran. En de WK-held van Kaapverdië, keeper Vozinha, heeft een megatransfer te pakken. Hij gaat op zijn 40ste naar de grootste club van Chili. Volgens de voorzitter is het zo goed als rond. Hij moet alleen nog medisch gekeurd worden en tekenen. Vozinha komt van een club op het tweede niveau in Portugal en stond in het WK Dream Team. Het wordt een zonnige dag met zomerse temperaturen. In het noordoosten wordt het 23 graden. In Limburg kan het 29 graden worden.
1: Grand

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. De Formule 1 heeft een nieuwe officiële safety car. Tijdens het raceweekend in Hongarije verschijnt de Mercedes AMG GT63 Pro 4MATIC Plus op de baan als opvolger van de GT Black Series. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het is de 14e auto van de Duitse fabrikant die deze rol vervult in de koningsklasse van de autosport. Onder de motorkap ligt een 4 liter V8 biturbo motor die goed is voor 612 pk en een koppel van 850 Nm. Daarmee is het tevens de allereerste officiële safety car met 4 wielaandrijving, dankzij een variabel AMG performance systeem. Om de prestaties op de baan te waarborgen is de wagen uitgerust met keramische composietremmen en een speciale automatische transmissie. Ook is de aerodynamica flink aangepast. Zo zorgen een nieuwe frontsplitter, aangepaste achtervleugel en speciale luchtgeleiders voor extra stabiliteit en neerwaartse druk in snelle bochten. Verder is de achtervleugel voorzien van een geïntegreerde signaleringssysteem en extra LED's voor optimale zichtbaarheid onder alle weersomstandigheden. Safety car coureur Bernd Meelander rijdt in Hongarije voor het eerst met de nieuwe auto in een speciale jubileum livery. Mercedes viert daarmee dat het al 30 jaar onafgebroken safety cars levert aan de Formule 1. Ook is Mercedes sinds dit seizoen de enige leverancier voor zowel safety cars als medical cars.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Formule 1 WK-leider Kimi Antonelli krijgt te maken met een opvallende harde consequentie van zijn vader na herhaalde waarschuwingen van het overschrijden van track limits. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De jonge Italiaan pakte de overwinning tijdens de Belgische Grand Prix, maar overschreed daarbij meermaals de witte lijnen. Waar race-engineer Pieter Bannington via de boordradio kalm bleef, koos zijn vader voor directe taal. Hij liet weten dat een volgende overtreding zou resulteren in een hele bijzondere straf, waarbij hij lachend toevoegde dat hij de nek van zijn zoon zou uitrekken als een kip.

0: Mercedes-team probeert sindsdien scherper te sturen door de coureur al na 2 waarschuwingen te informeren om zo verdere sancties te voorkomen. Antonelli benadrukt dat de steun van zowel zijn familie als het team van onschatbare waarde is in dit uitdagende seizoen. Zijn vader fungeert daarbij als een vaste rots in de branding, waarmee hij al sinds zijn vroegere kartjaren nauw samenwerkt. Ondanks de harde woorden blijft hun onderlinge band onverminderd sterk, terwijl de volledige focus inmiddels ligt op een goed resultaat in Hongarije.
1: Dit is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Grand Prix Radio is sportradio. Grand Prix Radio.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio nieuws.
0: 6 uur.
3: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Ronald Remmelswaan. In bijna heel Nederland zagen mensen gisteravond een vuurbal in de lucht. Het was waarschijnlijk een satelliet van Elon Musk die terugkeerde naar aarde. Het ruimtepuin kwam boven Engeland de Dampkring binnen en zou helemaal moeten zijn opgebrand. De vuurbal werd gezien van Zuid-Holland tot Friesland en van Gelderland tot Texel. In de buurt van Bordeaux zijn nog eens 58.000 mensen geëvacueerd door de natuurbranden. Vanmorgen vroeg kregen ze te horen dat ze hun huis uit moesten. De branden komen steeds dichter in de buurt van Bordeaux. Een gebied zo groot als Rotterdam is al afgebrand. Bij elkaar moesten al bijna 200.000 mensen het gebied verlaten. Vanaf vandaag worden de boetes uitgedeeld aan vrachtwagens en touringcars die over de Merwedebrug bij Gorinchem rijden. Dat mag niet meer, omdat de brug in de A27 het gewicht niet meer aan kan. Om de boetes uit te delen worden vandaag camera's neergezet. Die gaan dan ook meteen aan om overtreders te betrappen. De boete is €500. En in Venezuela is gisteren een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers van de aardbevingen, exact een maand geleden. Reddingswerkers stopten even met hun werk om de herdenking in het rampgebied bij te wonen. Er was ook een ceremonie in de hoofdstad Caracas. Het officiële dodental van de aardbeving in Venezuela staat nu op bijna 5400. Het wordt een zonnige en droge dag met zomerse temperaturen, 25 tot 29 graden. Alleen aan zee wordt het iets minder warm.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Team NL heeft op de rustdag van het Europese kampioenschap inlineskaten voor het eerst getraind op de weg in het Italiaanse Cardano al Campo. 23 Nederlandse skaters, onder wie 19 rijders van een eerder baanonderdeel en enkele pas ingevlogen atleten, maakten kennis met een parcours dat om de nodige voorzichtigheid vraagt vanwege uitdagende en scherpe bochten. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Tijdens de verkenning was het vooral zoeken naar het juiste materiaal. De atleten experimenteerden met verschillende wielen om voldoende grip te behouden op het gladde asfalt. Skater Ronald Haasjes gaf aan dat het rondje stuurmanskunst vereist, omdat vol gas door de bocht te sturen onmogelijk is en constant afremmen en aanzetten volgt. Ook Lianne van Loon moest even wennen aan de ondergrond, maar concludeert dat de bochten na een korte aanpassingsfase wel meevallen. Laetitia Narain richt zich ondertussen op haar hoofdonderdeel, de 100 meter. Ze oefende diverse proefstarts op het iets aflopende wegdek en merkte dat het gladde asfalt vraagt om zachtere wielen. Tijdens de komende wedstrijdreeks starten zij en Glenn Nijenhuis in de voorrondes op de 100 meter, terwijl de broers Ronald Christian en Joël Haasjes, net als Lianne van Loon, Amber van der Meijden en Sophia Schilder, meedoen aan de afvalkoers.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
2: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
3: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
4: Oh, weer een muis.
3: En samen spelen.
4: Kom maar. Ja.
3: Au. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
5: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
3: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
7: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op LG koelkasten. Bestel het beste voor jou in de Coolblue app.
6: Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
8: Als je Vodafone mobiel
9: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
8: krijg je tot wel €20 korting.
9: Elke maand weer.

0: bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
1: Een heerlijke, ijskoude, romige en toch verfrissende ijskoffie? Die haal je gewoon bij Kruidvat. Nu in de winkel Nescafé ijskoffie voor maar 1,25. Op naar
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
3: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
4: Bij Eurojackpot maak je

0: spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Jojo.
5: Het circuit is van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
6: Grand Prix Radio.
7: Tour update. Op Alpe d'Huez was Tadej Pogacar opnieuw de beste. De Sloveen won in het geel. Hij was pas de tweede renner ooit op deze klim. Het is zijn vijfde ritzege. Op de slotklim haalde hij de vluchters Lenny Martinez en Richard Carapaz nog in. En hij reed de Alp in recordtijd. Het geel is voor Tadej Pogacar. Mats Pedersen rijdt vandaag in het groen. Richard Carapaz draagt de bolletjestrui. De 20e etappe is vandaag een bergetappe. De start is om 11:20. De rit van 130 kilometer finisht op Alpe d'Huez rond 4:15.
6: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Erik ten Hag luidt de noodklok over de huidige staat van het Nederlandse voetbal. Volgens de technisch directeur van FC Twente verkeert de hele sector in zwaar weer en zijn er grote problemen ontstaan die om een directe oplossing vragen. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Eredivisie raakte de belangrijke zesde plaats op de coëfficiëntenranglijst kwijt aan Portugal. Wat betekent dat Nederlandse clubs minder Europese tickets kunnen verdelen. De oud-trainer maakte zich ook ernstige zorgen over de sportieve situatie van het Nederlands elftal. Ten Hag stelt dat Nederland de aansluiting met de buitenlandse concurrentie heeft gemist. De situatie maakt hem naar eigen zeggen boos en verdrietig. Hij benadrukt dat de manier waarop er tot dusver met het beleid van het Nederlandse voetbal is omgegaan ervoor zorgt dat men de race met het buitenland niet kan bijbenen. Zelf probeert Ten Hag met zijn club de negatieve spiraal te doorbreken. De selectie verschijnt met een competitieve groep aan de start van de kwalificatieperiode. De basis is volgens hem in elk geval op orde. Al is het team volgens de technische leiding nog lang niet klaar voor de toekomst. Daarnaast zet de club in op contractverlenging voor Younis Taha. De verbintenis van Taha loopt na het huidige seizoen af. Twente heeft de middenvelder inmiddels een concrete aanbieding voorgelegd om hem langer in Enschede te houden. De leiding omschrijft hem als een zeer goede speler met veel potentie.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
1: Ben jij daar, Rick?
2: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
3: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 7 uur.
4: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Ronald Remmelswaan. Frankrijk zet het leger in om de bosbranden bij Bordeaux te bestrijden. Er gaan 1000 militairen die kant op. Dat heeft de premier besloten na crisisoverleg met een aantal ministers. De situatie in het zuidwesten van Frankrijk wordt steeds gevaarlijker, omdat het vuur nu oprukt richting Bordeaux zelf. Mensen in heel Nederland hebben gisteravond minutenlang een vuurbol gezien in de lucht. Er kwamen meldingen uit Amsterdam, Arnhem en Texel. Het is niet helemaal zeker wat het was. Gedacht wordt aan een oude satelliet van Elon Musk of een meteoor. Het heeft in ieder geval geen gevaar opgeleverd. Vanaf vandaag riskeren vrachtwagenchauffeurs een boete van €500... als ze over de Merwedebrug bij Gorinchem rijden. Dat mag niet meer, omdat de brug zwaar verkeer niet meer aan kan. Hij moet worden opgeknapt. Om in de gaten te houden of de chauffeurs zich aan het verbod houden, zijn camera's opgehangen. En vandaag begint World Pride in Amsterdam. En daarom heeft het ANP onderzoek gedaan naar gemeenten die regenboogsymbolen hebben. 1 op de 3 is daar al eens vernield. Het gaat dan om zebrapaden, bankjes of fietspaden. Die zijn in regenboogkleur geschilderd om aandacht te vragen voor LHBTI'ers. Een zomerse dag met veel zon en weinig wind. Vanmiddag wat stapelwolken, maar het blijft droog. En het wordt 23 tot 29 graden.
5: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
6: Zichtbare tekenen van ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Vitamine C zorgt mede voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het gebruik de verpakking.
5: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Galia of Kanteloupmeloen per stuk voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
7: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
8: Kom deze zomer naar Bataviastad voor een dag vol shopplezier en beleving. Ervaar iedere zondag Studio 100 in Bataviastad met jouw favoriete helden zoals Boomba, Megamindy en K3. Bekijk bataviastad.nl voor de volledige agenda.
9: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren en dat een octopus 3 harten heeft?
10: Hoe weet jij dat?
11: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
12: Ontmoet deze zomer jouw favoriete Studio 100 helden in Bataviastad.
13: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
14: Omdat we series willen blijven bingen.
15: Omdat ik samen verder wil.
16: Omdat niemand anders onze grappen begrijpt.
17: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
18: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
19: Alles schoon en fris met Vibra. Nu Sun All-in-One vaatwastabletten, doos met 19 stuks voor €3,99. Of Robijn wasparfum, fles van 342 ml voor maar €3,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed, Vibra.
20: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli, per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
21: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?
20: Huh?
21: Maak er een potje

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Dirk van Duiverbode heeft de halve finales van de World Matchplay bereikt. De darter rekende in een enerverende kwartfinale af met Gary Anderson met een eindstand van 16-13. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Van Duiverbode noteerde een hoog gemiddelde en pakte al vroeg in de wedstrijd een ruime voorsprong. De darter dacht aanvankelijk dat de overwinning binnen was, maar een ontketende Anderson gooide in de slotfase steeds beter en kwam akelig dichtbij door 5 legs op rij te winnen. De spanning nam daardoor zichtbaar toe en dat zorgde voor zenuwachtige momenten bij Van Duiverbode, die ook last had van het publiek en zich naar eigen zeggen liet intimideren. De Nederlander gaf aan dat het erg vervelend werd naarmate zijn tegenstander dichterbij kwam, omdat hij dacht dat de buit allang binnen was. Toch hield hij uiteindelijk stand. Met sterke scores in de 29e leg trok hij de zege over de streep. Op de vraag hoe hij dat beslissende moment toch afdwong, antwoordde de darter nuchter dat het simpelweg een kwestie van mikken en raken was. In de halve eindstrijd stuit Van Duiverbode op wereldkampioen Luke Littler. Voor Van Duiverbode is het de 4e keer in zijn carrière dat hij in de halve finale van een major toernooi staat.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
1: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
3: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
4: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
3: Oh, Otrium?
4: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
5: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor 5 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
6: Otrium is jarig. Dit weekend 3+1 gratis op alle merken.
7: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
8: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
9: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
10: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
9: Vier de zomer in Bobbejaanland, vlak over de Belgische grens. Scoor je tickets op bobbejaanland.be.
11: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
12: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje. Ja,
13: laatste kans.
12: Nog één keer brullende motoren.
13: Ja,
12: dit mag je niet missen.
13: Oh.
12: Daar moet je bij zijn.
13: Naar binnen.
12: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven. Ja. De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
14: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
17: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
18: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
19: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
20: Grand Prix Radio.
21: Tour Update. Op Alpe d'Huez was Tadej Pogacar opnieuw de beste. De Sloveen won in het geel. Hij was pas de tweede renner ooit op deze klim. Het is zijn vijfde ritzege. Op de slotklim haalde hij de vluchters Lenny Martinez en Richard Carapaz nog in. En hij reed de Alpe in recordtijd. De gele trui wordt gedragen door Tadej Pogacar. Mats Pedersen rijdt in het groen. En Richard Carapaz heeft de bolletjes trui. De 20e etappe is vandaag een bergetappe naar Alpe d'Huez over 130 kilometer. De start is om 20 over 11. De finish wordt rond 4:15 verwacht.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: FC Barcelona-middenvelder Frenkie de Jong pikt de kritiek op zijn toewijding niet. Na veel verhalen over zijn knieblessure in de media benadrukt de International dat hij nooit bewust de grens heeft opgezocht. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens de International is er geen sprake geweest van onverantwoord risico tijdens het afgelopen wereldkampioenschap. De Jong liep de knieblessure op na een botsing op de training met Quinton Timber. Medische stafleden constateerden destijds een lichte blessure die niet kon verergeren door verder te spelen. Pas tijdens een latere scan in Barcelona bleek de schade ernstiger dan gedacht. De Oranje-speler reageert fel op de geruchten over zijn inzet. Hij noemt het pijnlijk dat critici zijn loyaliteit en toewijding in twijfel trekken op basis van onjuiste aannames. Voetbal is zijn alles en hij geeft daar eigen zeggen altijd het maximale voor zowel zijn club als het nationale elftal. Voor de middenvelder betekent dit fysieke vonnis een nieuwe sportieve tegenvaller in Catalonië. Eerder stond hij al langdurig buitenspel door spierproblemen en een hardnekkige enkelblessure die hem kostbare interlands kostte. Het is nog niet bekend hoe lang zijn herstel gaat duren.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: Grand Prix Radio is sportradio.
1: Meer sport, meer muziek. Grand Prix Radio.
2: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 8 uur.
3: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Ronald Remmelswaan. In het zuidwesten van Frankrijk worden nu ook mondkapjes uitgedeeld vanwege de schadelijke rook van de bosbranden bij Bordeaux. Ze zijn voor brandweermensen, de bevolking en vakantiegangers. Het vuur breidt zich nog altijd uit, daarom zet de Franse regering het leger in. 1000 militairen gaan helpen om het vuur te bestrijden. Bij Bordeaux worden trouwens steeds meer mensen geëvacueerd en dat gebeurt ook bij de Spaanse hoofdstad Madrid. Daar woeden ook bosbranden. Ook een enorme camping is ontruimd. De Spaanse premier Sanchez gaat vanmorgen met eigen ogen kijken hoe erg het allemaal is. Hij praat ook met hulpverleners. Onder meer boven Amsterdam, Utrecht, Almere en Arnhem was gisteravond een vuurbal te zien. Het zou de resten zijn van een oude satelliet van Elon Musk. Het ding kwam vanuit Engeland de atmosfeer binnen en brandde vervolgens langzaam op. Er zijn geen meldingen van schade op de grond. En ruim de helft van de LHBTI-plus jongeren tussen de 13 en 19 jaar durft thuis niet te vertellen dat ze homo, lesbisch of anders zijn. Uit angst om niet geaccepteerd te worden, heeft NOS Stories uitgezocht vanwege World Pride. Een van de jongeren houdt bijvoorbeeld haar mond omdat haar ouders al fel reageren als er homostellen op tv zijn. Het wordt een zomerse dag met veel zon en weinig wind. Vanmiddag wat stapelwolken, maar het blijft droog. En het wordt 23 tot 29 graden.
0: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
5: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul, het leukste dagje uit tussen de apen.
6: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter, nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Nu alle kaartjes €21,50. Alleen op apenheul.nl.
7: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Nu nog 4 dagen korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
8: Poetsen was nog nooit zo voordelig met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty badkamer of kalkreiniger en Dusty douchebeschermer. 2 stuks voor maar €5. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
9: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... Vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
11: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
12: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
13: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
14: Anders grijp je mis.
15: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quick Wash bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. PSV-aanvoerder Mauro Junior wil niets loslaten over een eventuele overstap naar een andere club. De Braziliaan reageert daarmee op de situatie rondom zijn contract, waarin een afkoopclausule van 12 miljoen euro staat. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Door de afkoopclausule kunnen geïnteresseerde clubs hem direct overnemen zodra er een persoonlijk akkoord ligt. Zowel Fenerbahçe als FC Porto werden eerder al genoemd als mogelijke bestemming, hoewel de Turkse club destijds niet doorpakte. Mauro Junior laat weten dat zijn volledige aandacht bij zijn huidige club ligt. Hij benadrukt dat hij gelukkig is met zijn rol en dat de focus volledig uitgaat naar de komende wedstrijden. De middenvelder en vleugelverdediger is door trainer Peter Bos aangewezen als tijdelijke aanvoerder. Hij vervangt daarmee Jerdy Schouten zolang die afwezig is. Het dragen van de aanvoerdersband voelt voor hem als een kroon op zijn tot nu toe afgelegde weg bij de club. Hij noemt het een grote eer om deze verantwoordelijkheid te dragen bij een club als PSV en geniet van elk moment in Eindhoven. Na een lange periode in dienst van de club vervult deze rol een lang gekoesterde wens.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je wearables, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Buds 4 Pro draadloze oordopjes met noise cancelling voor €186 voor My MediaMarkt members. MediaMarkt.
0: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Galia of Cantaloupe meloen per stuk voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
2: Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
3: Zeker weten.
2: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
4: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
7: Omdat er nog zoveel festivals op ons wachten.
8: Omdat ik samen verder wil.
9: Omdat we tot diep in de nacht willen blijven appen.
10: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
6: Gun jezelf een Holland-America-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerica.com.
11: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
12: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
13: It's funny, because it's true.
12: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
14: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
15: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
16: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
17: Deze week in de bonus, de Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta, 1 plus 1 gratis. Alle Alpro, 2 plus 1 gratis. En A-merk handijs, 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
18: Lekkere van Albert Heijn.
19: Ja?
20: Echt serieus?
21: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
22: 18+ speelbewust.
23: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten. Grand Prix Radio.
24: Tour Update.
25: Op Alpe d'Huez was Tadej Pogacar opnieuw de beste. De Sloveen won in het geel. Hij was pas de tweede renner ooit op deze klim. Het is zijn vijfde ritzege. Op de slotklim haalde hij de vluchters Lenny Martinez en Richard Carapaz nog in. En hij reed de Alp in recordtijd.
26: Tadej Pogacar draagt vandaag geel. Mats Pedersen rijdt hem in het groen.

0: Richard Carapaz draagt de bolletjestrui. De 20e etappe van de Tour is een bergetappe. De rit van 130 kilometer eindigt op Alpe d'Huez. De start is om 20 over 11. Rond 4:15 wordt de aankomst verwacht.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio. Grand Prix Radio.

0: Prix Radio. Sport in het kort.
1: De Formule 1 heeft een nieuwe officiële safety car. Tijdens het raceweekend in Hongarije verschijnt de Mercedes AMG GT 63 Pro 4MATIC Plus op de baan als opvolger van de GT Black Series. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het is de 14e auto van de Duitse fabrikant die deze rol vervult in de koningsklasse van de autosport. Onder de motorkap ligt een 4 liter V8 biturbo motor die goed is voor 612 pk en een koppel van 850 Nm. Daarmee is het tevens de allereerste officiële safety car met 4 wielaandrijving, dankzij een variabel AMG performance systeem. Om de prestaties op de baan te waarborgen is de wagen uitgerust met keramische composietremmen en een speciale automatische transmissie. Ook is de aerodynamica flink aangepast. Zo zorgen een nieuwe frontsplitter, aangepaste achtervleugel en speciale luchtgeleiders voor extra stabiliteit en neerwaartse druk in snelle bochten. Verder is de achtervleugel voorzien van een geïntegreerde signaleringssysteem en extra LED's voor optimale zichtbaarheid onder alle weersomstandigheden. Safety car coureur Bernd Meelander rijdt in Hongarije voor het eerst met de nieuwe auto in een speciale jubileum livery. Mercedes viert daarmee dat het al 30 jaar onafgebroken safety cars levert aan de Formule 1. Ook is Mercedes sinds dit seizoen de enige leverancier voor zowel safety cars als medical cars.
2: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio is jouw
1: sportradio.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 9 uur.
3: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Ronald Remmelswaan. Het is Zwarte Zaterdag in Frankrijk en de Franse verkeersdienst zegt dat je de wegen bij Bordeaux moet mijden, ook als je naar Spanje gaat. Het advies is om via Toulouse te rijden. Bij Bordeaux woeden bosbranden die moeilijk onder controle te krijgen zijn door de wind. In het gebied worden mondkapjes uitgedeeld vanwege de rook. De politie kreeg gisteravond een melding van een steekpartij. Er was alleen één probleem, er werd geen slachtoffer gevonden. Er werd gezocht met politieauto's en een helikopter, maar niks, schrijft regiozender Rijnmond. Totdat bleek dat het slachtoffer zelf naar het ziekenhuis was gestrompeld. Er is nog niemand opgepakt. In Amerika was vannacht het tweede deel van het Correspondence Dinner. De eerste keer werd 3 maanden geleden afgebroken toen iemand een aanslag wilde plegen. De avond is eigenlijk bedoeld om te lachen, maar daar dacht president Trump kennelijk anders over. Hij beledigde de pers en zijn politieke tegenstanders. En scholen blijken geen veilige plek te zijn voor 4 op de 10 LHBTI-plus jongeren. Dat heeft NOS Stories onderzocht vanwege World Pride. Eentje vertelt dat hij er elke dag rekening mee houdt dat hij wordt uitgescholden. Ook thuis is niet altijd een veilige omgeving. Ruim de helft durft bijvoorbeeld niet te vertellen dat ze anders zijn. De temperatuur loopt snel op en vanmiddag is het volop zomers met veel zon en weinig wind. En het wordt 23 tot 29 graden.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is gelukkig nog weinig aan de hand op de weg. Alleen wat vertragingen bij de grensovergangen. Zoals op de A1 Hengelo richting Duitsland. Daar bij de grens 10 minuten oponthoud. En dat geldt ook voor de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Ook daar 10 minuten vertraging bij de grens.
5: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
6: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
7: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
8: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon-parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
9: Deze Trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Vier de zomer in Bobbejaanland, vlak over de Belgische grens. Scoor je tickets op bobbejaanland.be.
10: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
11: Hoe weet jij dat?
12: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
13: Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
14: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
13: Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
15: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
11: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
15: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
11: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
16: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
17: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
18: Deze week in de bonus. De Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. Alle Alpro 2 plus 1 gratis. En A-merk handijs 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
19: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli. En bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
20: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.

0: Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Formule 1 WK-leider Kimi Antonelli krijgt te maken met een opvallende harde consequentie van zijn vader na herhaalde waarschuwingen van het overschrijden van track limits. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De jonge Italiaan pakte de overwinning tijdens de Belgische Grand Prix, maar overschreed daarbij meermaals de witte lijnen. Waar race-engineer Pieter Bonnington via de boordradio kalm bleef, koos zijn vader voor directe taal. Hij liet weten dat een volgende overtreding zou resulteren in een hele bijzondere straf, waarbij hij lachend toevoegde dat hij de nek van zijn zoon zou uitrekken als een kip. Het opzoeken van de limieten levert coureurs geregeld problemen op zodra ze de tracklimits overschrijden. Wie 4 keer de fout ingaat tijdens een hoofdrace ontvangt automatisch een tijdstraf van 5 seconden. Dit overkwam Antonelli eerder dit seizoen al in Barcelona en tijdens de sprintrace in Miami, waar het hem kostbare punten kostte in het wereldkampioenschap. Het Mercedes-team probeert sindsdien scherper te sturen door de coureur al na 2 waarschuwingen te informeren om zo verdere sancties te voorkomen. Antonelli benadrukt dat de steun van zowel zijn familie als het team van onschatbare waarde is in dit uitdagende seizoen. Zijn vader fungeert daarbij als een vaste rots in de branding, waarmee hij al sinds zijn vroegere kartjaren nauw samenwerkt. Ondanks de harde woorden blijft hun onderlinge band onverminderd sterk, terwijl de volledige focus inmiddels ligt op een goed resultaat in Hongarije.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
1: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
2: Even

0: Lekker toch?
1: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
2: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
3: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs. Mis niets.
2: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
4: Mensen vragen me vaak, hey Gullit, helpt dat VitaPro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in VitaPro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
5: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
4: Dus, heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
2: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
6: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
7: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel. Alleen dit weekend geselecteerde Hanson waterdichte LED TL-lampen 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
6: Bestel nu voordelig je tickets via vlierenfluiterroute.nl.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
10: Alles schoon en fris met Vibra. Nu Sun All-in-One vaatwastabletten, doos met 19 stuks voor €3,99. Of Robijn wasparfum, fles van 342 milliliter voor maar €3,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
11: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The Bit That Works.
12: Grand Prix Radio.
13: Tour Update.
14: Op Alpe d'Huez was Tadej Pogacar opnieuw de beste. De Sloveen won in het geel. Hij was pas de tweede renner ooit op deze klim. Het is zijn 5e ritzege. Op de slotklim haalde hij de vluchters Lenny Martinez en Richard Carapaz nog in. En hij reed de Alp in recordtijd. Tadej Pogacar draagt vandaag geel. Mats Pedersen groen en Richard Carapaz de bolletjes drijven.
15: De 20e etappe is vandaag een bergetappe. De start is om 10:40. De rit van 130 kilometer eindigt op Alpe d'Huez rond 4:15.
12: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Team NL heeft op de rustdag van het Europese kampioenschap inlineskaten voor het eerst getraind op de weg in het Italiaanse Cardano al Campo. 23 Nederlandse skaters, onder wie 19 rijders van een eerder baanonderdeel en enkele pas ingevlogen atleten, maakten kennis met een parcours dat om de nodige voorzichtigheid vraagt vanwege uitdagende en scherpe bochten. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Tijdens de verkenning was het vooral zoeken naar het juiste materiaal. De atleten experimenteerden met verschillende wielen om voldoende grip te behouden op het gladde asfalt. Skater Ronald Haasjes gaf aan dat het rondje stuurmanskunst vereist, omdat vol gas door de bocht te sturen onmogelijk is en constant afremmen en aanzetten volgt. Ook Lianne van Loon moest even wennen aan de ondergrond, maar concludeert dat de bochten na een korte aanpassingsfase wel meevallen. Letitia Narain richt zich ondertussen op haar hoofdonderdeel, de 100 meter. Ze oefende diverse proefstarts op het iets aflopende wegdek en merkte dat het gladde asfalt vraagt om zachtere wielen. Tijdens de komende wedstrijdreeks starten zij en Glenn Nijenhuis in de voorrondes op de 100 meter, terwijl de broers Ronald Christian en Joël Haasjes, net als Lianne van Loon, Amber van der Meijden en Sophia Schilder, meedoen aan de afvalkoers.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Meer sport, meer muziek.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
1: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 10 uur.
4: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Ronald Remmelswaan. In Indonesië worden 5 Nederlanders vermist, meldt persbureau AP. Ze zaten met nog 6 andere Europese toeristen op een boot bij de kust van het eiland Sulawesi en kwamen niet aan op de eindbestemming. Er wordt met tientallen reddingsteams gezocht naar de boot. Dat is lastig vanwege de harde wind en hoge golven. Gisteren werd de hoofdaanklager van het internationaal strafhof in Den Haag ontslagen vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag, maar hij vecht dat besluit aan. Hij zegt dat hij het slachtoffer is van een lastercampagne vanwege het arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Netanyahu. Die wordt verdacht van oorlogsmisdaden. Paramount en Warner Brothers drukken op de pauzeknop bij een van de grootste overnames ooit in Hollywood. Ze schuiven de deal op de lange baan tot volgend jaar. Beide partijen waren er eigenlijk al uit, maar krijgen nu tegengas van staten als Californië. De staten zijn bang dat Paramount en Warner Brothers te machtig worden. En in Amsterdam begint World Pride met om 11 uur de Pride Walk vanaf de Dam. Die eindigt in het Vondelpark waar Koningin Maxima World Pride opent. Het is voor het eerst dat het internationale event in Amsterdam is. 2 weken lang is er extra aandacht voor de wereldwijde strijd voor gelijke rechten voor LHBTI-plussers met protesten en feesten. De temperatuur loopt snel op en het wordt een zomerse dag met veel zon en weinig wind. Temperatuur 23 tot 29 graden.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Op de meeste plekken rijdt het prima door deze zaterdagochtend, maar wel vertragingen bij de Duitse grenzen. Onder andere op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland, 10 minuten vertraging. Dat geldt ook voor de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland, ook daar 10 minuten met 2 kilometer file. En in het zuiden van het land op de A76 Geleen-Aken, daar bij de grens een kwartier op onthoudt.
6: Een heerlijke, ijskoude, romige en toch verfrissende ijskoffie? Die haal je gewoon bij Kruidvat. Nu in de winkel Nescafé ijskoffie voor maar 1,25. Op naar
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.

0: Voor de beste zomerdeals. Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
3: Daar heb je Huub van Hubo.
4: Hoi.
3: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
5: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een eeuwige herinnering aan je derde surfles. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
3: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
6: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
7: Nu bij Coolblue. Korting op Roborock robotstofzuigers. Bestel het beste voor jou in de Coolblue app.
8: Chris?
9: Ja?
8: Hoef jij niet te werken vandaag?
9: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
8: Dus, heb je nu...
9: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
8: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
10: Fans van Waanzinnig Voordeel en Lekker Fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
11: Fans van Voordeel.
10: Aldi.
12: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus. Behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
13: Kia. Movement that inspires.
10: En ook bij Aldi dit weekend nergens goedkoper. Paprika mix. Rood, groen, geel. En ze kosten niet veel. Een hele kilo voor maar 1,75. En ook nergens goedkoper. IJsberg sla. Per krop maar 49 cent.
11: Fans van Voordeel.
10: Aldi.
14: Grand Prix Radio.
15: Rob van Zomeren.
16: Goedemorgen, 7 over 10. Welkom bij de zaterdageditie van Coffee & Classics. Het is best weer een lekker sportweekend, hoor. Het laatste weekend voor de Tour de France 2026. En voor de zomerstop gaan we nog één keer racen in de Formule 1. Doen we op de Hungaroring in Budapest.

0: Ja, volgens mij is dit toch een van de vrolijkste deunen die hij ooit heeft opgenomen. CJ Lewis, zijn cover van Sweets for My Sweet, Sugar for My Honey. Al lijkt het natuurlijk in deze uitvoering niet meer het origineel. Dat in 1961 werd uitgebracht door de Drifters. Maar vrolijk is hij. CJ Lewis, hoor je op Grand Prix Radio, jouw sportradio. Welkom bij Coffee and Classics. We beginnen deze zaterdagochtend met de Grand Prix van Hongarije op de Hungaroring. Want jawel, dat is dit weekend het strijdtoneel van de Formule 1. De laatste voor de zomerstop, een race dus waar iedereen echt een goed resultaat wil neerzetten. Want ja, je wil met een lekker gevoel op vakantie gaan. Voor Aston Martin zal dat waarschijnlijk allemaal wat lastiger zijn. Want ja, zij zijn dit jaar nou eenmaal kansloos. Steeds het laatste team op de grid samen met Cadillac. Maar dit weekend komt Aston Martin met een eerste grote updatepakket van het jaar. Eigenlijk een soort B-auto, dus wie weet kunnen zij ook met een redelijk gevoel de zomerstop ingaan. Dus werd Lance Stroll bij F1.com gevraagd hoe de sfeer is in de Aston Martin garage bij het ingaan van dit weekend, waar jullie eindelijk verbeteringen aan de auto hopen te zien?
1: Everybody is excited, yeah. It's a big weekend for us. We've been waiting for this weekend for some time, so hopefully it's good.
0: Ja, everybody is excited. En je hoort het, hij is ook gek van vreugde, die Lance Stroll. Je vraagt je dan af hoe die klinkt als hij chagrijnig is. Maar goed, Fernando Alonso die hoopt wel vrolijk te kunnen zijn, want hij wil zijn Formule 1 carrière natuurlijk niet afsluiten door steeds kansloos achteraan te rijden. Maar ja, als er geen verbetering in zit bij Aston Martin, dan kan hij er natuurlijk ook zomaar voor kiezen om te stoppen na dit jaar. Tijdens de persconferentie werd Alonso daarnaar gevraagd. In hoeverre laat hij deze updates bepalen of hij volgend jaar nog doorgaat in de Formule 1 of niet?
2: I have a pretty clear picture of the team that, you know, we will fix all the problems. They take time, but I think I have no doubts, I have zero doubts that Adrian will provide the best car on the grid. And I think on the power unit, I think I have no doubts as well. I think it's a matter of time that Honda fixes the issues, because it's what they've been doing, you know, for the last 4 years of racing. So, for me, I'm relaxed. As I said many times, you know, I'm thinking I need to know what I do next year, and the years to come. I feel fresh, I feel motivated, I feel fast, but I need to enjoy also what I do.
0: Ja, daar geeft hij toch wel aan, met dat laatste zinnetje, dat hij denkt dat Aston Martin mee kan doen, maar hij wil er wel plezier in hebben. Ja, en wij weten natuurlijk ook dat hij deze nieuwe auto's gewoon helemaal niks vindt. Wordt vervolg, zeggen we dan maar. We zullen de komende weken of maanden er wel achter komen of Alonso volgend jaar nog op de Formule 1 grid te zien zal zijn. Langzaamaan werken we toe naar de derde vrije training van de Grand Prix van Hongarije. 5:30. Schakelen we hier op Grand Prix Radio, jouw sportradio, over naar Olaf Mol en Jack Ploy, die live verslag doen van alle resterende Formule 1 sessies dit weekend op de Hungaroring. Later nog veel meer rond de Formule 1 in Hongarije. Coffee.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Olympisch kampioen Isaiah Klein-Ikking zet per direct een punt achter zijn atletiek seizoen. 23-jarige atleet kampt al het hele jaar met een opspelende Achillespees. En mist door deze keuze de komende evenementen, waaronder het EK atletiek. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Atleet laat weten dat de blessure al de nodige problemen heeft veroorzaakt. En samen met zijn begeleidende team kiest hij er nu voor om te stoppen, zodat hij de tijd krijgt om volledig te herstellen en later op niveau terug te kunnen keren. 2024 behaalde hij in Parijs nog goud op de 4x400 meter gemengde estafette aan de zijde van Lieke Klaver, Jean Omala en Femke Broeders-Bol. Door zijn besluit ontbreekt Klein-Ikking niet alleen op het EK, maar ook op het NK atletiek. En op dat toernooi is hij zeker niet de enige grote afwezige, want ook Femke Bol staat daar niet aan de start. Zij past haar wedstrijdschema aan nadat ze aan het begin van het seizoen met een blessure kampte. En zij richt zich nu volledig op het EK. En bijna een jaar geleden maakte zij de overstap naar de 800 meter. Ook niet bij de NK, Demi van de Wildenberg. Zij laat weten, de sprinter, dat herstellen van een blessure meer tijd kost en dat luisteren naar haar lichaam soms belangrijker is dan doorduwen. En zo telt het nationale atletiektoernooi door fysieke klachten dus meerdere afmeldingen.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: fameuze ode aan de King, Elvis Presley. Calling Elvis, your Dire Straits bij Grand Prix Radio, jouw sportradio. Overigens, de naam Dire Straits. Ik weet niet of ik dat al een keertje eerder verteld heb, ik dacht het niet. Dat had alles te maken, Dire Straits, met een rampzalige financiële situatie toen dus de band startte in 1977. Ze hadden alles bij elkaar geleend. Ze stonden echt dik in het rood. En als je Dire Straits ook daadwerkelijk gewoon zeg maar één op één gaat vertalen, dan komt dat neer op grote geldzorgen. Dire Straits, al waren die zorgen van korte duur, want nog geen maand na hun eerste optreden tekenen ze al een vrij lucratief platencontract. Coffee & Classics, Grand Prix Radio. We gaan het hebben over de Tour de France. Die zit er trouwens bijna op, nog twee etappes te gaan. Met vandaag een bergetappe en morgen nog een korte slotrit. Zometeen hoor je in de Tour-update hoe de etappe van gisteren verliep. Maar wij zullen er in Coffee & Classics in het tweede uurtje straks ook nog verder op terugkijken. We gaan het namelijk eerst hebben over Olaf Kooi, die dit jaar zijn debuut maakt in de Tour de France. De etappes voor de sprinters die zitten er in principe wel op. Dus kunnen we met Kooi alvast terugkijken op zijn Tour. Voorafgaand aan de Ronde van Frankrijk was het toerdebuut van de 24-jarige sprinter van Decathlon nog lange tijd onzeker. Een hardnekkig virus hield hem maandenlang aan de kant en zette zelfs een dikke streep door een groot deel van zijn voorjaar. Uiteindelijk kon hij zijn droom gelukkig wel verwezenlijken en op wat voor manier zeg. Kooi heeft uiteindelijk één ritzege weten te pakken en heeft daarnaast maar liefst 5 keer op het podium gestaan. Dus lijkt het mij, Olaf, dat je terug kan kijken op een geslaagd debuut in de Tour de France.
1: Ja, nee, zeker. Het is nog niet echt een moment geweest om erbij stil te gaan staan. Elke dag staat er weer natuurlijk een nieuwe etappe op het programma. Maar goed, inderdaad, als je zo op dit moment al naar terugkijkt, dan is die Tour zeer geslaagd.
0: Kijk, goed om te horen. Geslaagde Tour de France voor Olaf Kooi, zo liet hij weten tegenover de NOS. Ja, Olaf, 5 podiumplaatsen en dan toch maar 1 etappezege. Er had misschien toch meer in gezeten?
1: Zeker na die eerste. Dan ga je natuurlijk altijd voor die tweede. Het verschil tussen niet winnen en eentje winnen is groter dan tussen 1 en 2 winnen. Maar over het algemeen ben ik wel gewoon heel tevreden met hoe de Tour tot nu toe is verlopen. En natuurlijk had ik graag een tweede gewonnen.
0: Ja, dat lukte helaas niet. Maar ik denk dat Olaf Kooi alsnog heel tevreden terug kan kijken op zijn allereerste Tour de France. Van zijn naam gaan we denk ik nog veel meer horen in de toekomst. En zoals ik net al zei, kijken we later deze ochtend nog even terug op de etappe van gisteren. De 20e etappe van vandaag gaat over, even kijken, ongeveer een uurtje van start. Namelijk om 11:50. Dat is een bergrit van 171 kilometer. Van Le Bourg d'Oisans, dat is wat anders dan een croissant, naar de bekende finishplaats op de Alpe d'Huez.

0: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's. Voor maar 1,95. I'm loving it.
1: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
2: Praxis.
3: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
4: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
3: En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
6: Even bollen. Iedereen.

0: Verbollen voor de beste zomerdeals. Korting je geld op de meest getoonde prijs. De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
1: Omdat er nog zoveel festivals op ons wachten.
2: Omdat onze band onbreekbaar is.
3: Omdat de vrijdagavond onze sushiavond moet blijven.
4: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
5: Bij Simpel krijgt meer voor minder. Altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
6: Meer voor minder. Simpel.
7: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken? Maak er een potje van, want met de rekening van Buurt...

0: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli, per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
1: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
2: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
1: Hoe weet jij dat?
3: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
4: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
5: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
6: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
7: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
8: Of deze, in een leuk plaatsje.
9: Met 20.000.

0: op vakantiediscounter.nl.
1: Het circuit is van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? RacePlanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op RacePlanet.nl.
2: Grand Prix Radio.
3: Tour Update. Op Alpe d'Huez was Tadej Pogacar opnieuw de beste. De Sloveen won in het geel. Hij was pas de tweede renner ooit op deze klim. Het is zijn vijfde ritzege. Op de slotklim haalde hij de vluchters Lenny Martinez en Richard Carapaz nog in. En hij reed de Alp in recordtijd. Mats Pedersen rijdt vandaag in het groen. Richard Carapaz draagt de bolletjestrui. Vandaag is de 20e etappe, een bergetappe naar Alpe d'Huez over 130 kilometer. De start is om 20 over 11, de finish wordt rond 4:15 verwacht.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging op de volgende wegen. De A1 Hengelo richting Duitsland bij de grenscontrole staat 10 minuten op onthoud. Dat geldt ook voor de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Ook daar 10 minuten vertraging. En de A15 tenslotte Nijmegen richting Gorkum. Voorknoop in Del. 8 kilometer langzaam rijden is stilstaan met 10 minuten vertraging ook.
2: Grand Prix Radio.
5: Rob van Zomeren.
6: Goedemorgen, hartstikke gezellig dat je erbij bent. Dit is om 12 uur, koffie en classics. En ja, we zijn nog maar net bekomen van al dat WK-voetbalgeweld. Maar ja, in de Europese competities is de bal ook alweer gaan rollen. Zometeen hebben we het over Ajax en over FC Twente.
2: Grand Prix Radio.
7: I lied to you.

0: Nederlands goed dit. Direct Cool Without You. Het zal niet over de airconditioning gaan, want het is best een warme zaterdag vandaag. En we zijn voorlopig nog niet van de hete dagen af. Al zal de komende periode de temperatuur wel iets dalen, maar daarna keert de zomer in volle hevigheid terug. Je luistert naar Koffie en Classics. Dit is Grand Prix Radio, jouw sportradio. En ik zei het al, het WK is nog maar net achter de rug. Of de eerste Europese wedstrijden van clubvoetbal zijn ook alweer gespeeld. Het gaat tegenwoordig allemaal in een razend tempo, want money makes the world go round. Afgelopen donderdagavond kwamen FC Twente en Ajax uit in de voorrondes van de Europa League en de Conference League. Dus meteen alweer belangrijke wedstrijden voor het Nederlandse voetbal. Want we hebben, als het gaat om de Europese coëfficiëntieranglijst, wel wat recht te zetten. Dat afgelopen jaren, misschien wel de afgelopen jaren. Afgelopen seizoen bijvoorbeeld is Portugal ons voorbij gegaan op die ranglijst. En dat betekent dat we dit seizoen maar één rechtstreekse plek krijgen voor de Champions League. Alleen de landskampioen plaatst zich direct voor de meest prestigieuze competitie. Er is werk aan de winkel, zo op FC Twente, die de eerste van twee wedstrijden tegen het Hongaarse Ferencváros al verloor. Deden ze met 2-1. Voorafgaand aan de wedstrijd kwam technisch directeur van FC Twente, Erik ten Hag, al voor de microfoon van ESPN. En daar was Erik, laten we het zo zeggen, niet heel tevreden over het Nederlandse voetbal.
1: We hebben het als Nederland aardig verknald in de afgelopen jaren. En ja, dat is ook wel erg zorgelijk. Ook het Nederlands elftal is zorgelijk. Dus het Nederlands voetbal heeft wel een paar problemen. En ja, wij moeten in ieder geval als Twente zorgen. Ja, we willen Europa. En dat betekent dat we een plekje hoger moeten eindigen als vorig jaar. Dat maakt me ook inderdaad boos en verdrietig. Hoe we ermee om zijn gegaan. Dat we toch niet mee kunnen in die race met het buitenland. En dan moeten we echt toch aan een aantal knoppen gaan draaien.
0: Ja, die knoppen draaien. Ik hoor Erik dit zeggen. En dan denk ik, welke knoppen dan, Erik? Ik denk dat het belangrijkste gegeven altijd de financiën zijn. Neem nou bijvoorbeeld Summerfield. Die heeft een aanbod gekregen. Met die transfer zou een bedrag van 80 miljoen zijn gemoeid om in Saoedi-Arabië te gaan voetballen. Nou is die Summerfield, geloof ik, nog voor zijn 20ste al vertrokken uit Nederland richting de Engelse competitie. En zijn jaarsalaris in Saoedi-Arabië zou maar liefst 15 miljoen bedragen. Ik denk dat we binnen de Nederlandse landsgrenzen nooit kunnen wedijveren met die financiën die daar in het buitenland tegenover staan. Maar goed, misschien bedoelt Erik ook wel jeugdopleidingen waar we misschien in het tekort schieten tijd zal leren. Gelukkig wist die andere club die afgelopen donderdag in actie kwam Ajax wel te winnen. Weliswaar is dat trapje lager, hè, op de Europese treden, de Conference League, maar het moet wel even gebeuren. Gelijk lekker winnen met ruime cijfers. 4-1 was de uitslag tegen het Servische Vojvodina. Daley Blind speelde meteen weer 90 minuten bij zijn terugkeer in het shirt van Ajax. En er is natuurlijk echt wel veel gebeurd sinds hij de Amsterdammers verliet in 2023. In gesprek met Ziggo Sport kreeg Daley Blind dan ook de vraag wat hij aantrof nadat hij een tijdje is weg geweest.
2: Ja, het was wel anders dan hoe ik het had achtergelaten. Dat, ja. Dat wel. Maar ik moet zeggen, vanaf het moment dat ik binnenliep, was eigenlijk al de toon gezet door de trainer. Dat er een nieuwe wind waaide. Dat er veel positiviteit was in de groep. En natuurlijk moet dat ook groeien. Het zijn ook moeilijke jaren geweest. Voor de fans, maar ook voor de spelers zelf. En dat gevoel van een team, van een eenheid, van vertrouwen, van positiviteit, dat gaat gepaard met overwinningen. Dus daar zijn we ook de laatste twee wedstrijden goed mee bezig, denk ik. En dat moet weer gaan groeien en gaan leven. En ik denk dat de goede kant op gaat.
0: Dat mogen we wel hopen, ook als Ajax-fan. Je weet het, hier spreekt er één tot je. Maar goed, die frisse wind die is gaan waaien, ja, dat mag ook wel. Ik geloof dat ze vaker van coach wisselen dan de gemiddelde Nederlander van onderbroek. Al zag ik wel, daar moet ik eerlijk in zijn, in die wedstrijd tegen Vojvodina, dat in ieder geval de drang naar voren iets meer aanwezig was dan dat eindeloze getik achterin, waar we de afgelopen periode zo ontzettend vaak mee verveeld zijn. Maar goed, in tegenstelling tot FC Twente, die tot aan de return van aanstaande donderdag wat meer rust zal nemen en geen wedstrijd gaat spelen, gaat Ajax morgen nog een oefenwedstrijd spelen. Doen ze tegen het Engelse Burnley. Voordat het donderdag in eigen huis de return speelt tegen dat Vojvodina. Al zullen de spelers die veel minuten hebben gemaakt wel wat meer rust krijgen. Langzaam komt ook het Eredivisie seizoen dichter en dichterbij. Volgende week hebben we al de Johan Cruijffschaalwedstrijd tussen PSV en AZ. Een mooi moment om in deze ochtend tijdens Koffie en Classics bij beide clubs heel even om de hoek te kijken hoe ze ervoor staan. Kortom, we hebben weer genoeg gesprekstof deze ochtend hier bij Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Belgische Voetbalbond heeft Mark van Bommel aangesteld als de nieuwe bondscoach van de Rode Duivels. Voormalig trainer van PSV en Royal Antwerp FC is officieel gepresenteerd. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voetballer Gerano Kerk is lovend over de stap van zijn oud-trainer. Kerk werkte 2 seizoenen lang samen met Van Bommel bij Antwerp. Werd daar ook kampioen mee. Hij noemt de komst van Bommel een uitstekende keuze. Kerk, die op dit moment transfervrij is, prijst vooral de menselijke en tactische kwaliteiten van zijn oud-trainer. Volgens hem kan Van Bommel uitzonderlijk goed met mensen omgaan en raakte dat aspect hem ook persoonlijk. Daarnaast omschrijft het aanvaller hem als tactisch sterk. Iemand die niet houdt van afwachten, direct ingrijpt en precies aanvoelt wat een wedstrijd op welk moment nodig heeft. De lange periode tussen interlands vormt volgens Kerk geen enkel nadeel voor de jonge coach. Extra rusttijd doet hem juist goed, biedt meer ruimte voor zijn gezin. En Kerk verwacht bovendien dat Van Bommel nadrukkelijk een beroep zal gaan doen op jonge spelers. Onder zijn leiding kregen talenten bij Antwerp immers ook al volop de kans om zich te ontwikkelen. En dat sluit volgens Kerk weer naadloos aan bij de ambities van de Belgische nationale selectie.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: uit Galarizato. Geboren in Milaan in 1975. En dit liedje, haar liedje Freed from Desire, dat is toch ook echt een heus voetballiedje geworden. Ze noemen dat ook wel voetbal anthem. Wigan Athletic fans bijvoorbeeld, die hebben dat liedje geadopteerd. En dat deden ze voor hun aanvaller Will Greig. En daar hebben ze de woorden van het liedje een beetje aangepast. Zij zongen namelijk Will Greig's on fire. Gala hoorde je nu bij Grand Prix Radio, jouw sportradio. Waarin we teruggaan naar de Formule 1. De Hungaroring is dit weekend het strijdtoneel. Ja, voor George Russell een belangrijk weekend. Want door die uitvalbeurt van vorige week in België is het gat met de kampioensleider en zijn teamgenoot Kimi Antonelli nu 50 punten. Dat is een flink gat dus. En daarbovenop komen ook nog de problemen waar Russell mee kampte op Spa, die opgelost moeten worden. Dus George, wat waren die problemen van vorige week nou precies? En dan de belangrijkste vraag: zijn die problemen ook opgelost?
1: Yeah, well, I think what we think is a software bug. It wasn't the driving style that was contributing to the loss of power. So that's something at least. And I think Spa gave us, they said the right pointers of where to look for the problem. It's like getting a needle out of a haystack, really. And suddenly, when you know where you've got to look, maybe the problem you can find it. Thankfully, I think we have. Time will tell. It wasn't an easy couple of weeks.
0: Maar de belangrijkste conclusie is dus: het ligt niet aan George zijn rijstijl. Nou goed, de tijd zal het leren of de problemen van Russell zijn opgelost. Vanmiddag om 4:00, misschien wel de belangrijkste test voor hem. Dan is het namelijk tijd voor de kwalificatie en gaat iedereen voluit de tijd neer te zetten. Eerst is het nog tijd voor de derde vrije training. Die begint zometeen om 12:30 met Olaf Mol en Jack Ploy hier op Grand Prix Radio, jouw sportradio. Uur 1 zit erop. Straks in uur nummer 2 hebben we nog veel meer sport voor je in Koffie en Classics. We kijken naar de Tour de France. We hebben meer voetbal en ook Max Verstappen komt nog voorbij.

0: Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 11 uur.
2: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Ronald Remmelswaan. Over een uur gaat het druk bevaren Twentekanaal voorlopig dicht. Door de droogte is het waterpeil te laag en dat kan zorgen voor schade aan de natuur en aan kades. Afgelopen dagen is geprobeerd het waterpeil omhoog te krijgen, maar dat is niet gelukt. Wanneer het kanaal weer open kan, is niet bekend. Gisteren werd de hoofdaanklager van het internationaal strafhof in Den Haag ontslagen wegens seksueel grensoverschrijdend gedrag, maar hij vecht dat besluit aan. Hij zegt dat hij het slachtoffer is van een lastercampagne vanwege het arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Netanyahu. Die wordt verdacht van oorlogsmisdaden. In Oekraïne werd pas geleden de populaire minister Fedorov van Defensie ontslagen, maar hij krijgt nu onverwachte steun. Italië heeft hem een baan aangeboden als adviseur van het leger. Fedorov was ontroerd en zag het als steunbetuiging. Die kreeg hij ook in Oekraïne, want daar waren grote protesten tegen zijn ontslag. De twee piloten van Iceland Air, die in het voorjaar een stunt uithaalden, zijn hun vliegbrevet voorlopig kwijt. Ze vlogen heel laag over een dorpje in IJsland omdat een van hen met pensioen zou gaan. De actie ging niet ongemerkt voorbij. Mensen klaagden dat hun huizen stonden te trillen door het laagvliegende toestel. Maar het wordt volop zomers met veel zon en weinig wind. Komen straks wel wat stapelwolken aan. Temperatuur 23 tot 29 graden. Morgen buien.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is al behoorlijk wat verkeer onderweg. Dat geeft op een aantal plekken vertragingen. Onder andere her en der bij de grensovergangen. Zoals op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland 10 minuten vertraging. A12 Arnhem richting Duitsland. Daar ook nog eens een kwartier extra reistijd. Verder valt op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Bij Roosteren zijn bergingswerkzaamheden aan de gang. Er zijn twee rijstroken dicht en dat kost je 10 minuten. De A15 Nijmegen richting Gorkum. Voor Wadenooien 10 kilometer file met een kwartier oponthoud. A50 Zwolle-Apeldoorn tussen Heerde-Zuid en Vaassen 6 kilometer file met een half uur vertraging. En het is druk tenslotte op de N325 Duitse grens richting Nijmegen. Voor Nijmegen 4 kilometer met 20 minuten vertraging.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen.

0: Muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
3: Zomer, zon, Hollywood. Beleef nu het ultieme plezier in Movie Park Germany met de nieuwe Paramount-attractie Journey to the Forbidden Chamber. Ontmoet nog meer Paw Patrol-helden, vier samen met ons de grote Movie Parks Parade of Celebration en word onderdeel van de nieuwe era Hollywood in Germany. Koop nu tickets vanaf €34,90 op moviepark.nl.
4: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
5: Deze week in de bonus: de Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. A, Nederlandse kersen. 2 pakken. 1 plus 1 gratis. En Danio 450 gram. Ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
6: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
7: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs. Mis niets.
8: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
9: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Nu nog 4 dagen korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
8: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
10: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
11: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpol is doei inbrekers.
12: 3 sterren slot.
11: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpol. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpol. Glashelder.
13: Iets verrekt, verstuikt of gekneusd? Beter ga je naar Kruidvat. De Voltaren diclofenakpleister is eenvoudig aan te brengen en verlicht je pijn tot wel 24 uur lang. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel, is voor het gebruik de bijsluiter.
14: Als je Vodafone mobiel
15: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
14: krijg je tot wel €20 korting.
15: Elke maand weer.

0: Grand Prix Radio. Rob van Zomeren.
1: Goedemorgen, gezellig dat je erbij bent. Dit is de zaterdageditie van Koffie en Classics. We zijn tot 12 uur bij je. Zometeen de Tour de France. Dit is het laatste weekend. En we blikken vooruit op de Johan Cruijffschaalwedstrijd volgende week tussen AZ en PSV.
2: Grand Prix Radio.

0: al te graag gehoord hier bij Grumpy Radio, jouw sportradio. Please don't stop the music. Je hoort Rihanna. Als beloofd gaan we even naar de Tour de France. Het slotweekend van de Tour de France is aangebroken met nog 2 etappes te gaan. Eerst nog even naar gisteren, want Tadej Pogacar won gisteren de 19e etappe na een indrukwekkende solo op de Alpe d'Huez. Op de slotklim reed Pogacar al vroeg weg bij zijn concurrenten. Vervolgens dichtte hij een achterstand van ruim 3 minuten op de kopgroep en rekelde hij in de laatste kilometers af met een kopgroep bestaande uit 3 renners. Daarmee boekte hij zijn 5e ritzege van deze Tour en schreef hij bovendien een bijzonder stukje wielergeschiedenis. Pogacar is namelijk pas de 2e renner ooit die in de gele leiderstrui weet te winnen op de legendarische Alp. Eerder lukte dat alleen Geraint Thomas in 2018. En alsof dat nog niet genoeg was, verpulverde de drievoudig toerwinnaar ook het ruim 30 jaar oude record van Marco Pantani, waar de Italiaan in 1995 36 minuten en 50 seconden nodig had voor de beklimming, stormde Pogacar in slechts 35 minuten en 24 seconden naar boven. De man is echt niet van deze planeet. Na afloop zei hij tegenover In de Waaier het volgende over het breken van dat 30 jaar oude record.
1: I think it was about time we move up so much with the speed you see on the flight and everything, how fast we go and also like how much this sport evolve in the last 5 years, I would say, really kick off it's nice to see that we are riding so fast also on the climbs.
0: Niet alleen Pogacar die zich vooraan zien, ook Tijmen Arendsman zat mee in de vroege vlucht en opende als eerste de aanval op de voet van de Alpe d'Huez. De Nederlander droomde van een historische ritzege, maar moest uiteindelijk toch zijn meerdere erkennen in sterkere klimmers. Ook een podiumplaats zat er helaas niet in. Toch stond Arendsman na afloop wel tevreden voor de microfoon van de NOS.
2: Ja, trots op mezelf. Ik heb alles gedaan wat ik kon. Dus ik denk ten opzichte van vorig jaar, na zo'n zwaar klassement in de Giro, zoals ik al zo vaak heb gezegd, deze Tour, mis ik gewoon een paar procentjes. Je kan niet het hele jaar 100% zijn. En dan in de grootste wedstrijd ter wereld moet je gewoon 100% zijn. En ja, je kan gewoon niet het hele jaar 100% zijn. Dus ik heb geprobeerd wat ik kon, maar ik voelde me de hele dag wel goed. Dus ik dacht, en Tobias deed het ook zo goed dat ik dacht van, ik moet gewoon iets proberen, alles of niets. En toen merkte ik dat ik net die paar procent niet had die ik vorig jaar wel had. En als je dan op een gaatje komt en je voelt dat je niet meer terugkomt, dan kan je ook niet meer vol gaan. En dan is het gewoon proberen van te genieten en naar de finish te rijden.
0: Ik vind dat knap hoor. Heb je zo'n takkenend gefietst, dan ben je toch nog in staat zo analytisch te werk te gaan. Echt een prima reflectie van Tijmen Arendsman. Helaas wist hij gisteren geen historische ritzege te pakken op de Alpe d'Huez. Met nog het 1 zware bergetappe te gaan in de slotrit richting Parijs, lijkt de gele truidrager Tadej Pogacar hard op weg naar opnieuw een eindzege in de Tour de France. Dat zal weer zijn 4e worden. De renners beginnen deze ochtend, dat is over een paar minuten om 11:50 van de voorlaatste etappe. Deze bergetappe brengt het peloton over een afstand van 171 kilometer van Le Bourg-d'Oisans naar de bekende finishplaats op de Alpe d'Huez. Er wordt dit jaar dus 2 keer gefinished op de berg, net als gisteren. Onderweg wachten er flinke beklimmingen en naar verwachting passeren de eerste coureurs iets na 4 uur de finishlijn op de top van de berg. Je luistert naar Grumpy Radio. Dit is jouw sportradio met Nick Kershaw en zijn Wouldn't It Be Good.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Basketbalicoon LeBron James zet zijn carrière toch voort en kiest voor de Philadelphia 76ers. De Amerikaanse sterspeler overwoog na het einde van het voorgaande seizoen om een punt te zetten achter zijn loopbaan. Uiteindelijk bleek hij wat extra bedenktijd nodig te hebben om de juiste knoop door te hakken. En de keuze is gevallen op een verblijf in Philadelphia. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. LeBron James voelt nog altijd veel liefde voor de sport en is van mening dat hij nog veel te bieden heeft. Ondanks hardnekkige geruchten in de Amerikaanse media die hem koppelden aan diverse basketbalclubs, valt de keuze dus op Philadelphia. En James benadrukt dat financiële motieven of familiezaken geen enkele rol spelen in deze beslissing. Hij wil simpelweg offers blijven brengen, hard werken en volop meestrijden om een nieuwe kampioenstitel. LeBron James vertrok vorige maand bij de Los Angeles Lakers, waar hij 8 seizoenen speelde en in 2020 zijn 4e NBA-titel veroverde. James staat aan de vooravond van zijn 24e seizoen in de competitie, waarmee hij de basketballer is met de meeste seizoenen achter zijn naam in de geschiedenis van de NBA. En ook voert hij de eeuwige topscorerslijst aan met 43.440 punten. En de Philadelphia 76ers wonnen de landstitel zelf voor het laatst in 1983.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: we hebben het eerder verteld, hè? Duidelijk protégés van His Royal Badness Prince. Wendy en Lisa hoorden je bij Grand Prix Radio. Jouw sportradio met Waterfall. Sheila E. was bijvoorbeeld ook zo'n protégé uit de Paisley Park stal van Prince. Het is zaterdag, het is 25 juli 2026. Je luistert naar Grand Prix Radio, jouw sportradio met koffie en classics. En volgende week zondag, dan is het zover. Dan spelen de regerend landskampioen PSV en de regerend bekerwinnaar AZ om de Johan Cruijffschaal. Dat is de traditionele aftrap van het Eredivisie-seizoen. Laten we eens kijken hoe het er met beide teams voor staat. We beginnen met PSV. Zij werkte de afgelopen week voor het derde jaar op rij een trainingskamp af. Dat deden ze in het Duitse Klosterforte. De trainingskampen zijn bij de trainer Peter Bos niet vreemd. Want als speler en natuurlijk ook als coach maakte hij al genoeg mee. Ja, ik vraag me eigenlijk altijd af, als je die beelden dan ziet, hoe intensief is zo'n trainingskamp nou eigenlijk, Peter?
1: Als speler train je en ben je voor de rest lekker ontspannen op je kamer bezig. Als trainer zorg je dat je 7 uur opstaat. En iedere dag om 11 uur heb je de laatste gesprekken met de spelers achter de rug. En dan pas ga je naar de bar lekker een biertje drinken en ontspan je wat. Dus het zijn lange dagen.
0: Ja, het begint een beetje op werken te lijken. Lange dagen. Je hoorde Peter Bos voor de microfoon van de ESPN. Na 3 achtereenvolgende landstitels kan dus eigenlijk wel gesteld worden dat misschien de honger gestild is in het Philipsstadion. Maar die vlieger die gaat echt niet op in de ogen van Peter Bos. We hebben wel vaker horen praten over dat hij met zijn speler regelmatig discussieert over de mentaliteit van een winnaar. Ook met het snelste kampioenschap ooit van het afgelopen seizoen neemt Peter Bos geen genoegen. Er is namelijk één ding dat volgens hem echt nog veel beter kan en ook moet.
1: We hebben afgelopen jaar 42 goals tegen gehad. Dat is voor een kampioen belachelijk veel. Dat moeten er veel en veel minder worden. Tegelijkertijd moet je nog steeds veel blijven scoren. Nou, dat is een hele uitdaging. Maar het heeft ook te maken met welke spelers heb je tot je beschikking. Want de manier van spelen, die is altijd afhankelijk van de spelers die je hebt. Dus ik wil eerst weten welke spelers zijn er nu, welke blijven er. En dan kunnen we de manier van spelen duidelijk maken. De filosofie blijft hetzelfde. Wij zullen blijven aanvallen, we zullen hoge druk blijven zetten. En we zullen met heel veel intensiteit onze wedstrijden blijven spelen.
0: Ja, hier even een kleine correctie, Peter. Je zei 42 doelpunten, maar waren er 45. Ik was er een paar vergeten die je van Ajax nog onder oren hebt gekregen. Maar goed, Feyenoord, FC Twente, Ajax en FC Utrecht, die kregen afgelopen seizoen wel minder om de oren. Dat scheelde niet al te veel hoor, maar goed. Het doel is gezet op Peter Bos. Naast natuurlijk een vierde landstitel op rij is dat PSV overigens al 2 keer eerder heeft weten te flikken. In de geschiedenis van de Eredivisie, tussen 1986 en 89 en tussen 2005 en 2008. Bakte de ploeg uit Eindhoven ook al 4 landstitels op een rij. Nog 2 wedstrijden zitten er tussen nu en de Johan Cruijffschaal voor PSV. Vandaag op de Vendag wordt er geoefend tegen het Spaanse Villarreal. Om 6 uur begint het duel. Vervolgens wacht op dinsdag nog een oefenwedstrijd tegen FC Eindhoven. Dit is

0: grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
2: Odido. Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: Drie sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. 1,5 kilo voor maar 2,19.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.

0: voor de beste zomerdeals. Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
6: Sale in Bataviastad. Profiteer nu van extra korting bovenop de outletprijzen bij maar liefst 250 merken. Ontdek de winkels van Coach, Nike en Sunglass Hut. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
7: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak deze waanzinnige deal. Alleen dit weekend nog 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
6: Big Summer Sale in Bataviastad. Shop jouw favoriete merken nu met extra korting.
8: Deze Trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
10: Oh my god.
9: Zo dus.
10: Wow.
9: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
11: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
12: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
13: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
14: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
15: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Mars, Snickers, Twix, ijs, alle dozen 5 stuks 1 plus 1 gratis. En alle pakken taxi, 1,5 liter, voor maar 1 euro. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
16: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
17: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
18: PaulvanBergen.nl, daar vind je wel.
19: Grand Prix Radio.
20: Tour Update. Op Alpe d'Huez was Tadej Pogacar opnieuw de beste. De Sloveen won in het geel. Hij was pas de tweede renner ooit op deze klim. Het is zijn vijfde ritzege. Op de slotklim haalde hij de vluchters Lenny Martinez en Richard Carapaz nog in. En hij reed de Alpe in recordtijd. Mats Pedersen rijdt vandaag in het groen. Richard Carapaz draagt de bolletjestrui. Vandaag is de 20e etappe, een bergetappe naar Alpe d'Huez over 130 kilometer. De start is om 20 over 11, de finish wordt rond 4:15 verwacht.
19: Grand Prix Radio Verkeer.
21: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is al behoorlijk wat verkeer onderweg en dat geeft vertraging op de volgende wegen. De A2 Maastricht richting Eindhoven. Bij Rooster is een ongeluk gebeurd. De weg is vrijgegeven, maar de vertraging is nog een kwartier. Het is druk op de grens bij de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Er staat daar 6 kilometer file met 20 minuten vertraging. Een auto met pech op de A50 van Zwolle naar Apeldoorn. Die is gestrand net voor Epe. Kost je 10 minuten. En ook een auto met pech en zo en zo veel drukte rond Nijmegen op de N325. Duitse grens richting Nijmegen. Vanaf Beek een file van 4 kilometer met bijna een half uur extra reistijd.
19: Grand Prix Radio.
22: Rob van Zomeren.
23: Ja, goed dat je er klaar voor zit, want het startje van deze zaterdageditie ligt er niet om. Zometeen gaan we nog even kijken hoe het ervoor staat bij AZ in de aanloop naar de Johan Cruijff-wedstrijd tegen PSV. En straks nog veel meer over de grote prijs van Hongarije op de Hongaren.

0: dat geldt voor ons allemaal, hè, hier bij Grand Prix Radio. Zeker als het gaat om de weekendedities van Coffee & Classics Let's Work. Je hoort Mick Jagger, ja, ook al in de 80. En ik heb hem tijdens dat WK voetbal ook iedere keer weer in stadions gezien. Dus hij heeft nog voldoende energie. Mick Jagger, nu te horen bij Grand Prix Radio, jouw sportradio met Let's Work. En we gaan het weer even hebben over de Formule 1, want Olaf en Jack die staan op de popelen om straks vanaf 5:05 verslag te doen van de derde vrije training. Maar we gaan eerst nog even terugblikken op de vrije trainingen van gisteren. Ja, een beetje rommelige trainingen, veel coureurs die foutjes maakten door omstandigheden met weinig grip. Daar klaagde Verstappen ook al over. Ferrari was twee keer ruimschoots het snelst. In de tweede vrije training was het gat tussen, even kijken, 15e. Tussen de snelste man, Lewis Hamilton, en de eerstvolgende, niet Ferrari, Lando Norris op plek 3. Dat is wel een gat. Gelukkig zijn er maar vrije trainingen, zullen we zeggen. Zoals Olaf altijd zegt, de inleidende beschietingen. Zullen Red Bull en Max Verstappen hopelijk ook denken. Dat weet ik eigenlijk ook wel. Want ja, Björn, ik haal jou er heel even bij. Je vond het natuurlijk weer heel erg leuk om even terug te blikken naar de podcast van afgelopen maandag. F1 aan tafel. Want dan had ik al iets geroepen, hè, over Red Bull in Hongarije.
1: Ja, hij had wel weer een gewaagde uitspraak, vond ik.
0: Ja, weet je, dan denk ik altijd, nou, als ik er verder niet meer over begin, dan heeft niemand dat meer in de gaten. Maar ja, dan kom jij weer om de hoek zeilen.
1: Dus, ja, ik begin natuurlijk even sarren, maar dit is natuurlijk ook even een moment om het recht te zetten. Ja, om even terug te komen.
0: Normaal gesproken laat ik je op zaterdag altijd met rust. Maar goed, dit riep ik dus afgelopen maandag in F1 aan tafel, de podcast.
2: Ik kijk bijna hunkerend uit naar de Hungaroring.
3: En Zandvoort.
2: En Zandvoort. Nou, meestal is de Hongaring al een hele leuke prelude voor Zandvoort. Maar ik denk, daar kan Red Bull winnen.
1: Zo.
0: Ja, en zo denk ik er nog steeds over.
1: Nog steeds? Na die vrije training ook, ja?
0: Ja, bedoel, ik zie zelf ook wel dat het gat met Ferrari nu nog enorm is. Maar als er één team in staat is om bijvoorbeeld tussen zelfs VT3 en de kwalificatie nog een enorme stap voorwaarts te zetten, dan is het gewoon Red Bull. Dat kunnen ze. En Verstappen was natuurlijk aan het klagen. Je weet ook niet hoe zwaar bijvoorbeeld die Ferraris op dat moment afgetankt waren. Misschien waren ze wel hartstikke licht. Dat weet je niet. Het zijn maar vrije trainingen. Dus ik blijf achter mijn uitspraak. Hè?
1: Met Ferrari weet je het nooit op vrijdag. En één keer zijn ze langzaam en dan zijn ze op zaterdag weer goed. En één keer zijn we op vrijdag heel snel en zijn ze op zaterdag weer minder. Dus,
0: Dus ik blijf erachter staan dat zeker als je kijkt naar normaal gesproken de prestaties op dit soort circuits van de Red Bull. En dat ze ook weer de Macarena-vleugel hebben terug kunnen halen. Dat ze best in staat zijn om die race te winnen. Hey, we gaan even luisteren naar Max Verstappen. Want die kwam ook achter de microfoon te staan. En hij vertelde iets over de aanloop naar dit weekend op het circuit. The Hungaroring.
4: Yeah, I mean, looking forward to go out here and see how competitive we are. I mean, honestly, I don't really know. We had a decent weekend in Spa. To be on the podium there was definitely very nice. It's been in general like an upwards trend the last few races, so that's good to see. The season probably didn't start where we wanted it to start. So yeah, we're making nice improvements.
0: Nice improvements, maar hij was toch niet helemaal tevreden gisteren na VT2, hè?
1: Nee, na de tweede vrije training klaagde hij toch wel over een moeilijk. Hij had het over een lastige dag. Het was moeilijk qua balans. Dus hij zei, we moeten toch echt nog wel verbeteringen zien te vinden voor de zaterdag.
0: Ja, nou zijn teamgenootje Isaac Hadjar, die kwam ook voor de microfoon, in dit geval van F1.com. Even luisteren naar wat hij te zeggen had.
5: Very tricky FP2. I thought FP1 was tough enough. It got worse in FP2, bit of wind. How to get a proper read with the changes we made. Seems like, I mean, the car is working okay, it's just that the Ferrari are way stronger. I knew they were going to be quick on a track like that. At the moment, I think we're waiting for Mercedes to wake up. And like always, I think it's going to be very close with the McLaren. So we've got quite a bit of lap time tonight. Long run seemed pretty good, but that one lap pace we're lacking.
0: Al dus Isaac Hadjar, de teamgenoot van Max Verstappen. Hij verbaast zich ook over de snelheid van de Ferrari en zegt dat het wachten is tot de Mercedes'en wakker worden. Want ja, die waren eigenlijk helemaal nergens gisteren, Jurgen.
1: Nee, ik vond het wel grappig. Hij zei, we're waiting for Mercedes to wake up.
0: Ja, je kunt Mercedes ook gewoon nooit uitsluiten dit seizoen. En Antonelli op de 13e plek, ja, dat geloof ik ook niet. En straks om 12:30, zeg nog maar een keertje, dan hebben de teams de laatste mogelijkheid om wat dingen te testen. Dat is de derde vrije training. En om 16:00 moeten ze dan zo goed mogelijk voor de dag komen, want dan is het tijd voor de kwalificatie. Hey, Björn, bedankt voor zover. We spreken elkaar morgenochtend natuurlijk weer voor de zondagversie. En dan hebben wij onze Koert er ook bij, hè? Die gaat iets vertellen over het darten.
1: Ja, gezellig. Altijd zin in als Koert weer aanwezig is.
0: Nu al leuk. Tot morgen, man.
1: Yes, tot morgen.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De fans van de Formule 1 krijgen door de huidige regels geen eerlijk beeld van de prestaties van coureurs. Dat vindt de teambaas van Haas, Ayao Komatsu. Hij stelt dat de sport veel te ingewikkeld is geworden door software en hybride techniek. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Tijdens de races op Silverstone en Spa bleken piepkleine verschillen in het gaspedaal meteen te zorgen voor grote tijdverschillen. Doordat de elektrische inzet op de rechte stukken verschilt, kunnen coureurs zomaar tiende van een seconde verliezen op een ronde. En Komatsu benadrukt dat het misleidend is om dit soort verschillen te bestempelen als een fout van de coureur. Invloed van software is volgens hem zo complex dat niemand kan verwachten dat een rijder daar elk detail van overziet. Teambaas vindt dat de controle weer volledig bij de coureur moet komen te liggen en dat de sport eenvoudiger moet worden voor het publiek. Onder meer Mercedes-coureur George Russell kreeg

0: belang van elektrische input stap voor stap. De verbrandingsmotor gaat dan een groter deel van het vermogen leveren, waardoor de sport in de toekomst overzichtelijker moet worden.
1: Dit is jouw sportradio.

0: zou het over geld gaan. In dat geval doet het bedenken aan een conferentie van Hans Thewe. Die deed ooit een luie straatmuzikant na.
1: Mijn zevende imitatie is een hele luie straatmuzikant.
2: Geld.
0: Timbaland. Met Justin Timberlake en Nelly Furtado hoorde je bij Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het liedje heet Give It To Me.
3: Ja.
0: Aan het einde van Koffie & Classics, ik had het al beloofd, moeten we het natuurlijk ook nog heel even hebben over AZ. Want na PSV moeten we ook bij hen even om de hoek kijken, daar in Alkmaar. Hoe het met ze staat in aanloop naar de Johan Cruijffschaalwedstrijd. Het is eigenlijk redelijk rustig bij AZ. De ploeg werkt langzaam, een beetje buiten de schijnwerpers, moet ik zeggen, richting de start van het nieuwe seizoen. Er zijn natuurlijk wel wat gespreksonderwerpen of spelers waarover gepraat wordt. Waaronder de 20-jarige middenvelder Kees Smit. Er werd al gesproken over miljoenen transfers, over een van de grote talenten van het Nederlandse voetbal. Nou, voorlopig is het nog redelijk stil. De vraag is, verrast die stilte Kees Smit zelf?
4: Ja, geen idee eigenlijk. Ik had het misschien wel iets meer verwacht op dit moment, maar ja, ik moet afwachten wat er gaat komen en dan zie ik het uiteindelijk wel. Dit is wel een beetje een fase dat je iets meer over nadenkt natuurlijk. Maar ja, er is nog niet zoveel, dus er is ook weinig om over na te denken. Dus als er iets is en als ik bijvoorbeeld wegga, dan zal ik dat laten weten. Maar dat is natuurlijk niet zeker.
0: Ja, kijk, dat transfer window staat voorlopig nog wel even open. Ik denk dat het ook voor coaches, niet alleen voor spelers, maar ook voor coaches best wel moeilijk maakt. Je hoorde daar de PSV-trainer Peter Bos ook al over, dat je helemaal niet kunt bepalen in dit deel, in deze periode, hoe je nou wil gaan spelen. Omdat je simpelweg niet weet welke spelers mogelijkerwijs nog vertrekken. Maar goed, er is bij AZ ook nog een ander punt van aandacht. AZ heeft deze zomer voormalig Go Ahead Eagles keeper, Yari de Busser, binnengehaald. En ja, ze hebben ook nog hun eigen talent, Rome Jaden Owusu-Odoo, nog. Dus de vraag is, wie van

0: van die twee wordt nou de eerste keeper? Nou, op die vraag wilde de trainer Leroy Echtold nog geen antwoord geven. Althans, niet direct. Dat wordt komende week gedaan. Maar hij werd bij ESPN wel gevraagd welke verschillen hij ziet bij die twee keepers.
1: Ja, Harry is wat ouder. Dat is denk ik het grote verschil, dat hij wat meer ervaring heeft in dat opzicht. Maar ik vind Rome ook deze voorbereiding gewoon heel erg goed doen. Rome is wel erg goed aan de bal. Daar wil ik Jari helemaal niet voor tekort doen. Maar ze zitten gewoon niet ver van elkaar af. En ik heb het ook besproken toen met de keeperstrainer en die vindt het ook. Dus op dit moment zitten niet ver van elkaar af.
0: Vanmiddag om 3:00 speelt AZ de laatste oefenwedstrijd voorafgaand naar de Johan Cruijffschaal. Dat doen ze tegen het Griekse Olympiakos. Nou, dat was hem dan. Deze zaterdageditie van Koffie en Classics. Zometeen na 12:00 hoor je Nout van Sommeren. 5:00. Ja, is een kort optreden, want 1:05 is het tijd voor vrije training 3. Daar op de Hungaroring met Olaf en Jack. Nout pakt de draad daarna gewoon wel weer op. Dan hoor je ook nog Alexander Stevens. Dan om 4:00 de start van de kwalificatie met Olaf en Jack. Om 5:10 is het tijd voor Ben Liebrand met In de Mix. En om 6:00 Karel Oosterhuis. Ik ben Rob van Sommeren voor Grumpy Radio. Dankjewel voor het luisteren naar de zaterdag editie van Koffie en Classics. De productie deed Björn Smit en die hoor je morgen ook weer tijdens de zondagversie. Graag tot dan. Voor nu, fijne zaterdag.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In de Mix hier op Grand Prix Radio.
3: Dit is Grand Prix Radio.
4: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
4: Grand Prix Radio Nieuws.
3: 12:00.
5: Goedemiddag, dit is de ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Ronald Remmelswaan. Bij het Indonesische eiland Sulawesi zijn 4 Nederlanders teruggevonden. Ze zaten op een boot die sinds gisteravond werd vermist. Ze maken het goed. De boot zou zijn gezonken. Volgens Binnenlandse Zaken is er nog veel onduidelijk wat er precies is gebeurd. Op de motorboot zaten ook andere Europese toeristen. Rond deze tijd gaat het Twentekanaal voorlopig dicht. De sluizen gaan nu zo'n beetje niet meer open vanwege de droogte en het lage waterpeil. Het is in ieder geval een strop voor tientallen bedrijven bij het kanaal. Zij moeten nu iets anders verzinnen om hun spullen te vervoeren. En ze weten ook niet voor hoe lang. Bij Bordeaux is een grote expositieruimte omgebouwd tot een opvangcentrum voor mensen die op de vlucht moesten voor de bosbranden daar. Er zijn bedden neergezet in de 2 loodsen en er is ook kleding geregeld voor de duizenden mensen die er nu zijn. Het is niet duidelijk hoe lang ze er moeten blijven. En in de Tour de France is de ene laatste etappe begonnen en het is een pittige. Het peloton krijgt maar liefst 4 beklimmingen voor ze kiezen, waarvan 3 van de buitencategorie. De finish is net als gisteren op Alpe d'Huez, maar nu via een weggetje in een kwetsbaar natuurgebied. En natuurliefhebbers zijn daar boos over. Aan de kust zonnig, in het binnenland wat meer wolken. Het wordt 22 tot 29 graden. Morgen is het bewolkt met buien en een paar graden frisser.
4: Grand Prix Radio Verkeer.
6: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het is voor een zaterdagochtend behoorlijk druk op de weg. Bijna 170 kilometer file in totaal. Veel recreatieverkeer en op een paar plekken ook werkzaamheden die voor extra vertraging zorgen. Maar wat ook opvalt is de A12 Arnhem richting Duitsland. Bij de grenscontrole staat 20 minuten oponthoud. A16 bij de Rotterdam voor Dordrecht. Bij de wegwerkzaamheden is de rechterrijstrook dicht. Vertraging een kwartier. A50 Arnhem richting Os. Bij knooppunt Valburg staat een vrachtwagen met pech. De vertraging is opgelopen tot ruim 20 minuten. En het is druk op de N325 Duitse grens richting Nijmegen. Vanaf B kom je daar in een file van 4 kilometer. Maar dat kost je bijna 20 minuten.
7: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Hilo oogdruppels, tweede halve prijs. Want je oog wil ook wat deze zomer? Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Medisch hulpmiddel. Lees de verpakking.
8: Mooi van Ethos.
9: Ja?
7: Echt serieus?
10: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
11: 18+ speelbewust.
12: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
13: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
12: Oh, Otrium?
13: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
14: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
8: Otrium is jarig. Dit weekend 3 plus 1 gratis op alle merken.
9: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
11: Zijn we al.
9: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
15: Oh ja, verzekering.
9: En weer door met de Ora autoverzekering.
16: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
9: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
17: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
18: Meer podcasts, meer playlists, meer foto's. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Inruilen is verdienen. Ruil je oude iPhone in en krijg tot €50 extra bovenop de inruilwaarde. Alleen bij Mediamarkt.
17: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
19: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
20: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
21: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
22: Ik heb letterlijk niks.
23: Het gaat de hele dag regenen, hè?
24: Nee, ik heb geen regenjas.
23: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
25: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
26: Zeker weten.
25: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
27: Grand Prix Radio.
28: Noud van Sommeren.
29: Goedemiddag met de start van de leukste middag van de week. Het is

Happy Radio aan het begin van deze zaterdagmiddag. Het is 25 juli. De dag die de geschiedenis ingaat als de dag dat er de derde vrije training op de Hungaroring zal plaatsvinden. Zo dadelijk om 00:30 en vanmiddag om 16:00. Ja, dat daar gekwalificeerd wordt om de startopstelling voor de race van morgen te bepalen. Alle actie natuurlijk live te volgen. Zo dadelijk dus al Olaf Mol en Jack Ploy hier met het verslag van Vrije Training 3. Alles is live te beluisteren natuurlijk. Via DAB Plus in heel Nederland. In onze app, online via onze website. Via ons radiokanaal op je tv. En in de Randstad op 97.6 FM. En kort na de sessies deze middag, die Vrije Training 3 en de kwalificatie, is het commentaar ook meteen weer terug te luisteren in de Grand Prix Radio app. Daarvoor moet je alleen eventjes op het knopje race gemist drukken. Ja, morgen voor de race is er ook nog een voorbeschouwing met Olaf en Jack. Ze nemen je in de voorbeschouwing mee in de belangrijkste verhalen van dit raceweekend. Van bandenstrategieën, de stand in het kampioenschap en de laatste ontwikkelingen in het paddock vanaf 14:50 morgenmiddag hier bij ons te horen. Ja, zo dadelijk dus het verslag van Vrije Training 3 en ook nog sport in het kort, want ook van de andere sporten houden we je van op de hoogte. Want wij zijn jouw sportradio. Goedemiddag, dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Manchester City middenvelder Rodri staat voor een langere periode aan de kant vanwege een noodzakelijke rugoperatie. De speler kwam in actie tijdens alle 8 wedstrijden van Spanje op het WK en was ook steeds de aanvoerder van zijn land. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. En Rodri werd na afloop van het WK uitgeroepen tot beste speler van het toernooi. De trainer van Manchester City, dat is Enzo Maresca, heeft inmiddels bevestigd dat de middenvelder op korte termijn onder het gaat en daarna de nodige tijd krijgt voor een welverdiende vakantie. En pas na die volledige herstelperiode sluit hij weer aan bij de wedstrijdselectie van Manchester City. Rodri is niet de enige die na het WK in de ziekenboeg terecht is gekomen. Ook Frenkie de Jong en de Fransman William Saliba kampen na het eindtoernooi met zware blessures, waardoor ze voorlopig dus uitgeschakeld zijn. Terug even naar Rodri, want naast dit fysieke herstel is er ook twijfel ontstaan over zijn sportieve toekomst. Het contract van de Ballon d'Or winnaar uit 2024 loopt namelijk af na het huidige seizoen in Manchester. En er is inmiddels, dat is niet zo gek natuurlijk, bredere interesse vanuit andere clubs. Trainer Maresca ligt daar echter niet wakker van. Hij stelt dat dergelijke geluiden volkomen normaal zijn rond grote namen, zeker na een gewonnen WK. En volgens hem is het ook volkomen logisch dat vrijwel elke trainer met zo'n sterspeler als Rodri wil samenwerken.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

Zo, Sportradio Grand Prix Radio met de lange uithaal van Leave Your the Wonder Woman. Goedemiddag, het is zaterdag 25 juli. Zo dadelijk schakelen we over naar het live commentaar van Olaf Mol en Jack Ploy. Dat behoort bij het verslag van de vrije training nummer 3. De laatste training om nog eventjes de puntjes op de i te zetten, om alvast wat kwalificatierondes te beoefenen, zeg maar. Want later vanmiddag om 4 uur vindt de kwalificatie plaats, die de startopstelling voor de Grote Prijs van Hongarije morgen bepaalt. Alle actie dus het hele weekend live te volgen hier bij ons. Dit is Grand Prix Radio. We zijn jouw sportradio.

0: natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep.
1: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
2: Praxis.
3: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
4: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
5: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor 5 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
4: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
6: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
7: 3-sterren-slot.
6: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
8: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van 25 euro per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
9: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
10: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
11: Bij

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. In Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
2: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
3: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Tink.
6: Metropool in Druten, 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving.

0: vrienden, vriendinnen van de sport, een heel hartelijk goedemiddag. Welkom bij Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ik ben Olaf Mol.
1: En ik ben Jack Ploy.
0: En hier zijn wij voor, hoe heet die officieel? De Formula 1 AWS Hungarian Grand Prix 2026. AWS mag je ook zeggen. 11e ronde van ons wereldkampioenschap, want zo voelen we het nog altijd. 70 ronden worden er morgen gereisd op een baan van 43,81 meter in lengte. En een hoogteverschil van 34,6 meter. Dat allemaal tussen bocht 3 en 4. Overtake detection zit vlak voor de laatste bocht. En we hebben hier dus in zijn totaliteit 14 bochten op dit circuit. Die sinds gisteren allemaal een naam hebben, maar daar komen we straks wel even op terug. Pirelli heeft bij zich het zachtste wat ze hebben. De soft, medium, hard zijn de C5, C4, C3. En dit is dus de laatste en derde vrije training voordat er vanmiddag gekwalificeerd gaat worden. Dat allemaal om 4 uur, 1600 uur. Het verbouwde circuit Hungaroring, een complete nieuwe hoofdtribune. Poepoe. Mocht ook wel even. En een compleet nieuw pitsgebouw. En zoals te zien, het is ook daar, net als in Nederland, prachtig weer. Maar dat gaat altijd gepaard met een staatje. En dat zijn de temperaturen ter plekke, Jack.
1: 23,3 graden buiten temperatuur.
0: Dat valt nog mee, toch? Ja, ik vind het ook wel mee wel.
1: De baan is 50 graden. In het staatje, als je meekijkt met ons, staat 49 graden. 29% luchtvochtigheid en een 5,4 km per uur zuidoostenwind.
0: Ja, die staat haaks op het rechte stuk van links.
1: Zie je veel daar, hè? Die vlaggen kun je ook zien. Strak aan de stok.
0: Ja, dat klopt. Maar goed, dat is... ik vind voor daar is 3,24... Hij springt nu naar 24,1 graad, maar het is voor daar nog wel reasonably te doen. Lennon Norris gisteren al met het nieuwe pakket gereden van de McLaren. Andere spulletjes zijn, zover wij weten, gisteravond ingevlogen voor Oscar Piastri. Want ze hadden nog niet alles af. En dat hebben ze gedaan samen met de mensen van Aston Martin. Samen vliegtuig gehuurd, spulletjes erin en gewoon huptee naar Budapest gevlogen. Want ja, bij Lance Stroll waren er gewoon van de onderdelen die ze nodig hadden, hadden ze nog niet genoeg. Die waren nog in aanbouw, zeg maar. En het hele proces was net op tijd af en versneld en door en gaan. En hier kijken we naar de auto van Max Verstappen, die gisteren samen met Isaac Hadjar de hoogste topsnelheid had op deze baan. Dat betekent maar één ding.
1: Ja, vleugel. Stand van de vleugel, daar kunnen ze nog een beetje bij zetten.
0: Juist, en meer downforce is dus lever je topsnelheid in, maar ga je op andere punten winnen. Dus laten we hopen dat dat zo is. Want ook moeten we toegeven, teams hebben gisteren natuurlijk ook al de zogenaamde longruns gedaan. Daar op de mediumband Verstappen 1.24.4, Norris 1.24.7, Hamilton 1.24.8. Dat is nog best wel 3/4. Russell 24.6 en Piastri 25.4. En dan op de softband deed Verstappen 23.9, net als Antonelli. Maar daar was Norris weer 23.2. En Leclerc 24-1. Dus ik denk dat het er overal niet zo slecht uitziet. Maar we hebben ook alweer een klokje links in beeld. En dat is dan weer voor de gelijkleggers der lage landen. En dat betekent dat ik een megateller voor je. En dat hebben we nog 40 seconden. 39, 38, 37, 36, 35, 4, 3, 2, 31, 0.
1: Ik weet niet of die hoge topsnelheid van Red Bull er wat mee te maken heeft. Maar gisteren werden er in totaal 40. Limits uitgedeeld in de tweede vrije training. 4-0. Ja. En daar waren de 7 voor Isaac Hadjar.
0: Nou, is hij lekker aan het stampen geweest. Ja. Dan zijn we niet helemaal tevreden met. Ja, maar ja, als je iets minder vleugel hebt, dan heb je kans dat je wat meer glijdt bij de uitkomst. Nog een keer het laatste klokje voor de laatste 5 seconden. 5, 4, ja, weg. 3, 2, practice 3 gaat beginnen. En dan gaat de klok ook teruglopen. En die loopt nu op 59, 57, 56, 55, 54, 53. 52, 51, 50. Porsche Supercup kwalificatie was hiervoor. En dus betekent het dat er weer na Formule 2 en Formule 3 weer andere rubber op de baan erbij gekomen is. En betekent ook dat deze teams, maar ja, dat zien we tegenwoordig. In een sprintweekend is alles met de duim onder de kin. En rambam, we moeten het halen, moeten het halen. En ik denk dat de teams zichzelf hier geen plezier mee doen. Want ook de FIA zal gaan denken, ja, maar wat moeten we met een derde vrije training? Als, net als in Spa, daar hebben we nog lange rondjes. De mannen gewoon de eerste 10 minuten gaan wachten. Totdat er eerst naar buiten gaat om de baan weer een beetje schoon te blazen. Het ligt namelijk in zo'n ja, ze noemen het de shallow plate. Een soort hol soort heuveltjes eromheen. Dus al het stof, iedereen op die campings, iedereen met die auto's rijden, al dat stof, dat dwarrelt weer naar beneden in het diepste punt. En dat diepste punt is hier. Hier zijn ze nog niet helemaal klaar, zeg maar, bij de mannen van de Racing Bulls. Auto nog helemaal op bokken. Dus het zou natuurlijk ook best kunnen zijn dat ze daar, maar dat is wat makkelijker vanuit Feyenoord. Ze zijn aardig wat spulletjes gehad, want het was vroeger eigenlijk, weet je ook nog wel, Jack, als je 's ochtends om 7:30, 8:15 op het paddock was, dan kwamen daar de vrachtautootjes.
1: Ja, die kwamen nog aangetuft. Tjoeke, tjoeke, tjoeke, tjoeke, met spulletjes. Heftruckie erbij.
0: Een soort post. Gewoon stopte bij het team. Oké, 3 dozen hier, 2 dozen daar, 6 dozen daar. Vloertje hier, vloertje daar. En de auto van Lance Stroll schijnt dus weer helemaal in elkaar te zitten. En als je niet vaak Formule 1 kent, dan kijkt, dan denk je, ja, maar wacht even, je mag rijden, dan ga je toch rijden. Ja, deze jongens hebben gewoon een plan. Dat vaker geroepen, die hebben, nou, ofwel op een iPad ofwel op een A4'tje gewoon, oké, wat moeten we nog weten voor de kwalificatie? Ah, dit, oké, we gaan dat nog even proberen, dat weten we van gisteren. Die afstelling proberen we even in een eerste run, dan doen we dat. En dan gaan we met een minuut of 18 te gaan, gaan we kwalificatieruns maken. En daar hebben we ongeveer, ik noem even een dwarsstraatje voor, hebben we 27 minuten de tijd voor, met een beetje sleutelen. Nou, is dat uurtje goed verdeeld. Hier gaat Franco Colapinto naar buiten. Jij gisteren in het Ziggo Sport Race Café hebt hem gewoon uit de Formule 1 gehaald.
1: Ja. Ja, voor de grid van 2027 heb ik, denk ik, ik hoop van niet, maar ik denk dat hij plaats moet maken voor Fernando Alonso.
0: Ja, het zou kunnen.
1: Het zou kunnen, inderdaad.
0: Ja, maar dit is natuurlijk, dit is allemaal zo, het is zo complex.
1: Als maar, joh, het is nog veel te ver weg. Maar ja, als ze vragen hoe ik er nu in sta, denk ik dat dat zou kunnen gebeuren.
0: Gevoelsmatig zeg ik wel dat we ergens mid-september wel gaan weten hoe het gaat schuiven. Want het, ja, het is wat dat betreft net een markt met marktwerking. Dus als er één iemand roept, ik ga dat doen, ja, dan krijg
1: dan
0: je
1: dus, okay,
0: dus in plaats van, doe jij dat, kan ik zus, kan ik zo, kan ik dit, kan ik daar. Want waar had jij ook Conor naartoe gestuurd? Vond ik ook wel verrassend.
1: Ja, kon weggestuurd. Dat hij weggaat bij Haas. Maar ik denk, ja, waar moet hij dan heen?
0: Ja, nee,
1: er is zoveel onrust op dit moment. Williams zijn allebei de rijders niet tevreden. Ja, Albon hoor je niet. Maar je hoort Sainz natuurlijk wel. Die wil graag naar Audi. Kan niet. Want die stoeltjes zitten vast. Ook Audi heeft gezegd, nee, wij willen hem niet. Nico Hülkenberg, hier in beeld, zei van, nou, we hebben nog wel een leuk reservestoeltje voor hem. Kan hij gezellig als derde recordeur meedoen. Dus het is precies wat jij zegt. Het is wachten tot de eerste move. En dan volgen er meer.
0: Maar zou het ook een truc van Sainz kunnen zijn? Wij kennen vader Sainz natuurlijk ook goed. Dit zijn ook van die dingen waarbij je de organisatie weer even op scherp zou kunnen zetten.
1: Ja.
0: Door te roepen. Want hij heeft, ja, bedoel, hij heeft wel zijn keuze. Hij kon er, denk ik, 2, 3 andere teams. Ja. We hebben toen heel lang gewacht, waardoor allerlei deuren weer dicht gingen. Want hij had natuurlijk een jaar lang de tijd toen hij weggestuurd werd bij Ferrari om na te denken wat hij wilde. Dat heeft hij heel goed gedaan en heel lang gedaan. En toen koos hij voor Williams. Dat vonden wij allemaal best verrassend. Maar dat was natuurlijk op voorspraak van wat James Fowles zei. Dat gaan we daar doen. En ja, Williams is een van de teams die, zeg ik het netjes, het 2026 reglement nog niet helemaal zeg maar, te pakken hebben. En een verbale coureur die dat soort dingen over zijn team zegt, wij weten dat. Kijk naar Silverstone, dat was al altijd een duidelijk deel met die Macarena-vleugel. Verstappen is dan ook, kan dan ook zo hard zijn. Hè? Ja, ik wil er even niks mee te maken hebben. Ja, dat zijn dingen, daar zet je natuurlijk gewoon wel een complete organisatie. Want daar moet dus een reactie komen van, in dit geval Laurent Mekkies. Die zegt, ja, vriend, niks mee te maken hebben. Maar als wij niet met elkaar in gesprek blijven over wat we wel moeten doen en wat als wij niet jou kunnen uitleggen wat er is. Dus ik twijfel soms een beetje hoe authentiek de verhalen zijn.
1: Absoluut.
0: Want Sainz is natuurlijk ook niet een jongen die nu knetterhard zegt, nou, ik ga in ieder geval weg bij Williams en waar ik dan terecht kom, zie ik wel. Dat gaat ook,
1: zegt hij niet.
0: Doet hij ook niet.
1: Natuurlijk niet.
0: Want het is zijn werk, het is zijn leven.
1: Ja. Dus we moeten maar even afwachten. Wat er gaat gebeuren.
0: Je ziet dat ik niet gelogen heb als je achter de auto van Franco Colapinto kijkt bij bepaalde stukken hoe ontzettend veel stof erachter vandaan komt. Het gras is ook niet groen in Hongarije. Het gras is geel, omdat het natuurlijk ook daar, ja, Europa gaat gebukt onder een lange, hete, zware zomer. Normaal al die campings die eromheen liggen, daar ligt niet overal asfalt. Dus dat wordt een dingetje. Wat zet hij neer?
1: Een 22-4-6-4.
0: Nou, dat is al beter dan gisteren, want toen was hij stijf laatst. Had natuurlijk gewoon een kapotte auto, vandaar dat hij nu even aan het rijden is. Was hij toch die eraf ging?
1: Ja, slow-mo. Ja. Kunnen we zien? Nou, gebeurt niet veel.
0: Gisteren had hij 22-5. Dus hij
1: beetje Bibidi-Babski.
0: Tiende gewoon, ja.
1: Oh ja, wel een beetje overstuur toch? Ja.
0: Grip is er nog niet helemaal. Ja, wij moeten tegenwoordig, de coureurs weten het wel, maar wij weten, kijk, Vroeger zei je roepen power oversteer. Tegenwoordig is het electric oversteer. Want dat kan natuurlijk ook zijn. Hè? Als in één keer die elektromotor mee gaat doen. Dat hij er met een klap in komt. En er komt 140 pk bij. Ja, dan als dat net op het verkeerde moment is. Als er nog te veel zijdelingse druk is. Dan begint hij vanzelf te glijden. Terwijl als je... Maar ja, dat is wat die jongens ook zeggen. Piastri is op dit moment de meest uitgesproken. Verstappen is natuurlijk altijd al. Die heeft altijd al verteld hoe het zit. Laten we daar eerlijk in zijn. Je zegt ook gewoon, die Piastri zegt, ja, dus er gebeuren dingen in de auto waar ik helemaal geen controle over heb. En dan gaat het over deployment en over wel vermogen, geen vermogen, dat soort dingen. Max zegt ook, vroeger als je op een circuit reed, dan wilde je tijd winnen. Dat pakt hij in een bocht, als je dat dan tegenwoordig doet. Die gebruikt daar het een en ander. Dan word je dus gestraft op het rechte stuk daarna. Ja. Terwijl het erom gaat, die bocht goed nemen, zodat je het rechte stuk goed kan doen. Maar dat is dan weer die elektronica en die dingen. Hij zegt ook, ja, het is een beetje... het klopt niet, hè, maar dat weten we natuurlijk met z'n allen al een tijdje. En dan houden we ons maar een beetje vast aan wat we zien. Maar goed, wij kijken gewoon naar rijdende auto's, als we het even helemaal plat slaan. We hebben natuurlijk geen idee wat er onderin allemaal gebeurt. Want er zitten dus ook nog systemen in die zelflerend zijn.
1: AI.
0: Ja.
1: AI. Maar ze hadden nu wel bij George Russell wat gevonden. Waardoor ze dachten dat dat meer van invloed had op het negatieve invloed. Invloed had op het werk en de motor dan bij Kimi Antonelli, toch? Een software bug of zo?
0: Ja.
1: Maar dat vind ik gek, toch?
0: Zoals ik het gelezen heb, hebben ze gepinpoint waar het zit, maar hebben ze nog niet de dev-oplossing. Weet ze dus wel dat ze iets kunnen doen in die richting.
1: Ze hebben het met een stift gehighlight, daar zit het.
0: Maar of het ook werkt, daar zei George ook van time will tell. Dus het is, hij is nog niet helemaal zeker. Nou, Lance Stroll. Terug op het asfalt. Vrije training 1 wel gedaan. Achterwielafhanging afgesproken op ongeveer het punt waar we nu zitten. Blijft bijzonder, want de auto leunt op rechts en de linker achterwielophanging brak hieraf. Maar toen wist hij toch nog wel met de nodige kunst en vliegwerk uit de bandenstapels te houden. Moet wel zeggen dat de auto die Adrian Newey, deze B-auto, die hij weer gemaakt heeft, is echt weer extreem, hè. Als je ziet waar die letters Aramco staan, ja, dat is alles wat er is voor koeling. Dus dan weet je ook dat die radiatoren liggen bijna horizontaal in die auto. En hij is dus echt zo smal dat hij niet breder is dan het chassis waar de kont van de coureur zit. En dan weet je dus ook dat Honda, die moet maar zorgen, want dat is natuurlijk al het gevecht.
1: Dat die motor niet heet wordt.
0: Nou ja, Honda wil zoveel mogelijk ruimte hebben om daar met koeling en alle andere spullen die er zitten, die ook gekoeld moeten worden. De batterij moet gekoeld worden om daar ruimte voor te hebben en luchtinlaten voor te hebben. En een aerodynamica man zegt, ja, nee, ik wil dat ding zo smal mogelijk hebben. Ja, dat is het al eeuwig oude gevecht. Ik riep net al, ze hebben dus de namen van het circuit gisteren ineens bekendgemaakt. 40 jaar, allemaal altijd bocht 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 geweest.
1: En waarom hebben ze dat eigenlijk gedaan? Hebben ze dat nog gezegd?
0: 40 jaar bestaan.
1: Maar dan niet voor het weekend die namen bekendmaken?
0: Ja, gisteren. Niet op donderdag, gewoon vrijdag.
1: Oké, okay. All right.
0: Voor de gezelligheid. Bocht 1 heet Piquet. Bocht 2 heet Hamilton. Bocht 3 heet Forras Springs. Nou, we kunnen het zo wel even doen. Op deze manier makkelijker. Hier is dus...
1: Bocht 1.
0: Stroll in Piquet. Dit is trouwens bocht 1A. Want dit zien de teams als een rechtstuk. Maar het heet bocht 1A. Dan komt hij hier bij bocht 2 aan. Die heet dus Hamilton. Hier hebben ze vroeger in het benedenstukje een bronnetje ontdekt. Vandaar dat het heet Forras Spring. Dan gaan we omhoog. Wat vroeger bocht 4 was, heet tegenwoordig linksaf Menzel. Dan komen we in de bocht die vernoemd is naar Hongarije. Mogyorod, want zo noemen ze Hongarije zelf. En dus gaan we weer terug naar bocht 1. Hartstikke goed gedaan.
1: Bocht 1A weer.
0: Ja, de regie luistert goed bij mij. Nou, dan komt hij bij de chicane, die heet Driving Force. Dan hebben ze de links-rechts combinatie die daarna zit, heette Boeddha en Pest. Dat weten ook niet heel veel mensen. De stad Boedapest heeft natuurlijk de rivier in het midden. En de ene kant van de stad heet Boeddha en de andere kant heet Pest. En wij noemen het allemaal Boedapest. Dan komen we bij bocht 10, die heette Duna Danube. Bocht 11 heet Alesi, bocht 12 heet Schumacher. Bocht 13, dat is de lange linkerdoordraaier, voordat we zo dadelijk klaar zijn, heet Senna. En dan heet bocht 14, opkomen rechterstuk, die heet Sies. En Sies is vernoemd naar Ferenc Sies. En Ferenc Sies is een Hongaar en die won de allereerste Grand Prix in 1906. Dan hoort je denken, Grand Prix van Berlijn is toch pas officieel sinds, ja, maar...
1: 1906?
0: Autoraces. De eerste die een Grand Prix genoemd werd, was dus in 1906. Hij reed daar, die werd georganiseerd bij de automobielclub de France Bellemont. Hij reed toen met een Renault. Was niet alleen hoofdtestrijder, maar ook ontwikkelingsingenieur al daar. En wat Renault toen al had, een slim systeem, afneembare velgen. Dus dat was alweer anders dan vroeger. 1906 hebben we het over. De wedstrijd was niet zo heel lang, 1200 kilometer. Verdeeld over 2 dagen. Gemiddeld snelheid wel iets boven de 100 kilometer per uur. Dat is dus wel uniek. Maar deze Ferenc Sesch is dus... De Hongaarse Grand Prix staat sinds 1986 op de Formule 1 kalender. Maar de allereerste winnaar van een autorace die ze een Grand Prix noemde... heet dus Ferenc Sesch. Kijk wat Fom gevonden heeft in een weekend waar we geen last hebben van...
1: Ja,
0: straks
1: zie je opeens weer de accu.
0: Ja, niet alleen de accu.
1: Jezus.
0: Je ziet in het linkerblauwe deeltje zie je staan recharge. Het rechterblauwe deeltje zie je deploy. Dus nu is hij aan het opladen. Nu is hij weer aan het afgeven, vol gas. En de overtake button zit er ook bij. Ze durven wel, hè. En het stomme is, doordat ze het nu doen, gaan we erover praten. En zie je dus, nou, dat zien we op andere circuits, zien we het wel helemaal niet terug. Dan komt er een of andere domme G-krachtenmeter. Die zich ook nergens op slaat, maar goed. We gaan er even tellen voor je, want we zitten op 48 en 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Als Hulkenberg zijn ronde aanvangt. Hier komt hij door, Piquet. Wie weet het niet. Ik ben raar. Hulkenberg in Piquet. Hoe hebben ze elkaar geraakt? Nee. Piquet heeft daar trouwens wel een mooie overwinning gehaald door een waanzinnige inhaalmanoeuvre.
1: Ik zit net te bedenken, hè? 1200 kilometer Grand Prix.
0: Ja.
1: Als je dan halverwege bent, aan het eind van de dag, zet je dan je auto er ergens neer en kom je dan de volgende morgen terug en stap je weer in? Of hoe doe je dat?
0: Als ik het mag vertalen naar mijn hoofd, dan denk ik meer dat wij dat tegenwoordig een rally zouden noemen. En dan ga je van A naar B naar B naar B naar B. En je begint in Le Mans en je eindigt in Le Mans.
1: Even een tussenstop ergens.
0: Daar zit denk ik gewoon een tussenstop in met... En toen mocht je natuurlijk
1: met tenten
0: ook
1: en
0: Park Vermee. Nee, hotellen. Maar natuurlijk allemaal rijke mannen die racen. En die Park Vermee bestond natuurlijk niet. Dus je kon gewoon je auto helemaal aan elkaar sleutelen en dat soort dingen. Maar dat was toen de tijd nog. En dat was later ook zelfs in 1950. Gewoon Manuel Fangio. Begon het seizoen met een Alfa. Werd hij om zijn oren gereden door een Ferrari. Dan kocht hij een Ferrari Formule 1 auto. Als privépersoon, zeg maar. Dus moet je voorstellen dat de jongens van Kenny lekker zo zeggen... Nou, dit gaat niet zo lekker, weet je wat? We kopen even een Mercedes. Zo ging dat vroeger, ja. Dat
1: kan
0: ik helemaal niet meer. Colapinto's een tijd wordt er aangereden door Nico Hulkenberg... op de mediumband. En Hulkenberg rijdt in 1.20.6.4.3. En is daarmee 1/4 sneller dan dat Colapinto geweest is.
1: Hij reed gisteren 20.1. Hulkenberg.
0: Ja, een halve seconde. Maar dit is mediumband, hè. Die zal hij gisteren al die tijd wel gezet hebben op soft.
1: Ja.
0: Dus dan denk ik dat dat wel een beetje klopt. Nou ja, dan zien alle andere jongens zien van... er zijn er een paar die zijn stof al aan het wegblazen. Dus gaat ook Oscar Piastri maar even kijken. Logischerwijs, want Oscar Piastri heeft natuurlijk de eerste vrije training gisteren gemist. En hier gaat Fernando Alonso. Nieuwe set mediums. Ik heb wel nog gisteren een interessant stukje gezien. En dan hebben we het over bocht 6, 7, 8 en 9. Ja, moet ik nu gaan roepen. Heb ik over Driving Center, Boeddha en Pest. Die drie bochten. Bovenaan op het circuit, zeg maar. Daar was hij het snelst. Ah, ze hebben een batterijprobleem. Vandaar dat je Restricted Areas ziet staan. En vandaar dat je ook ziet dat die mannen die rubber handschoenen aan hebben. Dus dit is bad.
1: Ja, de mensen ook allemaal achter een lintje.
0: Ja. Ja, dat kan gebeuren, hè? Want ze gaan ongeveer 1,5 uur voor de vrije training vlammen ze zo'n ding op. Dan laten ze hem tot ongeveer 90 graden warm lopen. Dan zetten ze hem uit en dan door die 90 graden warmte wordt dat blok van binnenuit motorblok dan netjes voor. Maar als je daar dan ook even een batterijtestje doet en die is niet goed, ja, nou, dan kan de vloer eronder uit en dit en dat en dat. Het zit natuurlijk helemaal diep, het zit diep onder in de auto, want je wilt het zwaartepunt van de auto zo laag mogelijk hebben. Gaat deze Charles Leclerc als favoriet vandaag voor pole position? Vorig jaar had hij hem en dacht hij, hoe heb ik dit voor elkaar gekregen? Nou, door de snelste tijd neer te zetten. Hij was toen 26.000ste sneller dan Piastri. 41.000ste sneller dan Lando Norris. En 53.000ste sneller dan George Russell. Dus de marge was niet heel groot. Onboard geluid van Oscar Piastri insturen Piquet.

0: geven ze dan weer die...
1: Ja, bij de oude layout.
0: Bij de oude layout. Auto niet geheel in balans. Nieuwe set soft zit eronder. Bottas is gaan rijden met een oude set soft.
1: Hier zien we dus alleen maar weer brake and throttle en de G-force.
0: Ja.
1: Heeft iemand enorm op zijn flikker gekregen natuurlijk? Dat hij per ongeluk het verkeerde
0: beeld heeft? Nee, dat was gisteren ook al. Ja, was gisteren ook wel. Dus ik denk dat ze dit al een beetje vergoeilijken door af te wisselen. Dat ze, als ze op een Grand Prix komen waar de weer niet goed is, dan zeg je, oh ja, dat is deze, weet je. Maar het is, ik vind het een zware onderschatting van de Formule 1-fan. Laat het maar gewoon zien, want het is een onvoldongen feit. Dan ben ik er dus ook nog van overtuigd dat alle coureurs, Hensch, werknemers van de bedrijven waar ze voor racen, tegenwoordig niet alles zeggen wat ze zouden willen zeggen. Piastri brengt een 1.19.9 op de klok. 2 tienden sneller dan gisteren. Onbeschrijfd van Charles Leclerc. Kijk, van Ferrari mogen we helemaal niks weten. Dus het is helemaal geen projectie op de halo. Hulkenberg, Colapinto gekleerd. Richting bocht Schumacher. Aanremmen voor Senna. Dat is dus de linkerdoordraaier. Pakken ze niet allemaal de binnenkant. Hè? Sommigen pakken daar gewoon een andere radius. Proberen weer snelheid te houden. En dan opkomen rechterstuk door het Zit. En de Macarena open. En niet sneller dan was Capriastri.
1: Maar wel snel als in sector 3.
0: Ja. Oftewel met te koude banden aan het rondje begonnen. Hamilton ook niet. 20-5. Hoeveel de brandstof weten wij natuurlijk niet.
1: Ook weer de snelste in sector 3. Nu nog een klein beetje sneller dan Leclerc zelfs.
0: Lando Norris opkomen rechterstuk.

0: Horses met een helmcam. Alles vet. Oeps. Daar een beetje overstuur. Hamilton en Bortoletto die keurig aan de kant gaan. Is voor Hamilton al een monder. Paarse sector 1.
1: Ondanks die paar kleine foutjes. Ja.
0: Ik heb het gevoel dat het de window in van de banden ongeveer, nou, zeg maar, één ronde top is. En de tweede ronde nog wel in de buurt kan komen. Maar dat het snel afkalft. Albon. Nou, dat was Claire. Albon is aan het gas geven. Die zit er nog voor.
1: Ja, weer een klein foutje.
0: Het is wel een goed rondje hoor, dit. Die als hij 19-9, gaat hij wel onder. Gaat hij goed onder. Pah, 18e. Dat is een heel goed rondje.
1: Maar een paar dingetjes laten liggen in de derde sector. Lando Norris.
0: Hadjar heeft een Tarov die ergens vast zit, maar ik weet niet waar. Ik zat net nog met mijn oog op de computer. Tarov stak, bla bla bla. Maar ik hoop niet voor hem in een van zijn breakducts, want dan komt het niet goed. Nee, en dan was hij ook naar binnen gegaan, want dan had hij die temperatuur zijn gek op zien lopen.
1: Geel in sector 5. Waar is dat?
0: Hadjar naar 2. De rest rijdt heel langzaam. Nee, dat is niet sector 5.
1: Even kijken. What is happening? Ligt hier zo door aan Perez?
0: Ja, Perez, toch, ja. Zie je. Maar sector 5 is het niet. Ja, wel sector 5. Oké. Okay.
1: Oh.
0: Ja.
1: Zo. Remmetjes weer in de brand.
0: Zeldige solimieter. Tjonge, jonge. Dat wordt een rode vlag. Hij kan hem wel naar beneden laten rollen.
1: Fucking hell, ja.
0: Ze zijn gewoon weer iets vergeten. Dit is zo bizar. Ik bedoel, hij begint, zeg ik dat goed, als een outlap? Ja. Tjonge, jonge. Ja, hij gooit dus de hele ochtend weg. Rode vlag, Checo Perez, achterremmen in de hijza. Er zijn nog geen vlammen, maar het is wel seriously hot. Maar ja, dan moeten ze ook bijna vastgeslagen zijn. Want anders, als er nog geen vlammen zijn, kun je dus doorrijden. Daarmee koelen ze weer af en kun je binnenbrengen. Maar dit gaat hem even niet werken. Hier rijdt hij gewoon weg. Daar komt hij van zijn engine braking af. Ja, zie je daar, boom. Ze slaan gewoon vast. Oh.
2: I lost the engine. I had a massive break. It looks like the brakes are on fire on the back.
0: Dat is het. Hij voelde dat hij zijn motor kwijt was. Hij accelereerde, maar je hoorde dat het niet lukte. Knetter. Oh, Alonso met zijn teamgenoot.

0: Misschien is dat wel aangepast aerodynamica. Na 2 rondjes valt dat eraf. Dan wordt hij weer beter. Na 3 rondjes valt dat eraf. De achterwielophanger was niet meegerekend, denk ik, maar...
1: Zo'n bouwpakket.
0: Ja, ik weet die gasten allemaal zitten te doen, hè. We zitten op de vloer te pielen met een infrarood dingetje. Ja, dit is ook lekker. Wordt zijn team ook blij van als er geen vlammen zijn. Dan sloopt dit ook weer allerlei andere dingen. Maar ja, deze jongens kunnen niet anders. Die mogen daar nooit een echt vuurtje laten beginnen. En die staan er het hele weekend met zo'n dingen in de hand.
1: Ja, maar mooi, nou heb ik mijn kans.
0: Ik zie rook. Waar rook is, is vuur. Paf! Norris is 1400ste sneller. Alleen al in bocht 2. Oh, een dingetje. Piastri, Norris remt hem dus dieper in. Hij gaat ook wel eerder op zijn gas, maar... Wel bijzonder, eigenlijk. Midcorner zijn ze zo'n beetje gelijk. Hij rolt in ieder geval nog wel. Maar ik kan me voorstellen dat Checo Perez voelde alsof het zijn motor was. Omdat ik, hup, die achterkant. Maar ja, dat stond er gewoon... ja, dat is hier vandaan lastig te zeggen. Maar je hebt natuurlijk... Het, ja, nogmaals, ik denk dat het engine braking systeem wel aangegaan is. En dat dat het was. Checo Perez moet daar beschermd worden. Allemaal mensen met hem op de foto willen. Heeft hij natuurlijk allemaal geen zin in. Als je die kant uitloopt, dan kom je bij het paddock. Want dit is aan de voorkant, waar ze nu staan, zit het Formule 2 paddock. Maar hij zal eerst nog even zijn auto willen checken, denk ik. Oké, er is een kraan, dan zijn we gewoon naar beneden geduwd. Kijk, rechts onderin. Als je meekijkt, zie je daar dus het Formule 2 paddock. Dan moet hij dat weggetje omhoog. Vroeger waren daar nog andere trappen, maar dat is dus niet meer. Dus echt gewoon rot het lopen nu. Maar het goede nieuws is wel dat ze het circuit echt, echt verbeterd en verbouwd hebben. Want die oude hoofdtribune... Oh, als je die commentaar precies met die klapraampjes. Die altijd open moesten, want de kabels moesten daar doorheen. Dus er kwam een teringherrie binnen. Onder de commentaarpositie. Als je al geen honger had, dan kreeg je het wel. Want daar hadden ze allemaal van die tentjes. Dus de hele dag schnitzels en worsten en weet ik wat. Stond het bakken, dan kwam er ook naar boven.
1: 12:56 gaan we door.
0: En omdat er een tijd staat, mogen ze ook naar het einde van de pitlane rijden. Ondanks dat er nog staat pitlane closed. Als er geen starttijd is, dan mag je er ook niet naartoe. En dus zijn deze mannen nu die stilgestaan hebben. Want ja, dat ga je nu ook krijgen. Je bent tijd kwijt. Hè?
1: Tijd? Je bent zomaar tijd kwijt. Kan eigenlijk niet, hè? Tijd kwijt.
0: Zeker. Er zijn mensen die hebben een computer die gewoon 2 minuten achterloopt. Die zijn er ook. Ik zeg niet wie. Nee, maar dit is dus... Je plant wat. Je zegt, oké, dan gaan we naar buiten. Bam, code rood. Oké, kut. Dan ben je dus deze 4-5 minuten ben je dus kwijt. En dan moet het al het andere moet met meer haast gebeuren. Want je weet nooit
1: maar die tijd
0: valt.
1: Is er nog wel geweest.
0: De tijd is er wel.
1: Maar die is niet kwijt.
0: Je rijtijd ben je kwijt. Je rijtijd ben je gewoon kwijt. Want daar heb je minder van.
1: Maar hij was er wel.
0: Net als energie. Ja. Time flies van je van. Nou, dan vliegt hij ook weg. Sainz nog geen tijd gezet. Leclerc is relaxed. Zoveel is duidelijk. Als je dan ook eventjes gaat checken naar wat er gisteren gereden is.
1: Lichtzaal
0: roepen. Dank je. We hebben een simulatie van wat er zou kunnen in kwalificatie. Wie is het snelst? Ferrari. Dan zou Red Bull daar op 3/10 achter zitten. Mercedes op 4/10. McLaren op 7/10. De Racing Bulls en Audi even snel. 1.13, dan Haas op 1.7 seconden, Alpine op 1.8 en dan Aston Martin op 2.3 voor Williams en Cadillac. Dat scheelt maar weinig. Alhoewel, Cadillac 2.8 en dat wordt vandaag ook niet beter met wat onze vrolijke vriend Checo Perez zojuist meemaakte. Maar goed, we zijn weer onderweg. De klok staat op 33 minuten en 13, 12, 11, 10 en 9, 8, 7... 6, 5, 4, 3, 2, 1. Flovis op de achterkant bij Verstappen. Achter hem op de baan Olly Berman, voor hem op de

0: aan Ocon en Russell en Antonelli en Gasly. Maar wel redelijk mooie gaten. Maar ja, die gaan allemaal ingevuld worden. Die mensen die nu allemaal die pitlijn uitrijden. Ik verwacht ook in Q1 dat er toch alweer teams zullen zijn die genoeg brandstof meenemen om twee runs te doen. Zorgen dat ze door kunnen naar Q2. De belangrijkste vraag is natuurlijk, Alonso denkt dat als alles... Ja, dat is een standaard opmerking voor mij. Als alles meeloopt, hebben we een optocht. Maar die zegt als alles mee zit, dan zouden we wel eens een auto in Q2 kunnen hebben. Dat hoopt hij natuurlijk zelf te zijn.
1: Dat zou, dat zou echt knap zijn. Dat
0: zou een unicum zijn, ja.
1: Eerlijk gezegd.
0: Kijk, zie je, dit is wat je nu krijgt. Hè? Je hebt je ronde gehad. En dan kom je een hele berg mensen tegen. Antonelli, Hadjar, Gasly, Sainz. En dan moet je hopen dat de meesten ook allemaal alweer in een snel rondje zitten. Want anders kom je ze tegen op een punt waar het niet zou willen. Ik denk dat Perez met een scootertje gebracht is. Want zo snel is hij niet terug kunnen lopen naar het pitlane. Kijk, dit is. En natuurlijk, iedereen wil aan de kant. En iedereen gaat in principe wel aan de kant. Alleen, van een coureur, je weet ook, hij zit in je gezichtsveld. Hamilton weer Hamilton. Hè. Dus moet, als je aan de kant gaat, moet je eigenlijk aan de linkerkant van de baan rijden. Nee, blijf gewoon rechts rijden. Maar goed, ook Antonelli is nog niet aan het stampen. Norris op gebruikte. Piastri, wat doet Verstappen? Nieuwe set. Groen sector 1. Gisteren weer problemen met zijn stoel. Kijk wat hij voor zich heeft, jongens. Jezus. Russell. Wow, niet optimaal. Deze gaat nog wel, maar er zit nog wat vuil lucht. Die gaan dan wel aan de rechterkant allemaal. Dit is wel oké. Dit hebben ze wel netjes gedaan. Ocon en Russell.
1: Halve seconde levert Verstappen ja, met die tijd van Norris.
0: Maar dit is natuurlijk geen optimale ronde. Nee. Maar, zo makkelijk kan je het zeggen. Als Max eerlijk is, zal hij dat ook zeggen. Including traffic zal het niet optimaal zijn. 27-9. Nou, dat is wel hetzelfde als het Norris had. Derde tijd. Halve seconde op Norris. Dat waren ze er gisteren nog voor stonden. Maar Norris was al redelijk vol goede moed. Die zei, ja, ik denk wel dat we... als we het aan elkaar weten te knopen, dat het wel goed gaat komen. En met de macht van Ferrari zou ik het een mirakel vinden... als ze er vandaag dan ineens weer niet bij zijn. Daar hebben we ook genoeg weekenden van gezien. Ja. Dat we dachten, Monaco, vrij. En dus niet. Maar ik vond deze gisteren wel zo dominant... dat ik toch wel voorspelde dat een van de Ferrari's de pole position zou pakken. Momentje ook. Dat wil je ook eigenlijk niet. Charles Leclerc. Die gaat als eerste zo dadelijk over de streep komen. Dan gaan we zien wat drie keer groen waard is. Of heeft hij een paarse laatste. Nee, die komt ook naar de derde tijd. Ook nog wel wat liggen. Het is maar 3/10. Antonelli ook. Vooralsnog niks in het paars.
1: Russell daarentegen wel.
0: Ja, sector 1. Maar Russell heeft daar denk ik een redelijk vrije baan gehad. Die komt nu Piastri en Gasly en Hadjar tegen. Eerst maar eens kijken naar wat Kimi Antonelli kan. Ook niet in top 3, denk ik. Nee. Russell, geen paars in de middensector. Hadjar inmiddels naar 2 gegaan. En Russell pakt die plek af. Goeie ronde van Hadjar geweest. Maar goed, we weten de ronde van Verstappen met alles wat daar zat. Laat ik het zo zeggen, dat was van niemand waar die echt last had. Maar er was wel op punten waar je die vuile lucht niet wil hebben... dat er net even te veel vuile lucht was. Maar toch 4 auto's waar die voorheen moest.
1: Antonelli had een snellere tijd. In 1908 is hem afgepakt.
0: Oh, ja, daar gaat hij. Poing. Op het moment dat jij het zegt. Nou, die tijd verliest hij. Nou, ja. zie je nou dat het wel bestaat?
1: Ja, nee, maar de tijd is niet weg.
0: Jawel. Uit de computer.
1: Verdwenen.
0: Oké. Piastri is bezig aan een redelijke eerste sector. Nog niet in paars, maar wel een oké verbetering. Het is ietsje sneller dan dat Norris is. Maar de snelste eerste sector is nu in handen van Lewis Hamilton. 27-8.
1: Nou, bijna 2/10.
0: Ja. Ja, ten opzichte van die van Norris dan, denk ik. Want die staat natuurlijk nog steeds bovenaan. 19-0 wordt er gereden. 18-7 zit er in de baan. Want snelst in sector 1 is Hamilton. Snelst in sector 2 is Lando Norris. En snelst in sector 3 is Charles Leclerc. Dus als je die tijden bij elkaar knoopt, kom je op 18-7. En we zijn weer terug bij deploy en recharge en snelheid en overtake en hartstikke.
1: Ho, ho, ho.
0: Zo een beetje onbalans daar, zeg, voor Piastri. Zat echt te pompen. Maar gaat wel naar P2 op 1/10 van een seconde. 0.17.
1: Ik schrijf het even op dat we bij Piastri wel alles te zien krijgen. Want dat zou zomaar kunnen zijn dat we dus één persoon...
0: Ja, duiken we al in die 18-7? Dat is een goede vraag. Nee, Hamilton ook niet. Wel de snelste, maar nog steeds in die 19-0. Dan zitten we weer 9000ste onder de tijd. Max heeft zich nu wel in een redelijk vrije ronde gereden, zeg ik. Terwijl er weer 3 man voor zijn neus rijden. Waaronder Ocon, Colapinto en Alonso.
1: Foutje.
0: Nee, dat is onbalans van de wake. Je verliest een stukje. Op paars in de middensector. Dus ik denk dat hij een beetje meer vleugel gezet heeft. Deze gaan naar binnen, dus dat scheelt. Ja, die laatste sector is niet goed hoor. Je ziet op het moment... Je bent druk op de voorkant kwijt. Kijk daar, klaar vierde tijd. 19-2. Maar wel binnen 2/10 van een seconde. Maar hij zal niet geheel tevreden zijn. En de man die dus de problemen had in de pitbox bij Racing Bulls is Arvid Lindblad. Daar wordt de nieuwe batterij gestoken. Los en gaat naar 8. Zo. Auto's zijn ook stijf hoor. Oh, tracklimitje.
1: Mwah.
0: Nou, dan is dit ook niet die ronde geweest, denk ik, waarin die achtste tijd neerzetten. Want dat kan bijna niet. En ook Hartjan zit daar weer te vrijen met een tracklimitje.
2: Ouch. Dat was tough on the floor.
0: Konk, konk, konk, konk, konk. 4 keer. Goed ook. Zo'n stripboektekst. Ouch. Antonelli ook.
1: Ja, ook ouch.
0: Ja, tracklimitje, dat was hem. Ja, als het niet mee zit, zit tegen. We hebben nog 25 minuten en 58, 57, 56, 55 seconden gaan. En Hartjar zit er toch wel lekker in. Dan gaat hij naar de derde tijd. En dat heeft dan toch te maken met dat hij in die laatste sector een redelijk vrije baan had. En dat is, daar kun je niet op rijden.
1: Dat mag niet, hè?
0: Nee. Je begint je snelle tijd aan. En Verstappen had het daar niet. En dan zie je dus een auto voor je in zo'n langzaam bocht. Dan komt er één keer een bakje onderstuur. En je kunt bij Verstappen ook aan boord zien. Als je op zijn handbeweging let. Als hij instuurt en hij hoeft niet te corrigeren, dan heeft hij onderstuur. Want hij weet, als ik meer ga sturen, dan komt er één keer de achterkant. Dus ik kan hem maar beter vasthouden. Dan glij ik wel wat naar buiten. Hogeschoolrijtechniek. Ja, Hamilton. 19-0 dus. Disgusting. Oh. Zo. Sainz of Albon heeft zich daar zojuist behoorlijk verremd. Eén van de twee. Die rijden onderaan in beeld. Dat was een knap serieus, om het maar even zo te zeggen. Perez en Lindblad dus in de problemen. Antonelli door het afnemen van zijn tijd 20ste. Of die kan dat met 1 vrije ronde wel redelijk oplossen. Mag ik hopen voor hem. En Leclerc is goed onderweg.
1: Dit is wel een mooi camerashot.
0: Ja, dat is een drone. Dat is een Nederlandse jongens, die hebben die speed drones.
1: Mooi.
0: En die kunnen ze op deze baan redelijk bijhouden. Ook omdat zij natuurlijk een rechte lijn kunnen vliegen. Dus ze vliegen er overheen. Maar je zit met drones tegenwoordig nog altijd dat ze het in stukken moeten doen waar zo min mogelijk publiek is. Kunnen met GPS-data kunnen ze gewoon die drone een soort corridor geven. Een lijn van oké, hier mag je binnen vliegen. En als hij daar buiten komt, dan zal hij het niet doen. Ook Claire met een momentje in de knik die tegenwoordig Senna heet. Nou, gaat hem worden. En het is niet eens een schoon rondje, maar het gaat hem wel worden. 18-6. En dan ben je 3/10, bijna 4/10 sneller dan je teamgenoot Lewis Hamilton. Dus.
1: Hij pakt hem in sector 2.
0: Ja, echt geweldig. Ja, ik denk dat daar gewoon de sleutel is dat je vrij baan moet hebben. En die heeft George Russell op dit moment overigens ook. Maar die is niet aan het stampen. Nou, Antonelli van 20 naar de top 10 binnen. Dat zal toch sowieso wel moeten lukken. En de top 3 binnen ook. Koen, geef hem een vrije baan. En hij haalt het uit. Dat is ook de rust die je moet hebben. Dat is taak van Bono. Wat is er met Russell gebeurd? Wauw, stevig. Maar niet heel dramatisch. Zie je, zodra hij buiten de lijn komt, begint die achterkant weer te glijden. Net als gisteren. Het is heel vies en stoffig en vuil en whatever. Bottas komt binnen. En daar ook George Russell. 16e naar Leclerc. Dus 15e weer naar Antonelli. Pitstopje geoefend, mediums eronder. Lawson die dus dat moment wat hij eerder had, was niet in zijn snelle ronde. Lawson ook op de mediumband nu. Wat laat hij liggen? Dat is wel een long runnetje. Ik denk als dit een 23-6 was, dan gaan we nu de tijd mee laten lopen. Maar medium lijkt het me niet dat je nu bezig bent met een time attack. Trouwens berichten dat er vanuit Maleisië, de minister heeft dat benoemd, dat hij zondag daar wat over gaat zeggen.
1: Over een eventuele Grand Prix van Maleisië.
0: Over de Formule 1 kalender, Grand Prix van Maleisië. Ergens in de start van oktober in de buurt van de grote prijs van Singapore. Dat scheelt teams natuurlijk heel veel reisgedoe. Dan wordt er ook nog gesproken dat die finale, als het allemaal lastig wordt in het Midden-Oosten. Nou, lastig vind ik het er al, dus het zal niet makkelijker worden. Portimao wellicht genoemd wordt, maar daar komt dan sinds vanochtend ook Imola weer bij. Nou, denk ik dat je in die tijden beter op Imola kan zitten dan in Portimao. Portugal is wat dat betreft toch nog wel redelijk in de wintermaanden waaierig, regen, narigheid. Los een lang wachten voor hij het gas los kan laten uitkomen Senna. Ja, zie je slongen. Toch not so bad in dat opzicht. Want er zit gewoon een 23er nu, hè? 22-4.
1: Verstappen het minst aantal ronden op de baan geweest. Buiten Perez natuurlijk. Zijn halve rondje.
0: Ze zijn nog bezig aan de onderkant. Maar er staan er ook een aantal mannen bij waarvan ik denk... gaan ze dit nog redden in 21 minuten? Want Lindblad heeft zich volgens mij nog niet gemeld. Ik kan niet heel goed in de cockpit kijken, maar... Ja... Had jij gezien, Jack, de big hit in turn 4? Ja, we zien wat op de arrow. We gaan wel even kijken. Nou, dan komt er allemaal magische tape en allerlei andere dingen naar voren.
1: Speurneuzen onder die auto.
0: Ja, nee, natuurlijk. Als er een scheurtje in zit en je kunt hem dicht bekijken. Links zie je ze al, hè, met dat zilveren tape. Ja. Onder het voorwiel langs kijkt, zijn ze er allemaal bezig.
1: Yellow in pit lane.
0: Oh. Sainz komt daar nu binnen. Weird. Albon trekt hem het gat. Je zei het, Leclerc wint hem in sector 2. Halve seconde, dat is toch wel veel.
1: Dat is veel, ja.
0: Maar dan moet ik mezelf even herhalen. Het kan zijn dat hij daar een volledige vrije sector 2 gehad heeft. Hè. Dat is dus alles even makkelijk voor de ouderwets denkende van bocht 5 tot en met 11. Dan heb je geen last van vuile lucht van auto's die voor je zitten. Die heb je heel hard nodig voor de voorkant. En als dat gewervelde lucht is... is ook de reden dat vliegtuigen niet binnen 30 seconden van elkaar kunnen opstijgen. Want de lucht achter dat vliegtuig is nog zo rommelig... dat die volgende dan geen lift krijgt. Dat is misschien een beetje uitgelegd voor de mensen... die niet zo dynamisch onderlegd zijn. Eigenlijk zouden ze met zo'n rookbom moeten rijden. Dat is mooi in de regen af en toe. Dan zie je heel mooi door de spray van de regen... wat er allemaal achter die auto gebeurt. Dat zou ze eigenlijk gewoon in een wedstrijd moeten doen. Gewoon
1: ja, heel licht, laten zien.
0: Zo'n heel licht oranje rookbommetje dat je kan zien... oh ja, dit ligt dus wel schoon. Oh nee, dit is wel chaos. Want er zijn ook computermodellen die dat voor je kunnen doen. Dus moet je maar eens even op het internet gaan snorren.
1: Vreemde melding hoor, van race control. Yellow in pitlane wordt ook niet weggehaald. Maar ja, het zal.
0: Ja, want ja... Je mag daar niet inhalen. Wat ook kan zijn, op dit moment weten we niet. Hè, daar zijn ze ook voorzichtig mee. Het kan zijn dat daar op dit moment een medisch dingetje is. Dat er even een paar hulpverlenertjes naartoe moeten. Om iemand die even
1: onderuit ligt.
0: Niet genoeg gegeten had om die even weg te halen. En dan rijden ze daar met zo'n, hoe heet zo'n ding? Brancard stretcher ding. Ja, die gele vlag wordt daar wel gezwaaid.
1: Ja, er stond een auto stil.
0: Oké, dus die is niet bij zijn box gekomen. Goed van de regie, hè, dat ze dat ook...
1: ons even laten zien.
0: Laten zien. Ja, dat we hier moeten proberen te achterhalen. Ook omdat het zo'n bijzondere melding is.
1: Maar ik zie ook geen driver tracker melding daar in de pitstraat.
0: Nee, maar die verdwijnen. Zodra de pits in gaat, verdwijnt...
1: Oh, dit is weg. Ja, en waar komt hij dan weer tevoorschijn?
0: Pitlijn uit.
1: Oh, oké.
0: Ja, dus als hij die pitlijn uit zit, dan zie je zo'n bolletje verschijnen.
1: Maar soms zie je ze ook wel weer stilstaan in die pit. Nou ja, oké. We gaan het zo wel zien.
0: Dat dat gebeurt alleen in de pitlane als je ze ziet staan tijdens een code rood of zo. Dat ze allemaal in de fast lane moeten gaan staan. Dan zie je al die bolletjes achter elkaar. Dat het dan nog onderdeel uitmaakt van de koers waar we in zitten. Over koers gesproken. Mannen van de Tour de France gaan vandaag ten tweede malen weer op de Westop. Dus het kan weer een feestje worden. Ik zou het wel bijzonder vinden als die Pogacar dat ook weer wint. Dan ga je toch zo langs.
1: Pitlane clear. Dus
0: achter die hoor kralen.
1: 3 minuten heeft het geduurd.
0: Oké. Okay.
1: Ja, we hebben het niet gezien, dus dan zal er wellicht wel iets gebeurd kunnen zijn wat wij even niet mogen zien.
0: Ja, kan. 17 minuten en 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 en 1 seconde nog te gaan. We gaan naar het punt dat er mensen zeggen, nou kom maar eens op met die softbanden en dan gaan we wel eens kijken wat we kunnen doen. Sainz 21, 4. Dat weet hij gisteren ook. Dus daar heeft hij niet veel gewonnen. 200ste ten opzichte van zijn tijd van gisteren. Dan reed hij dat op een nieuw setje. Dat reed hij niet op een nieuw setje. Norris is wel naar buiten op een nieuwe set. Piastri, idem dito. Verstappen begonnen op een nieuwe set. 5 ronden gereden. En die is binnen. Het moet een geweldig gevoel zijn voor Isaac Hadjar dat hij feeling begint te krijgen met de Red Bull. Case History wil het ons vertellen dat de Red Bull nog niet zit op het punt waar de coureur echt het verschil kan maken. En dan ga ik niet zeggen dat Hadjar dan ook op 6, 7, 18 gereden wordt. Want ik denk echt dat hij de juiste mindset heeft. Uit goede race uitgesneden is wat dat betreft ook. Maar dat hoor je ook. Hè? Piazzi zegt dat dus ook. Door alles wat er aan boord van die auto's nu gebeurt, wat wij niet in de hand hebben, kan ik als coureur op bepaalde punten het verschil niet meer maken. Ja, en dat moet niet zo zijn.
1: Frustrerend denk ik ook. Voor die mannen.
0: Ik bedoel, als je... Stel, het is niet zo. Als je nou belachelijk veel geld over hebt, dan zou je gewoon als persoon zeggen, ik ga de FIA aanklagen. Want het reglement zegt dat de coureurs zelf alle handelingen moeten doen. Daarom zijn de volautomatische versnellingbakken eraf. Er gebeuren nu dingen waar zij zelf de handelingen... Dus is dat feitelijk niet legaal. In mijn optiek.
1: Ja.
0: Maar ja, als je daar nu mee begint, dan denk ik dat je eind 2030 antwoord hebt van Mohammed Bin Sulayem. Ja. Want dat gaat gewoon
1: Een beetje mazzel hebt,
0: in de onderslaan. Weer in de onderslaan. Nee, we hebben niet ontvangen. Maar goed. Antonelli in zijn eerste kwalificatiesimulatie zit hij 4/10 onder de tijd van Charles Leclerc. Die tijd dus ook neergezet heeft op soft. Dan zal het wel weer een aanleiding zijn voor anderen om te denken, oeps, gaat Ferrari die voorstrijd dan toch niet pakken? Want ja, de poles dit jaar zijn allemaal voor Mercedes. En daar pakt hij hem nu met 4/10. Geen pole, maar wel de snelste tijd. 18-2.
1: Ook Piastri is snel onderweg. Die komt eraan.
0: Een nieuwe set. Ja. Maar ja, 2/10. Dus Piastri gaat die Mercedes niet aan kunnen vallen. We moeten eigenlijk wachten zo dadelijk op de eerste run weer. Maar die staan allebei binnen van Leclerc en Hamilton. Tjoh, is de paddock groot geworden. En dan wezen onder het paddock is dus helemaal een parkeergarage geworden. Kijk, Verstappen is nu een gat aan het zoeken. Hij heeft Albon voor zich. Russell achter zich. En Alonso komt met grote en rasse schreden komt hij aan. Max heeft er een nieuwe set soft onder gestoken.
1: Hij denkt, ik ga nu wel eens even de vrije ronde proberen.
0: Nee, maar dit is... En je hebt het niet in de hand, want je weet niet wie er nu de pitstraat uitrijden. Dat heb je ook niet in de hand. Dus het is ook, je moet een beetje de mazzel hebben. Maar goed, ik denk dat hij dat gat achter zich wel goed kan gebruiken. Moet alleen oppassen. Kijk, zie je, nu rijdt bijvoorbeeld Hulkenberg de pitstraat uit. Dus die zit in een outlap en Verstappen zit op het rechte stuk. Dus die gaat hij tegenkomen.
1: Dus je moet eigenlijk wachten tot er zoveel mogelijk auto's op de baan zijn.
0: Ja. Maar goed, jongens die net de pitstraat uitkomen, die letten nog wel op. Maar ja, dan is het Hulkenberg ten opzichte van Albon. Dan denkt Hulkenberg, ik wil niet achter die Williams. Maar goed, die zit in een snelle ronde, dus dat komt wel goed. Lando Norris met paarse mini-sectoren. Onder de tijd van Antonelli, dat geeft de burger ook wel even moed. Kleine onbalans bij het sturen. Hoe zit het met de insturen hier? Dat is wel goed. Je ziet daar dus die rust en dan leunt hij dus tegen onderstuur aan. Hè? Als hij nu gas geeft, dan glijdt hij naar buiten. Dus hop, doet hij niet. Correctie, correctie. Nog een correctie, dikke correctie. Poeh, maar hij pakt hem wel. Maar dus 48.000.
1: Dus hij ook levert in sector 3.
0: Ja. Stappen verbetert zichzelf in ieder geval. Het begint ook met paarse mini-sector. Die tweede sector is tot op heden weer niet helemaal top.
1: Hulkenberg aan de kant.
0: Tiende. Dus ik denk dat hij hard aan het zoeken is met die downforce. Wat kunnen we, wat moeten we? Want 14e hier is niet goed genoeg. Dan zal het een P7 naar P5 gaan worden als hij geluk heeft.
1: Sector 3 kostte hem de vorige ronde heel veel tijd.
0: Of hij zit nog op de tijd van Leclerc. Oh, vorige ronde was sector 3 slecht.
1: Ja. Ja.
0: Oké, ik dacht 2. Ah, oké, hier, 14e, vierde tijd. Sector 2 loopt dus tot halverwege het rechte stukje vlak voor Schumacher, vlak voor 12.
1: Ja. Ja.
0: In sector 3 zijn dus eigenlijk alleen maar die lange linker doordraaien en die lange rechter doordraaien. Hoe deed hij die dan nu? Check jij even Alonso naar 11. Stappen. Sector 3, 22-6. Ja, dat doet Norris ook 22-6.
1: Russell naar 6.
0: Piastri 22-5. Nee, tweede sector laat hij het liggen, Jack.
1: Daar
0: rijdt
1: toch?
0: Hij, ja, daar rijdt hij 28-2. En daar rijdt Piastri 27-9.
1: Oké, okay, 3/10.
0: Ja. En als je dan op 14e staat, dan weet je dat daar de grootste pijn ligt. Dus dat is eigenlijk alles bovenin. Zodra we linksaf bovenaan uit de bult komen, vanaf daar is het een beetje... Daar loopt het nog niet. Daar heb je wel de flow nodig, daar heb je de downforce nodig. Maar goed, we weten gisteren snelst in de speedweg, dan moet er wel wat vleugel bij kunnen. Wil je dat, kun je dat, voel je het. Is dan ook weer in combinatie met je voorvleugel. Dan hebben we ook nog de Active Aero. Waar mensen ook niet altijd van realiseren wat er gebeurt. Want als je de Active Aero opent, oftewel de voorvleugel en de achtervleugels klappen weg, dan komt de hele auto omhoog. En dan krijg je dus een hele andere flow over die auto. Sommigen hebben het dan zo staan dat er een beetje meer rake ontstaat. Dus dat die auto wat voorover kantelt, zeg maar. De achterkant hoger dan de voorkant. Dan heb je weer de aanvalshoek van de lucht. De angle of attack, zoals ze dat noemen.
1: Ja. Regen de tijd voor Hulkenberg ondertussen?
0: Dat tegenwerkt. Ja, dat is best knap. Voilà, dit was dat momentje van Lando Norris. Dus hij had nogal harder gekund. Maar het was uiteindelijk 48.000 wat hij overgehouden heeft. Wow. Eieren geld. Piastri stuurt in bij de chicane die Driving Center heet. En laat zien dat je met een licentie van een Driving Center de juiste weg kunt vinden.
1: Deed hij net ook al hoor. Dit is de tweede keer deze training.
0: Het is een balansprobleem. Simpel. Nou. Kijken wat Charles Leclerc nu kan. Als ze erin zitten zoals ze erin zaten. Dan heb ik het over gisteren. En tot op heden ook wel, maar niet zo dominant. Dan zal die hier toch wel nu die tijd van Norris. Dan ga ik niet zeggen aan flarden moeten rijden. Want case history, het gaat hier soms om een paar duizendste. Sector 1 gaat hij het niet winnen. Laat ik dat vooropstellen. Stap is trouwens ook wel weer bezig aan een verbetering. Dat kan niet, dat zijn oude rondjes. Leclerc die eronder zit, excuseer, Verstappen staat binnen... maar er staat een peetje achter zijn naam, Bol. Tweede sector ook niet geraakt. Het zit ook op 14e. En Hamilton pakt dan wel in sector 1 een paarse tussentijd.
1: Hamilton begint goed, inderdaad.
0: Wat is een verschil tussen Leclerc en Verstappen? Ja, dat is maar heel weinig, dat is maar 1600ste van een seconde. Nergens om. Top 3. Maar die vind ik wel teruggewonnen. Hé, hey, zie je dat even? Die derde sector komt op 85.000ste. Ja, dan zal Hamilton eronder door moeten kunnen. Die is wel bezig aan een eigen verbetering. Die heeft natuurlijk op dit moment 18-2 staan. Balans, balans. Is goed. Niet te veel drift. Ziet er goed uit.
1: Ja.
0: Ja hoor, 10e. Lewis Hamilton, voorlopig snelste tijd. 8 minuten en 51, 50, 49 nog te gaan. Hamilton, Norris, Antonelli 1, 2, 3. Leclerc, Piastri, Verstappen 4, 5, 6. Allemaal binnen 16e van een seconde. Dan 7e, Russell op 18e. En wat gebeurt met Isaac Hadjar? Bocht 12, Schumacher. Ho.
2: Untravable.
0: Nou, vrij kort en krachtig, maar wat je niet meegekregen hebt als je achter het stuur van je eigen auto zit, hij sloeg op het stuur. Twee momenten van aanglijden en overstuur bij bocht 12 Schumacher. En zegt undrivable. Oftewel, wat we veranderd hebben is niet goed, het moet anders. Norris pakt hem nu met een 10e van Hamilton weer af.
1: En hij pakt het dus in sector 2. Hamilton snelste sector 1 en in sector 3.
0: Juist. Ja, maar kijk even, joh. Hamilton doet 28-3 en hij doet daar 27-8. Dus er is een afstelling waardoor je zoveel kunt pakken. Dat is echt een groot verschil.
1: Zou wel weer met deployment te maken hebben, wellicht?
0: Nou, een deel, een deel. Maar goed, je moet het wel op de weg krijgen, dus dat heeft ook met grip te maken. De laatste 7,5 minuut van deze derde vrije training. Voordat we straks weer Nout van Sommeren op de bok hebben hier op Grand Prix Radio, jouw sportradio.
1: Ik vind het wel opvallend. De meeste mensen zitten op zo'n 18 rondjes en Verstappen nog steeds maar op 8. De helft.
0: Ja, dat betekent dat hij niet te veel aan race pace heeft hoeven doen. Ja. Dat hij natuurlijk gisteren, dat was wel oké. En dan is het nu kijken met de race pace afstelling die goed is. Wat kan ik aan snelle rondes eruit brengen? Maar goed, in de einde over till the fat lady sings, roepen ze wel eens in het buitenland. Nou wil ik niet beweren dat Max Verstappen een fat lady is of heeft. Russell pakt hem hier dan, als je het hebt over zijn positie.
1: We zitten toch net niet bij nog, hè?
0: Nou, net 16e. Met het opzetten van Kimi 13e. Goed, Antonelli begint nu weer opnieuw. Gebruikte setbanden trouwens. Hij heeft er geen nieuw setje aangegeven. Batterij half vol. Leger, leger, leger, leger. Deploy, deploy, deploy. Aanremmen. Ram, pam. Tot over de helft. Het belangrijkste is, hij loopt niet helemaal leeg. Alhoewel, nu is hij leeg, maar dan moet hij aanremmen en dan pop. Heeft hij weer genoeg, moet hij nog een keer aanremmen. Heeft hij weer wat voller. Kijk puur even naar de batterij, bijna terug op de helft. Aanremmen voor de chicane moet het goed komen.
1: Nu begint de sector 2, hè?
0: Ja.
1: Kijken wat die accu doet.
0: Ja, veel liften en remmen, dus die... Kijk, zie je? Maar hij werkt dus continu met een accu die niet verder komt dan de helft. Maar nooit
1: leeg
0: loopt.
1: Nee, niet leeg. Nu.
0: Ja, hier, boem.
1: Nu is hij leeg, ja.
0: Ja, laat je eens even hangen. Voor Schumacher, bocht 12. Een beetje overstuur. Niet zo fijne eerste sector. Best een goede middensector. Maar die derde sector ziet er wel weer sterk uit. En dan gaat de vraag zijn... Ik denk dat hij blijft hangen. Wel een verbetering, maar niet geen plek. Ja, verbetering, maar niet geen plek. Dat is een hele mooie manier om te zeggen dat hij een goede ronde reed... die hem eigenlijk niet zoveel gebracht heeft.
1: Maar gebruik de banden.
0: Ja, ja. Ja, en het hete hangijzer blijft natuurlijk... dat wij gewoon nog steeds niet weten hoeveel brandstof erin zit. Dan kun je natuurlijk in een kwalificatiesim wel zeggen... van oké, vol zal hij niet zijn. Nee, maar ja, ook daar kun je 10 kilo erin laten zitten... waarvan je weet, nou, dan win ik 0,14, 0,10 terug... Misschien wel iets meer. Verstappen is nu wel in een outlap. Dan moet hij nu ook echt, terwijl Hartjas jou zijn tijd verbeterd... met een undrivable car. Dat is ook weer grappig, undrivable. Verstappen zit achter Hamilton op de baan. Hamilton laat een gat vallen. Oh. Leclerc foutje, bocht 1. Ja, kort. Kort en bondig. Blokkerend, rechter voorwiel, dus de rook. Stroll en Alonso zitten voor Hamilton. Ik weet niet of Hamilton daar blij mee gaat zijn.
1: Leuk nieuws.
0: Vertel.
1: Arvid Lindblad.
0: Naar buiten.
1: Is naar buiten.
0: Ja, hebben ze netjes gedaan. Nou ja, verstandig. Gewoon toch die 4 minuten maar volbouwen. Het systeem werkt. En dan straks, godzegende grepen, de kwalificatie in. Je wilt natuurlijk bij Ferrari dus middensteun voor de Macarena-vleugel. En niet is, hebben ze daar wat extra wingletjes gemaakt. Mooi is het niet. Maar goed, als je tegenwoordig naar een MotoGP-motor kijkt... wat er allemaal aan flipjes en flapjes en flopjes ophangen... dat is echt niet normaal. Dus elk beetje downforce helpt dan in dit geval. 2000ste onder de tijd van Lando Norris. In het sluitstukje van... hoop... dat Verstappen nog niet bezig is met het zetten van een tijd. Want
1: ja,
0: dan...
1: fout voor Lewis. Remt zich.
0: Chicane.
1: Ja.
0: Ja. Driving center. Oké. Nou, dan is het ook snel voorbij. Maar goed, daar staat voorlopig nog tweede. Dus wat kan Charles Leclerc? En heeft Leclerc 5 ronden oude bandjes erop zitten. Banden. Ook geel. Verstappen inmiddels voorbij aan Hamilton. Ook weer in die vermaledijde sector 2. Verstappen zou nog wel tijd hebben voor een ronde. Maar daarom hoop ik alleen maar dat hij niet nu aan het stampen was. Want het is niet best. vliegen heeft de staande snelste tijd. Fout, 18.6. Hij rijdt nu 18.9, dus hij is 14e langzamer. Als dit een aanpassing aan de vleugels geweest is, zeg ik terugzetten dat ding. Want 14 is te veel. Hier het moment. Chicane in. Oh, achterkant weg. Ja, het is wel een mooie drift. En een kleine verandering op zijn stuur. En hier dus Avik Lindblad. Bottas die daar de baan afreed om aan de kant te gaan.

0: Ja, veel meer dan een paar ronden zullen het niet worden voor hem.
1: Arvin Lindblad.
2: Ja, maar die... Het is niet eens een slecht rondje, denk ik. Kijk, ga je gewoon even naar... Doe je even tegen Ocon en Berman en de andere groepen. Dat is echt niet verkeerd, hè?
0: Nee.
2: Zit dan achter bij de Alpines. Berman verwijdert wel zijn tijd, maar blijft 16e. Alonso en Sol 17e en 18e. Zou ze op dit moment ook niet in Q2 brengen. Maar het onderlinge verschil tussen Oliver Berman en Fernando Alonso is maar 800ste van een seconde. 1 minuut 19. Gaat Verstappen nog een keer aan of zegt hij van Ama Hula? Dat is de grote vraag. Hij heeft wel tijd om nog een keer aan te gaan als hij zou willen. Laat ik dat vooropstellen. Bottas staat stil. Waarom zien we dat niet? Bottas rijdt weer. Oké. Okay. Op de driver tracker bleef hangen, want Bottas verdwijnt nu ineens helemaal. Die schiet zo de driver tracker af. Die zijn aan boord bij Liam Lawson. De laatste 40 seconden lopen nog. En Verstappen is wel doorgereden. Maar we beginnen weer met de grijze minisectoren. Hij heeft ook een gebruikte set banden, maar die is 3 rondjes oud. Dus het heeft niet gewerkt.
0: Nee.
2: Hoe pijnlijk het ook is, de constatering der constateringen. Met een nadruk op tering. Papa. Geen fijne exit van Lawson. En dus ook geen verbetering van zijn tijd. Hardjar is in de middensector nog wel oké binnen bezig. Maar had geen goede eerste sector. Nee, Verstappen leidt hem naar de vlag te rijden voor een proefstart. Hardjar in het groen.
0: Yo. Correctie.
2: Zal denk ik ook de eerste zijn die de vlag krijgt. Zit 3/10 achter de tijd van Max. En de vlag daarin blijft. Oeh, een seconde. Nee, dat had die paarse minisectoren niet veel geholpen. Ziet de vlaggetjes nu komen. Alonso was inmiddels binnen. Stroll. Maar ja, Perez dus met de problemen met zijn achterremmen. Ik zou het wel grappig vinden als Lindblad nog net even een stapje kan maken. Een van de Audi's voorbij zou echt al knap zijn. Hè? Ik bedoel, we hebben het over zijn 5e rondje.
0: Ja, inderdaad, helemaal niks.
2: Ja, maar dit is ook als monteur lekker, hè? Je hebt je de tyfus gewerkt om die auto klaar te krijgen. En dan gaat Arvid naar buiten en die doet het. Hier mist hij wel een beetje de juiste lijn. Dus ik ben benieuwd of dat nog gaat lukken. Er zal wel een tijdsverbeteringetje in zitten, want er zit genoeg groen in. Ja. Hij pakt Colapinto. Nog 1 plekje gewonnen. Hij split dan die beide Alpines. Maar best oké. En dus stof tot nadenken op dit moment. Want er staat Lando Norris in één keer weer bovenaan. Als ze zegt, een tevreden man gisteren riep met wat er onder de auto is, voel ik me beter en is het oké. Dat kreeg dus Oscar Piastri vandaag ook. En dat dan Piastri er bijna 15e achter zit, is voor Piastri niks minder dan pijnlijk. Wat is Verstappen nog gebeurd dan? Auto die de pitlane uitkomt? Nee. Ho, ho, ho, ho. Blokkeren, blokkeren. Weg, rechts. Oké. Okay. Nee. Verstappen gaat niet met het beste gevoel der gevoelens. De kwalificatie in een Sainz.
3: Check the car. I destroyed the plank in turn 4.
4: Yeah, copy. We'll check it.
2: Nou ja, als je al weet dat je hem destroyed hebt, hoeven ze hem ook niet te checken.
1: Nee, het is klaar al.
2: Ja. Hij heeft destroyed the car. Dit was het momentje van Lawson, wat net even te ver over het randje was. En ook Franco Colapinto zegt van, oké, ik heb het wel gehad met dit rubber, dus ik blokkeer even aan het einde van het rechte stuk. Dikke rookwolk. En zie je, meteen offline komt het bruine stof weer naar boven. En die zijn bij Lewis Hamilton voor 1 proefstart. Nou, ik wil wel zeggen dat het niet echt de proefstart is. Het gaat gewoon een ander plekje. Achter Leclerc. Het zijn net bladblazers, hè, als je ze zo hoort als ze die turbos aan het laden zijn. Matig, hoor je dat?
0: Wielspin ook weer. Ja.
2: Derde versnelling, trilling op de achteras. Dat is niet goed. Matige start van Lewis Hamilton. Maar goed, die heeft hij vandaag nog niet nodig.
0: Hij pakt dat Lewis in sector 3, hoor. Ja. Daar pakt hij 3/10. Ook een beetje in sector 1, maar dat is heel weinig.
2: 17-5 zat er in de baan en er wordt 17-9 gereden.
0: Dus. Hij pakt 3/10 in sector 3 op iedereen.
2: De verschillen zijn best wel voor hier groot. Dat zal in kwalificatie anders zijn. Opkomen recht een stuk. Terug. Wow. Ja. Frictie op de achteras en dan begint hij te glijden in die laatste knik. Even kijken, we zitten met tot aan Verstappen binnen een seconde. Hadjar zit op de seconde, dan Lawson op 1.1. Dan vanaf Colapinto 2.1. Fernando Alonso op 2.4, Lance Stroll 2.9. En dan dus, zeg maar, kansloos Sainz, Bottas en Albon. Voor Williams echt slecht. Echt gewoon ronduit slecht. De geur van worstenbroodjes en sausijzenbroodjes jaagt door de studio. Dat Robert Alor heeft de hele lucht over aangezet. Prima.
0: Ja, voor zichzelf en voor ons ook nog wat eigenlijk.
2: Ja, dat is afwachten, weet je. De geur is er. En dan kom je zo dadelijk buiten de studio.
0: Is het helemaal leeg.
2: Nou, dan ruik ik naar tent, John.
0: Ja.
2: John. Ik heb wel een John.
0: John.
2: Thanks, John. Alright, genoeg gebabbeld. De vrije training is ten einde en zit erop. Jack, dank voor deze. We gaan later vandaag kwalificeren. Norris, Hamilton en Antonelli.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Tink.
5: Metropool in Druten. 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving.
6: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Dove, Axe en Rexona deodorant, 2+2 gratis. Zo blijf je deze zomer voordelig fris. Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
7: Mooi van Ethos.
8: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
9: 3-sterrenslot.
8: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
10: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
11: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengverf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
10: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
12: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
13: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
12: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Galia of Cantaloupe meloen per stuk voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
14: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
15: Ik heb letterlijk niks.
16: Het gaat de hele dag regenen, hè?
17: Nee, ik heb geen regenjas.
16: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
18: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het gratis.

0: ASM-band. Nu al zin in morgen.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
2: It's funny, because it's true.
1: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
4: Odido. Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
5: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
4: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
5: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten. Grand Prix Radio.
7: Tour Update. Op Alpe d'Huez was Tadej Pogacar opnieuw de beste. De Sloveen won in het geel. Hij was pas de tweede renner ooit op deze klim. Het is zijn vijfde ritzege. Op de slotklim haalde hij de vluchters Lenny Martinez en Richard Carapaz nog in. En hij reed de Alp in recordtijd. Tadej Pogacar draagt vandaag de gele trui. Mats Pedersen draagt het groen en Richard Carapaz de bolletjestrui. Om 11:20 is de 20e etappe van de Tour gestart. De bergetappe is 130 kilometer. Rond 4:15 is de finish.
8: Grand Prix Radio Verkeer.
9: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ruim 200 kilometer file. En dat betekent dat we een drukke zaterdagmiddag beleven. En op een aantal plekken ook flink wat vertraging. Zoals de A2 Utrecht richting Den Bosch. Bij Zaltbommel gebeurde een ongeluk. De weg is vrij, maar de vertraging nog een klein half uur. A12 Arnhem richting Duitsland. Bij de grenscontrole staat 20 minuten op onthoud. Dan is het ook druk op de A16 van Breda naar Rotterdam. De hoogte van Dordrecht bij de wegwerkzaamheden. Bijna een kwartier extra reistijd. En tenslotte in het zuiden van het land de A76 Geleen richting Aken. Bij de grenscontroles daar een kwartier op onthoud.
8: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
10: Nout van Sommeren.
11: De derde training Formule 1 zit erop, maar er is meer sport. De Rovers

Sportradio met Madonna. Het is zaterdagmiddag, de trainingen zitten erop. Hiermee moeten de teams het doen in de Formule 1... richting de kwalificatie van later vanmiddag. Die begint om 4:00. En ook die sessie is live bij ons te volgen... met het commentaar van Olaf Mol en Jack Ploy. Straks even voor 4:00 schakelen we dus over naar de commentaarpositie, zeg maar. Trainer Mark van Bommel, de nieuwe bondscoach van België. Volgens bronnen ging hij niet direct na zijn vorige trainersklus weer aan de slag... vanwege de blessure van zijn zoon. De familiekwestie zou voor hem prioriteit hebben gehad... waardoor hij bewust even een pauze inlaste. Nu die situatie is gestart. Stabiliseert, heeft Van Bommel dus besloten de uitdaging bij de Belgische nationale ploeg aan te gaan. Hiermee volgt hij zijn ambitie om op het hoogste internationale niveau als coach actief te zijn. Al dus bronnen rondom Mark van Bommel. Maar er is meer dan voetbal, er is ook nog darts. Vanavond staan namelijk de halve finales op het programma... tijdens de World Matchplay in Engeland. De vier overgebleven spelers komen vanaf 9:00 vanavond in actie... in de sfeervolle Winter Gardens in Blackpool. In deze voorlaatste fase van het toernooi spelen de mannen in een flink langer format... waardoor een wedstrijd redelijk wat tijd in beslag neemt. Dus zorg ervoor dat je de hapjes en de drankjes klaar hebt staan... Een speler moet als eerste 17 legs winnen om zich te plaatsen voor de grote eindstrijd van morgen. De wedstrijden die zijn vanavond weer live te zien op Viaplay. En de finales, de halve finales moet ik zeggen, die zien er als volgt uit. Dirk van Duivenbode, die neemt het op tegen Luke Littler. En Garen Price, die neemt het op tegen Gian van Veen. Gelukkig is Nederland goed vertegenwoordigd daar tijdens de halve finales van het zomertoernooi of het zomer-WK darts, zo wordt het ook wel genoemd. Zo dadelijk nog veel meer sport voor je. Want ook op deze zaterdagmiddag, de leukste middag van de week... zijn wij jouw sportradio.

deze zaterdagmiddag. En we hebben te maken met een afwisseling van zon en wolken. En op een enkele bui na blijft het overal droog. De temperatuur loopt op van 22 graden op de Wadden tot 28 in het zuidoosten. Ja, vanavond is er eerst nog volop zon. Later neemt in het noorden de bewolking toe, maar het blijft nog wel droog vanavond. Zo dadelijk de ANP headlines. Hoor je hoe het gesteld is op de Nederlandse wegen. En natuurlijk ook veel meer sport onderweg. De trainingen zitten erop in de Formule 1. De grote prijs van Hongarije op de Hungaroring in Budapest. Later vanmiddag, over een dikke 2 uur, dan gaat de kwalificatie van start. De kwalificatie die de startopstelling voor de race van morgen zal bepalen. En natuurlijk hoor je die kwalificatie live hier met het commentaar van Olaf Mol en

0: Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
1: Ben jij daar, Rick?
2: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM. Ja.

0: Nieuws.
1: 2 uur.
2: Goedemiddag, dit is de ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Ronald Remmelswaan. Bij het Indonesische eiland Sulawesi is een ongeluk gebeurd met een motorboot met 11 toeristen aan boord, waaronder 4 Nederlanders. De boot zou door nog onbekende oorzaak zijn beschadigd, maar de toeristen konden overstappen op een reddingsvlot. Ze hebben niets. De schipper wordt vermist, naar hem wordt nu gezocht. Op het Leidseplein in Amsterdam is vannacht een informatiezuil over World Pride vernield. Er is een verdachte aangehouden. De World Pride duurt 2 weken en wordt zo officieel geopend door koningin Maxima in het Vondelpark. Daarvoor liepen 10.000 mensen mee in een tocht om aandacht te vragen voor de LHBTI+ community. Op een zomerkamp in het gebied dat in Russische handen is, zijn Oekraïense drones ingeslagen. Daarbij zijn zeker 8 doden gevallen, waaronder 2 kinderen, zegt Rusland. Het is niet duidelijk of het zomerkamp bij de zee van Azov expres is aangevallen. Oekraïne heeft nog niet gereageerd. En werk aan de winkel voor het team van Max Verstappen, want hij heeft het niet best gedaan in de laatste training in Hongarije. Hij zet een teleurstellende 7e tijd neer. Moet over een paar uur echt beter, want dan is de kwalificatie al voor de race van morgen. Lando Norris was overigens de snelst in de training. Aan de kust zonnig, in het binnenland wat stapelwolken. Het wordt 22 tot 29 graden. Morgen is het bewolkt met buien en een paar graden frisser.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Bijna 180 kilometer file in totaal. Dus dat betekent dat we best een drukke zaterdagmiddagspits hebben tijdens de vakantieperiode. Wat er opvalt is de A15 Nijmegen richting Rotterdam. Voor Hardingsveld Giessendam is de rechterreis ook dicht. Er ligt daar rommel op het wegdek. De vertraging is een half uur. A16 Breda richting Rotterdam. Voor Dordrecht bij de wegwerkzaamheden is de rechterreis ook dicht met een vertraging van 20 minuten. En een kwartier op onthoud heb je nog tenslotte op de A27 van Utrecht naar Almere. Bij Huizen, er gebeurde daar een ongeluk, maar de weg is vrij. En de vertraging, zoals gezegd, nog een kwartier.
4: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: 3-sterren slot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
7: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
8: Ik doe het voor gezonde nieren.
9: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
10: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
7: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
11: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
12: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
13: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
12: Dus waar moet je zijn voor de magic?
13: Jojo.
11: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt... en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
14: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter. Nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
15: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
16: Het is sale bij Leen Bakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken 2,5 prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
15: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar... en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
17: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo-diploma... door te leren tijdens en van je werk... Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.

0: Oortjes, lekker toch?
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
2: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the craving.
3: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
4: Grand Prix Radio. Noud van Sommeren.
5: Goedemiddag. Het is 2 uur geweest met zo dadelijk natuurlijk meer over de Formule 1. We zitten midden in het raceweekend van Hongarije. Straks de kwalificatie. Maar er is meer, onder andere Tour de France. Erover zo meer. Grand Prix.

Grand Prix Radio met Bruno Mars. Goedemiddag, we zijn jouw sportradio. Ja, momenteel is de Tour volop bezig. De 20e etappe van de Tour de France die is vanmorgen rond 11:30 begonnen. Het is een bergetappe, ja, over een afstand van ruim 170 kilometer. En ja, ze gaan richting de bekende finishplaats op de Al d'Huez. Ja, onderweg flinke beklimmingen waar ze mee te maken krijgen de deelnemers. En naar verwachting passeren de eerste coureurs rond 4:10 de finishlijn op de top van de berg. Dat dus tijdens de Tour. Straks later dit uur weer een Tour-update voor je. Ja, Formule 1. George Russell die werd de afgelopen races bij Mercedes gehinderd door softwareproblemen. Volgens het team had dit probleem meer impact op hem dan op teamgenoot Kimi Antonelli. Mede doordat Russell met een oudere power unit reed. Het probleem zorgde voor een gebrek aan topsnelheid op de circuits van Silverstone en Spa-Francorchamps. Mercedes heeft de oorzaak inmiddels vastgesteld en werkt aan een oplossing om ervoor te zorgen dat de Britse coureur weer op gelijke voet kan strijden met zijn teamgenoot. Nou, inmiddels zitten de trainingen erop daar in Hongarije. En dan gaan we vol gas richting de kwalificatie. Die begint straks om 4:00. En ook die sessie die is natuurlijk, zoals je van ons gewend bent, live te volgen hier met het commentaar van Olaf Mol en Jack Ploy. Blijf hier, mis je helemaal niets. Goedemiddag, dit is jouw sportradio. Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Oranje International Crescencio Summerfield heeft een opmerkelijke transfer afgerond. Van West Ham United naar het Saoedische Al Hilal. 24-jarige aanvaller die indruk maakte op het WK tekent bij Al Hilal een contract voor 4 seizoenen. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Die overgang hing overigens al langer in de lucht. Aanvankelijk leek AS Roma de beste papieren te hebben. Maar de club uit Saoedi-Arabië bracht een hoger bod uit. Met de transfer is een bedrag gemoeid van 76 miljoen euro. Daarmee is hij gelijk de op 3 na duurste Nederlandse voetballer aller tijden, na Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt en Virgil van Dijk. Na zijn sterke optreden op het WK stond Summerfield op de verlanglijst van meerdere Europese topclubs. Hij kiest echter voor Al Hilal. Hij gaat daar samen spelen met bekende sterspelers zoals Karim Benzema en Theo Hernandez. Voor Summerfield is dit de 6e club in zijn profcarrière. Hij begon in de jeugd van Feyenoord, speelde daarna op huurbasis voor ADO Den Haag en FC Dordrecht. En in 2020 vertrok hij naar Leeds United. En in 2024 maakte hij vanaf daar de overstap naar West Ham United. Ja, daar speelde hij zich in de kijker. Ook bij Oranje. Hij maakte zijn debuut op het WK. En brak door eigenlijk met 2 goals en 2 assists in 4 optredens.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Sportradio tijdens een toch wel, jawel, zomerse zaterdagmiddag. Zonnetje doet lekker mee, af en toe een wolkje. Maar dan mag de pret niet drukken. Vandaag temperaturen tot wel 28 graden. Bokser Tyson Fury die heeft gisteravond zijn gevecht tegen Marius Wach gewonnen. De Brit was in de 7e ronde te sterk voor zijn Poolse tegenstander via een technische knock-out. Tijdens de partij in Thailand deelde Fury een opmerkelijke kus uit aan Wach. Dat is wat anders dan een stoot voor je bakkers. Hier heb je een kus van me. Met deze overwinning zette de zwaargewichtkampioen een nieuwe stap richting een mogelijke clash met landgenoot Anthony Joshua. Ja, de bokswereld kijkt rijkhalsend uit naar een confrontatie tussen de twee Britse titanen, die nu weer een stap dichterbij lijkt te zijn. Dat dus in het boksen. Ja, verder hebben we dit weekend natuurlijk ook Formule 1. De trainingen zitten erop op de Hungaroring. Straks tijd voor de kwalificatie die de startopstelling voor de race van morgen gaat bepalen. Natuurlijk is die kwalificatie live te volgen hier bij ons met het commentaar van Olaf Mol en Jack Ploy. Straks om 4 uur dus. Alles is live te beluisteren via DHB Plus in heel Nederland. In onze app, via onze website, natuurlijk ook via ons radiokanaal op je tv. En in de Randstad op 97.6 FM. En kort na elke sessie is het commentaar terug te luisteren in de Grand Prix Radio app. Klik daarvoor op Race Gemist in de app. Inmiddels staat dus ook het commentaar van Vrije Training 3 online. Ja, morgen voor de race is er ook nog een voorbeschouwing met Olaf en Jack. Ze nemen je in de voorbeschouwing mee in de belangrijkste verhalen van dit raceweekend. Van bandenstrategieën, de stand in het kampioenschap en de laatste ontwikkelingen in het paddock. Die is vanaf 2:50 te horen hier bij ons. Hier bij Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
1: Oh my god.
0: Zo dus.
1: Wow.
0: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
2: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quick Wash bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... Vakantie! ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel. Alleen dit weekend geselecteerde Hanson waterdichte LED TL-lampen 1+1 gratis. Karwei, maak het mooier.
5: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
6: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
7: Simyo.
8: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Wees er snel bij, want dit is je laatste kans.
9: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
10: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
11: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
12: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
13: Oh, ik heb letterlijk niks.
14: Het gaat de hele dag regenen, hè?
15: Nee, ik heb geen regenjas.
14: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
16: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
17: Deze week in de bonus, de Checco, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta, 1+1 gratis. Alle Alpro, 2+1 gratis. En Amerk handijs, 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
18: Lekkere van Albert Heijn.
19: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
20: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
21: Of deze, in een leuk plaatsje.
22: Met 20.

0: www.bitdiscounter.nl.
1: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
2: Grand Prix Radio.
3: Tour Update.
4: Het geel is vandaag voor Tadej Pogačar. Mats Pedersen rijdt in het groen. Richard Carapaz draagt de bolletjestrui.
5: Om 11:20 is de 20e etappe van de Tour gestart. De bergetappe van 130 kilometer eindigt vandaag in Alpe d'Huez rond 4:15.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
6: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast een aantal korte files met zo'n 5 minuten oponthoud, de meeste vertraging op dit moment op de A12 om te beginnen Arnhem richting Duitsland. Bij de grenscontroles daar een kwartier vertraging. A16 Breda richting Rotterdam. Bij de werkzaamheden bij de Moerdijkbrug is de rechterrijstrook dicht. Hou rekening met 9 kilometer file met een 30 minuten vertraging. A27 Breda Gorkum bij Werkendam een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht, vertraging 25 minuten. En het is ook druk op de A50 van Arnhem naar Os voor Ravenstein. Een kwartier extra reistijd.
2: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
7: Nout van Sommeren.
8: Met zo dadelijk een update over...

Grand Prix Radio met Alex Warren. Goedemiddag, ook op deze zaterdagmiddag zijn wij jouw sportradio. Xavi Simons die heeft teruggeblikt op de zware blessure die hem het WK kostte. De middenvelder van Tottenham Hotspur scheurde in april zijn voorste kruisband. Ja, en daardoor ging deelname met het Nederlands elftal aan het WK aan hem voorbij. In een documentaire vertelt de International over de zware revalidatieperiode die volgde. Hij schrijft de pijn als iets wat hij niemand gunt, maar geeft aan zich na de moeilijke tijd inmiddels weer gelukkig te voelen. Hij werkt momenteel hard aan zijn herstel voor het nieuwe seizoen. Gelukkig maar, Xavi Simons dus. Ja, dan nog Formule 1, want Haas-teambaas Komatsu die vindt het moeilijk om de prestaties van coureur Esteban Ocon goed te beoordelen. De wisselvalligheid van de auto maakt namelijk een eerlijke evaluatie lastig, aldus de Japanner. Ja, het team beraadt zich momenteel op de coureursopstelling voor het volgende seizoen. Ja, en de resultaten van Ocon zijn dit seizoen wisselend te noemen. Wat volgens Komatsu deels te wijten is aan de onvoorspelbare aard van de wagen. De prestaties van de komende races die worden cruciaal voor de toekomst van Ocon. Dus hij moet er vanmiddag flink aan trekken met de kwalificatie voor de grote prijs van Hongarije die om 4 uur van start gaat. En je live kan volgen met het commentaar van Olaf Mol en Jack Ploy. Goedemiddag, dit is Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Max Verstappen stelt dat Fernando Alonso het absoluut niet verdient om achter in het veld te rijden in de Formule 1. Volgens de Nederlander hoort de Spanjaard op basis van zijn rijderskwaliteiten minimaal thuis bij de beste 5 coureurs. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. In Hongarije staat het weekend in het teken van een ingrijpende technische upgrade van Aston Martin. Team uit Silverstone hoopt hiermee een overtuigende stap voorwaarts te zetten. En zo ook tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso te behouden. Spanjaard liet eerder al weten dat zijn sportieve toekomst in de koningsklasse vooral afhangt van de toekomstige reglementen en zeker niet alleen van de prestaties van Aston Martin. Max Verstappen toont daar volledig begrip voor en stelt dat Alonso door zijn leeftijd van 44 jaar mogelijk sneller kan besluiten om te stoppen. Zeker omdat hij geen voorstander is van de geldende regels. Max Verstappen zelf benadrukt dat zijn eigen motivatie anders ligt. Hij is pas 28 jaar, maar deelt wel de kritiek van Alonso op de regelgeving. Ondanks dat zijn eigen auto niet zo competitief is als gehoopt, blijft hij racen vanwege zijn liefde voor de autosport. Binnen Aston Martin toont Alonso zich tot dusver de sterkste in het onderlinge kwalificatieduel met Lance Stroll. Hij leidt erin met 8-2.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

richting 3 op deze zaterdagmiddag. Zo dadelijk Alexander Stevens. Hij neemt je mee richting de kwalificatie voor de Grote Prijs van Hongarije. Die hoor je straks om 4 uur met het commentaar van Olaf Mol en Jack Ploy. Tot die tijd heeft Alexander ook nog heel veel andere sporten voor je.

0: Pre-Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 3 uur.
2: Goedemiddag, dit is Daan PN Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Michiel Frazenstorm. Steeds meer vakantiegangers bellen de alarmcentrale met vragen over de bosbranden in Frankrijk en Spanje. Ook vandaag kregen de ANWB en Eurocross al tientallen telefoontjes. Die zijn vooral voor mensen die vanwege de branden hals over kop een vakantiehuisje of tent uit moesten. Ze willen weten hoe het zit met de extra kosten die ze maken. Bosbranden in Frankrijk hebben dit jaar al bijna 100.000 hectare natuur verwoest. Dat is ongeveer net zo groot als de provincie Utrecht. De minister van Binnenlandse Zaken heeft het over een recordoppervlakte. Door de bosbranden die nu in het zuidwesten van Frankrijk woeden, zijn al 200.000 mensen op de vlucht geslagen. Een groot busongeluk in Syrië. Daar zijn 2 touringcars op elkaar gebotst. Zeker 35 mensen zijn om het leven gekomen en er zijn ook tientallen gewonden. In een van de bussen zaten mensen van de Syrische Veiligheidsdienst. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet duidelijk. En koningin Maxima heeft in het Amsterdamse Vondelpark de World Pride geopend. Het evenement voor de queergemeenschap duurt 2 weken. Maxima ging ook nog langs bij een aantal informatiekraampjes en was ze bij een dansoptreden van een drag queen waar ze zelf ook nog even aan meedeed. Een mix van stapelwolken en zon. Van noordwest naar zuidoost is het 22 tot 28 graden. Morgen bewolkt met een paar buien. Het wordt op de meeste plekken zo'n 21 graden.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De meeste files worden nu korter. In totaal hebben we nog zo'n 100 kilometer file. De meeste vertraging op de volgende wegen. De A2 Utrecht richting Amsterdam. Voor knooppunt Amstel 10 kilometer met een klein kwartier vertraging. A2 Utrecht Den Bosch. Voor Waardenburg nog een kwartier op onthoud ook. De A16 Breda richting Rotterdam. Daar wordt aan de weg gewerkt bij de Moerdijkbrug. Hier is de rechte rijstrook dicht. De vertraging een half uur. En de A50 Arnhem richting Os. Voor Ravenstein nog 10 minuten vertraging.
4: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
5: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
6: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
7: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
8: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
5: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterraute.nl.
9: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
10: Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
10: Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
12: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
13: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
14: Zeker weten.
13: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
12: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
15: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul, het leukste dagje uit tussen de apen.
16: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
17: Hoppa!
16: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
14: 3 sterren slot.
17: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
18: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
19: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
20: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
21: Praxis.
22: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Nu nog 4 dagen korting tot wel 1000 euro per boeking. En tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Grand Prix Radio.
23: Alexander Stevens.
24: Goedemiddag, 3 uur geweest op je zaterdag. Zometeen hier de kwalificatie Formule 1 Hongarije. En natuurlijk zijn we bezig met de 20ste etappe van de Tour de France. De 1 na laatste. Gaan we zometeen even naar kijken.

Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het is je zaterdagmiddag. Het is een dag met zon en wolken die elkaar afwisselen. En temperaturen in het noorden 21 en in het zuiden zelfs 28 graden zijn. Het is vandaag de dag van de kwalificatie om 4 uur. Hier met Olaf Mol en Jack Plooy. Je hoorde ze al met de derde vrije training. Dat was tussen 12:30 en pak een beet, 13:30. En straks hebben we dus die kwalificatie, maar misschien niet onbelangrijk om je even te attenderen dat er morgen om 14:50 een voorbeschouwing is. Dus voorafgaand aan de race. Hier met Olaf Mol en Jack Plooy. Ze neem je dan mee met natuurlijk de belangrijkste verhalen van het raceweekend. De bandenstrategieën, het kampioenschap, de stand, het laatste nieuws over Max, ontwikkelingen vanaf het paddock. Morgen dus voorafgaand aan de race hier te beluisteren. 14:50. Olaf Mol en Jack Plooy met de voorbeschouwing. Ja. Het is de ene laatste dag. Hè. Ze zijn al aan het rijden. De 20e etappe in de Tour de France. Het is een bergetappe. De derde in dat drieluik. Na gisteren de Alpe d'Huez. Het is vandaag 170 kilometer lang. Ze gaan van Le Bourg d'Azoin. Gaan ze naar de bekende finishplaats op de Alpe d'Huez. Ja, behoorlijk wat flinke beklimmingen. Op du Col du Télégraphe. Maar ook op de Col du Gavillier. Ja, maar wat dacht je van de Col de Sarenne? Naar verwachtingen passeren de eerste coureurs rond, wat zal het zijn, 4:15. De finish op de top van de berg, wederom op de Alpe d'Huez. Het wordt wat, het slotstuk. Morgen is het allemaal een stuk makkelijker. Dat slotstuk is vandaag dus in Frankrijk tijdens de Tour de France. We praten hier over alles bij. Ook over World Matchplay Darts in Blackpool. Vanavond de halve finales, je hoort er zo meteen meer over. Wij zijn Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Olympisch kampioen Isaiah Klein-Ikking zet per direct een punt achter zijn atletiek seizoen. 23-jarige atleet kampt al het hele jaar met een opspelende Achillespees. En mist door deze keuze de komende evenementen, waaronder het EK atletiek. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Atleet laat weten dat blessure al de nodige problemen heeft veroorzaakt. En samen met zijn begeleidende team kiest hij er nu voor om te stoppen, zodat hij de tijd krijgt om volledig te herstellen en later op niveau terug te kunnen keren. 2024 behaalde hij in Parijs nog goud op de 4x400 meter gemengde estafette aan de zijde van Lieke Klaver, Jean Omala en Femke Broeders-Bol. Door zijn besluit ontbreekt Klein Ikink niet alleen op het EK, maar ook op het NK atletiek. En op dat toernooi is hij zeker niet de enige grote afwezige, want ook Femke Bol staat daar niet aan de start. Zij past haar wedstrijdschema aan nadat ze aan het begin van het seizoen met een blessure kampte. En zij richt zich nu volledig op het EK. En bijna een jaar geleden maakte zij de overstap naar de 800 meter. Ook niet bij de NK, Demi van de Wildenberg. Zij laat weten, de sprinter, dat herstellen van een blessure meer tijd kost. En dat luisteren naar haar lichaam soms belangrijker is dan doorduwen. En zo telt het nationale atletiektoernooi door fysieke klachten dus meerdere afmeldingen.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het is je zaterdagmiddag langzaamaan richting 3:30. Het is op de meeste plaatsen droog. Zon en wolken wisselen elkaar een beetje af. Temperaturen in het noorden maximaal 21, 22 graden zo'n beetje. In het zuiden gaan we al richting de 30. En vanaf dinsdag, woensdag wordt het wederom zeer warm met temperaturen van 30 graden. Ja, 30 graden of meer, dus aircootje zou wel handig zijn. Vanavond staan de halve finales op het programma van de World Matchplay in Blackpool, Engeland. De 4 overgebleven spelers komen dan in actie. 9 uur vanavond in Winter's Garden. En in deze voorlaatste fase van het toernooi spelen de mannen in een behoorlijk lang format, waardoor de wedstrijden behoorlijk wat tijd in beslag nemen. En het vergt ook wat van de concentratie van de darters. 1 speler moet als eerste 17 legs winnen om zich te plaatsen voor de eindstrijd van morgen. De wedstrijden kan je zien bij Viaplay. En ze starten vanaf 9 uur dus in Blackpool. Zometeen, nog veel meer over natuurlijk de Formule 1 in voorbereiding richting de kwalificatie zometeen. Hier live te beluisteren. En de Tour, die laatste zware etappe is vandaag. Richting de bergtoppen, bijna 1900 meter. De Alpe d'Huez, je hoort er zometeen meer over. Het is je zaterdagmiddag hier bij Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
1: Hè? Nu alweer?
0: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
1: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
0: Ook dan moet je aangifte doen.
1: Nou, goed dat je het zegt.
0: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
1: Handig?
0: Ja, van de Belastingdienst.
2: Prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AHA Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar €1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo! Odido.
4: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
5: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
6: Auw!
5: Muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat. Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
7: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
8: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
9: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
8: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
10: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
11: Zijn we al?
10: En je team naar de uitwedstrijd brengen.
12: Kampioenen!
10: En verzekerd zijn.
13: Oh ja, verzekering.
10: En weer door met de Ora autoverzekering.
14: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs. Mis niets.
10: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
15: Ik doe het voor gezonde nieren.
16: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
17: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
18: Meer streamen, meer gamen, meer lezen. Beleef meer met je tablet, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Tab S10 Lite tablet met S Pen voor €269 voor mijn MediaMarkt members. Alleen bij MediaMarkt.
19: Zomer, zon, Hollywood. Beleef nu het ultieme plezier in Movie Park Germany met de nieuwe Paramount-attractie Journey to the Forbidden Chamber. Ontmoet nog meer Paw Patrol-helden, vier samen met ons de grote Movie Parks Parade of Celebration en word onderdeel van de nieuwe era Hollywood in Germany. Koop nu tickets vanaf €34,90 op MoviePark.nl.
20: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
21: Als je Vodafone Mobiel
22: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
21: krijg je tot wel €20 korting.
22: Elke maand weer.

0: Het circuit is van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
1: Grand Prix Radio.
2: Tour Update.
3: Op Alpe d'Huez was Tadej Pogacar opnieuw de beste. De Sloveen won in het geel. Hij was pas de tweede renner ooit op deze klim. Het is zijn vijfde ritzege. Op de slotklim haalde hij de vluchters Lenny Martinez en Richard Carapaz nog in. En hij reed de Alp in recordtijd. Het geel is voor Tadej Pogacar. Mats Pedersen rijdt vandaag in het groen. Richard Carapaz draagt de bolletjestrui.
4: Om 10:40 is de 20e etappe van de Tour gestart. De bergetappe van 130 kilometer eindigt op Alpe d'Huez rond 4:15.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
5: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De meeste files worden korter, in totaal nog zo'n 60 kilometer. De meeste vertraging op de volgende wegen. De A12 Arnhem richting Duitsland. Bij de grenscontrole is daar een kwartier extra reistijd. A16 Breda richting Rotterdam. Bij de wegwerkzaamheden bij de Moerdijkbrug is de rechterrijstrook dicht. Vertraging 25 minuten. En de A59 Den Bosch richting Os. Voor Nuland 10 minuten vertraging.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
6: Alexander Stevens.
7: We bereiden ons voor op de kwalificatie Formule 1 van Hongarije.

Grand Prix Radio. Hoe is dit weer in Hongarije tijdens de kwalificatie? Je hoort het zo meteen hier. Take the weather with you, Crowded House. Je hoort het hier met Olaf Mol en Jack Bloiso. The weather in Hongarije. De kwalificatie, zo meteen. Eerst even, check even onze nieuwe webshop. Leuk man, met Formule 1 afbeeldingen, t-shirts, mokken, hoodies, sweaters, alles zit erop. En eraan. Ga maar eens even checken. Je vindt hem bij ons in de app. Onderaan kun je op shop klikken. Wel leuk als je naar Zandvoort gaat. Tijdens de laatste Grand Prix daar. En dat je dan zo'n heel bijzonder shirt hebt. Ja, zo'n speciaal race shirt. Je vindt hem bij ons in de shop. Check maar even onder in de app. Het is natuurlijk de kwalificatie zometeen met Olaf Mol en Jack Plooijen iets voor vieren. Maar morgen hebben we de voorbeschouwing op de race hier live om 3:10. Met natuurlijk de belangrijke verhalen van dit weekend, de strategieën. Het laatste nieuws uit het paddock, stand in het kampioenschap, weetjes, verhalen van vroeger en dergelijke. Ik zou hem checken. De voorbeschouwing op de race dus morgen 3:10 hier live te beluisteren bij Grand Prix Radio. Jouw sportradio.

Country Radio. Vieze plaat. Bah. Nena, Kim Wilde. Heb je dat wel eens gehoord wat ze zingen? Heb je wel eens goed zitten luisteren naar die tekst? Ze zingt gewoon Wrap Your Penis Around My Neck. Zingt ze. Kim Wilde. Bah. Even bollen. Iedereen.

0: voor de beste zomerdeals. Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
1: En ook bij Aldi dit weekend nergens goedkoper. Paprika mix, rood, groen, geel en ze kosten niet veel. Een hele kilo voor maar 1,75. En ook nergens goedkoper. IJsberg sla, per krop maar 49 cent.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
5: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
6: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
5: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
7: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten op de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
8: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
9: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
10: Ja? Echt serieus?
11: Oh.
12: Hey, weer een winnaar bij

0: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
2: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Tink.
4: Metropool in Druten. 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving.

0: Vrienden en vriendinnen van de sport, heel hartelijk goedemiddag. Welkom bij Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ik ben Olaf Mol.
1: En ik ben Jack Ploy.
0: En we zijn hier voor je voor de kwalificatie van de Formula 1 AWS AWS Hungarian Grand Prix 2026. De 11e ronde van het wereldkampioenschap op de Hongaroring. Met nieuw pitsgebouw, een nieuwe hoofdtribune. 70 ronden worden er gereced morgen. De lengte van de baan 4381 meter. En een hoogteverschil van 34,6 meter in zijn totaliteit. We hebben natuurlijk straight line modes. We hebben een overtake zone. En de detectie daarvan zit vlak voor de laatste bocht. Als je dan binnen een seconde van iemand zit, dan kan je die extra vermogens toevoegen. Gaat vanmiddag nog allemaal niet gelden. We gaan veelvuldig zien de C5, de softband. Misschien iemand in het begin even op een medium om te kijken of die wat uit kan sparen. Maar de harde band zal vandaag in principe gewoon binnen de muren van de pitbox gaan blijven. De vraag is, ja, wij vonden het vanochtend allemaal meevallen. Het was een graadje of 23 en een beetje. En dan is de vraag aan Jack, hoe is het nu?
1: Het is wat warmer geworden. 27 graden is de buitentemperatuur.
0: Wow.
1: De baan is net onder de 50 graden. Dat is dus niet veranderd. 23% luchtvochtigheid en een beetje wind. Maar de windverlenging tot gisteren is volledig gedraaid.
0: Oké.
1: Ze hebben er nu kontwind, zeg maar.
0: Ja, dat is ook minder dan vanochtend.
1: Het is een beetje last, denk ik. Op het eind van de resolutie zit die bult.
0: Ja, en hier ook wind mee. Achter die binnen vandaan. Ja, hij komt links achter komt hij dan. Ja. Nou ja, we gaan het merken. Hier zie je dan de vlaggen. Hier zie je dus de temperaturen. Zij zeggen 26, hier staat 26, 6. Nou ja, het is een beetje allemaal van dat. Je kent het allemaal wel. Het zal even belangrijk zijn, want dat was iets wat ons een kwartiertje geleden, benadert. Een berichtje. Dat Alonso schijnt in die derde vrije training hetzelfde probleem niet zo erg als Lance Stroll had, maar dat er ook een scheur kwam in de linker achterwielophanging van zijn Aston Martin. En dat is natuurlijk geen goed nieuws. Deze Lando Norris die zal het beter willen hebben dan vorig jaar. Want toen reed hij in de kwalificatie in Q2 in tijd. Die was bloedjesnel. En in Q3 ging het ineens allemaal langzamer. Liet ook hij een halve seconde liggen. En was de poltijd uiteindelijk 4800ste langzamer dan de snelste man in Q2. En dat is nog wel een bijzonder dingetje. Aan het kampioenschap gaat er niks veranderen. Dat is daar nog steeds Kimi Antonelli die hem voor elkaar heeft. Max Verstappen heeft zijn 4 kampioenschapssterren achter op zijn helm zitten. Met zijn handjes op elkaar, een beetje dingetje op het stuur. Dat is wel grappig. Zo zie ik hem niet vaak. Hè. Zo van, het ziet er dan uit van, kom op, ik heb zin om te gaan. Maar dat, ja, het kan zijn dat hij dat nu heeft omdat ze weten dat ze de boel weer teruggezet hebben. Want in de derde vrije training was hij niet echt heel tevreden. Mag ik dan een voorspelling doen van de pole position, Jack?
1: De tijd? Ja, kom, graag.
0: Ja, 1.17.8, 1.17.9.
1: 1.17.

0: 85.
1: Ja. En dan zegt AWS zegt altijd of 2/10 meer of 2/10 minder.
0: Dan doen we dat erbij. Plus of min 0,2.
1: We hebben al een klokje en dat betekent dat de gelijkleggers in Nederland, België en waar je het ook maar wil hebben, met ons mee kunnen gelijkleggen met het beeld wat je ziet. Of dat nou bij Viaplay vandaan komt of bij de F1 Pro TV app of RTL Duitsland. Maakt allemaal niet uit, want we gaan beginnen over 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30 seconden na nu. Veel oranje op de tribunes. Ja, maar dan moet je tegenwoordig zeggen, is dat dan voor McLaren of is dat dan voor Verstappen? Nou, ik denk dat deze Grand Prix nog steeds veelvuldig door Nederlanders bezocht wordt. Het is uit mijn hoofd zeg ik iets van 140 kilometer achter benen. Dus dat is om een idee te geven. Ja. Het ligt niet heel diep ver en nou ja, dat dus. En je kunt hier prima op vakantie ook niet al te duur bij het Balatonmeer.
0: En ook heel goedkoop vliegen met een bepaalde maatschappij met paarse uitingen vanuit Eindhoven.
1: Ja, noem dat maar gewoon, ik heb geen idee.
0: Wizz Air.
1: Dat ken ik helemaal niet.
0: Nou, is echt geweldig. Kost echt drie keer niks.
1: Nooit van gehoord. Moet je nou ook staan of kun je zitten?
0: Nee, je krijgt een zitplaats.
1: Dat kan ook nog, hè. Goed, we zijn begonnen. De klok loopt inmiddels linksboven mee voor het eerste deel van deze kwalificatie. Lang 18 minuten in lengte. En die klok die zegt nu 17 minuten. 35, 34, 33, 32, 31, 30, 39, 28. En dan zo verder. 39, 28, die was goed, hè. Altijd een fout erin. Nou, hij gaat in ieder geval wel. Dus ze hebben er vertrouwen in. Of ja, ik weet niet wat ze gedaan hebben. Er zijn natuurlijk wel wat reserveonderdelen ingeplogen. Misschien hebben ze gewoon de linker wheel hub helemaal veranderd. Maar dat is in ieder geval goed nieuws van de Spanjaarden. En wij gaan met argusogen kijken. Of er voor het eerst dit jaar een Aston Martin naar Q2 zou kunnen. Want dat is wel een dingetje. Want ze waren de langzaamste twee auto's in Q1 de afgelopen 5 wedstrijden. Je hebt in kwalificatie alleen, en ook nog als het droog is, een 107% regel. Daar moet je binnenvallen om te mogen starten. En ze zaten in die 5 wedstrijden, de langzaamste waren steeds allebei boven de 105%. Dus dan heb je niet zo heel veel marge. Dan hebben ze nu een snellere auto. Dus stel dat ze nog steeds niet ver naar boven komen, dan moet het wel goed komen. Hulkenberg kijkt met zeer gefronste wenkbrauwen naar... misschien wel naar de driver tracker. Op de baan Sainz, Albon, Stroll, Alonso, Bottas. Eigenlijk, en ik weet niet of je vaak Formule 1 kijkt, kun je dit wel voorspellen. Want deze jongens moeten in dit deel van de kwalificatie 2 runs doen. Omdat dit in principe de langzaamste auto's zijn en waren. En dus gaat Sainz beginnen. Loopt 337 km per uur aan het einde van het rechte stuk. Dat is niet zo heel fout. En dan duikt hij dus de nieuw benoemde bocht Piquet in. Duikt hij hier naar beneden, door 1A naar 2, bocht 2 vernoemd sinds gisteravond, einde van de dag, Hamilton. Dan deze Forest Spring. Hier lag vroeger, dat ze de circuit gingen bouwen, lag daar een bronnetje. Dit is Mansell geworden, bocht 4.
0: Ja.
1: Hoppata, en deze ronde is weg. Kijk, zit je helemaal meteen, ben je de lul. Sorry dat ik het zeg. Is er genoeg brandstof om nog een run te doen? Oh, we moesten 2 runs plannen. Word je straks nog bij de beste lijn genoemd. Dat was bij Mogherini. Hier zitten we in Driving Center. Dan gaan we... Dit is Driving Center. Rechts en links, de chicane. Dan komen we in de linkerknik. Die heet Buda. En deze heet Pest. Komt bocht nummer 10 eraan. Duna Danube. Dit is bocht 11, Alesi. Richting 12, die heet Schumacher. Rechts vanaf. Aanremmen voor 13, die heet Senna. En er blijft er nog één over. En dat is de rechterknik 14 opkomen rechterstuk, die heet Tsis. En als je goed oplet, dan zie je links en rechts op het asfalt wel wat plaatjes en plakjes en dingetjes. Er zijn weer wat foto's naar boven gekomen. Net als in Monaco, toen dat asfalt kapot begon te raken. Dat ook hier schijnt te gebeuren op bepaalde plekken. Dus daar wordt niet iedereen vrolijk van. Kijk, Stroll naar 20-8. Hebben ze de Williams zitten pakken. Daar zijn ze nu al vrolijk voor zijn. Het is nog maar de eerste run. Maar wat gaat Alonso dan doen? Kijk, die doet dan 20-6. Die pakt even 2/10 van die tijd van Alonso af.
0: Van Stroll.
1: Stroll. Ja, Alonso, heel goed. Ja, dat moet dan toch wel weer redelijk oké voelen. Los van de dingen die afbreken en misschien niet helemaal jovel zijn.
0: Ja, Alonso reed in 20-3 in de derde vrije training.
1: Oké.
0: Dus dat zou nog ietsje sneller kunnen. Misschien.
1: En zoals ik voorspelde, er zal wel iemand zijn op mediums. Dat is dus in dit geval Lewis Hamilton. 9 poles al. Gaat altijd goed hier. Laat ik het zo zeggen. Er zit weer een winkans in voor hem. Hij is hier altijd gewoon rete goed. Wel een vroegeren van Ferrari, wat mij weer vertelt dat ze echt niet tevreden waren over wat ze in de derde vrije training deden. Omdat de dominantie van vrijdag was eigenlijk gewoon verdwenen. Ze zaten nu achter Lando Norris.
0: En ze willen niet meteen een rode band opofferen?
1: Nee. Nou ja, maar ik vind het wel een slim moment. Het is ook nog met relatief weinig auto's op de baan. Als je alle petjes ziet, dat is dus iedereen die in de pit staat. En die staat dus binnen. En dan zit je goed. Kijk, voorlopig Alonso, Stroll, Albon, Bottas en Perez. Ja, dat is allemaal leuk en aardig. Heeft Sainz nog geen tijd staan. Maar dat zijn wel die 6 en dan komen ze er nog niet uit. Dus er moet even iemand een zwepert hebben.
0: Ja.
1: Maar ik zou het wel leuk vinden als ze het op pace voor elkaar zouden kunnen krijgen. En dan zat Berman daar vanochtend. Ja, die zat toch nog. Oh, dat is 81.000ste. Maar goed, eerst maar eens Alonso in zijn eerste. Dat is dus op een mediumband. Kijk, die rijdt even 1,9 van die tijd af. Wow. Dan krap je toch wel achter je oren. Leclerc langzamer dan Alonso. 1400ste.
0: Dan Hamilton.
1: Sorry. Wat heb ik met die Alonso? Ik zit alleen op Alonso te letten.
0: Ja. Nee, maar je hoopt net als ik dat hij toch nog een stapje kan maken naar Q2. Ja.
1: Daar moet je voorstellen, jongens op soft. Wellicht ook nog lichter dan deze mannen. En dan gewoon 1,9 voor je broek krijgen. Lawson, Hulkenberg, Bortoletto, Lindblad, Ocon, Berman, Sainz binnen. Dat betekent dat zowel Verstappen als Hartjaar ook op het asfalt zijn. En wij kijken naar Kimi Antonelli bij het aanremmen van Piquet.
0: De Leclerc's tijd wordt hem afgenomen, die tweede tijd.
1: Hey.
0: Dus die kan even opnieuw beginnen. Track limit, bocht 3.
1: Oké. Okay. Moet nog even. Ja, daar gaat hij. Moet nog even de wedstrijdleiding. Moet dat ook nog even doorvoeren. 27-7. Dat is het eerste meetpunt. Bovenaan in beeld de bevestiging dat Charles die tijd kwijt is. En dus ook die run. Maar goed, als ze die op die medium gedaan hebben om maar een run te maken, wat te voelen, maakt het ook eigenlijk geen bal uit. Want dan doet hij straks een run op soft en dan staat hij alsnog gewoon makkelijk in Q2. Mogen we toch hopen. Russell doet een aparte opwarming. Verstappen denkt er anders over. Russell niet in de weg. Kijk, hoe is het met de balans van de auto van Verstappen? Let op zijn stuurbewegingen. Vol beuken over die chicane. Voorkant doet wel wat hij doen moet. 10e onder de tijd van Hamilton. Maar dat is een medium.
0: Dit is ook goed. Inderdaad. Hier gleed hij vaak weg, naar buiten toe.
1: Geen overstuur. Moet hij hier nog wel een stapje maken hoor. Mid 18. Pwah. Het houdt niet over op een soft compound zachter. 74.000ste. Hartjaar. 98.000ste. We hebben het alweer hoor. 3 man. Lando Norris wel aan de kant. Ja, doet hij goed. Dat is Antonelli die daar voorbij kwam blazen. Is Leclerc doorgegaan op die mediumband?
0: Ja.
1: Oké. Okay. Antonelli.
0: Weinig paarse minisectoren voor Leclerc.
1: Ja, ook niet van Antonelli. Valt mij op. Maar, pakt even 2/10 daar. Als je meekijkt, links in de balk, George Russell bezig.
0: Leclerc springt naar 4.
1: Lewis is binnen, Leclerc heeft hem goed gedaan. Oh, te ver naar buiten, dat kost tijd. 2 keer paars, te ver naar buiten, dat kost tijd. En hij haalde niet. 700ste. Dat soort kleine dingetjes is gewoon een optelsommetje. En dan heeft hij dus niet in die 2 bochten, maar hij heeft dus in de laatste sector 2/10 weggespeeld. Russell.
0: Wat doet George, ja.
1: Albon springt nu in de buurt van Alonso. daar was hij weer. Ouch. Ja, het is maart 2/10, moet je ook weer reële zijn. Maar ja, volgens mij staat er nog geen enkele McLaren op dit moment in de top 6. Dus als je nu als George Russell daar staat, kijk, is Hulkenberg die al in de buurt komt.
0: Lando is wel gas aan het geven.
1: Ja.
0: Paars in sector 1.
1: Antonelli ook gezien met paars in 1 en in 2. Dit is Piastri overigens. Wow, dikke drift. Dat gaat dan wel ietsjes aan tijd kosten. Waar komt hij terecht? 5. 5 is tijd voor Piastri. Nou, Lando Norris. 1 keer paars, 2 keer paars. En dit is een halve seconde. Die gaat hij toen niet wegspelen in die derde sector, mag ik hopen. Situatie, 8 minuut 9, 8, 7 te gaan. 1 Verstappen, 2 Antonelli, 3 Hamilton, 4 Hadjar. Het gaat natuurlijk om de ondersten. Nee, dit moet hem. Juist, speelt hij, kijk, 3 tienden. Maar speelt wel 2 tienden weg dus. Dus dat zit een korte laatste sector van 22 seconden. Zit dus gewoon 3 tienden in. Dat is wel een dingetje. Goed, Ferrari dus in deze run op dit moment. Die soft uitgespaard. Oh, die gaan ze in Q2 wel hard nodig hebben. Maar het is op zich wel slim.
0: Bortoleto is ook zijn tijd kwijtgeraakt. Staat nu helemaal onderaan.
1: Fernando Alonso, goede lijn opkomen rechterstuk. Die auto kan hij neerzetten waar hij wil. Nu 15e, kijk, gaat tot achter Hulkenberg. Naar de 12e tijd. En wat doet Lance Stroll? Komt wat wijer uit, maar mwah, Lance Stroll op het randje. Bortoleto moet daar wel uit kunnen. Maar Alonso, ze moeten de laatste run van Alonso goed plannen. 200ste sneller dan Colapinto. 8/10 langzamer dan Hulkenberg. Dus dat is wel zo'n beetje waar het is en waar het zit. Maar ja, ook Perez en Bottas zijn bezig. Perez zijn auto is gerepareerd na wat brand op de achterwielen bij het uitrijden van de pits bij VT3. Momentje Bottas. Bottas 20. Ja, zie je tijdverbetering, geen plekverbetering. Dat zien we heel veel bij de Cadillacs. En ik voorspel Cadillac dus een slechter volgend jaar dan dit jaar. Waarom zeg ik dat?
0: Ze hebben nu helemaal niks van nul iets en nu niks. Ze met Ferrari motor gaan ze inruilen, eigen motor.
1: Dat bedoel ik. Ja. Dan gaat geen stap voorwaarts worden. Nee. Dus ik vrees met grote vrezen.
0: Tenzij ze
1: alleen maar nu aerodynamica doen. Dat snap ik ook wel. Wordt let hem ook kwijt. Zit je ook in je timing. Sainz ook eigen schuld, dikke bult. En de klok loopt maar terug, hè. Wat gebeurt er met Bortoleto? Ja, zou ik wel een tracklimit willen noemen. Bovenaan bij Menzel. Hij is wel serieus ook deze, hoor. Want ze hebben ook daar achter de curbstones hebben ze het asfalt een beetje verbeterd. Want in voorgaande jaren, als je er daar naast zat, dan waren er ook bij die snelde auto verloren. Er is natuurlijk ook wel een grote verandering gebeurd in de pitstraat, omdat ze ook die weer geasfalteerd hebben. Dat was vroeger een deel asfalt en een deel van die stelton betonplaten. En als je daar terecht kwam, dan ging het echt niet goed. Ook na 35 jaar vind ik het nog steeds bijzonder dat de rust en kalmte in de pitbox tijdens zo'n kwalificatie. Je ziet die jongens doen, staan rustig voorover. Ik doe dit, jij doet dat, jij doet zus, jij doet zo. Verrassend dat Max hier een tweede run doet. Dan ga ik er, mag ik even van hopen, van uit dat hij dat op een gebruikte set banden doet. Want anders kan hem dat straks misschien nog wel, nou ja, pijn wil ik niet zeggen. Dus ik denk dat ze een bepaalde richting uitgegaan zijn met de afstelling. Die denkt, wauw.
0: Ik meen te horen dat hij in het laatste stukje opkomen rechterstuk dat hij geen vermogen meer had. Dat hoorde ik. Dat de motor niet meer oppakte. Maar
1: kan. In principe, ja.
0: Dat de accu misschien leeg was of zo. Of maar ja, je lift, zou niet kunnen, toch?
1: Ja? Nou, je lift en remt nog midden in die bocht. Dus je hebt altijd wel iets. Maar ja, dank aan de FOM. Laten we het nog wel lekker zien.
0: Want de eerste twee sectoren waren goed van Verstappen.
1: Ja. Nou, hij is in ieder geval, hij heeft een goed moment gekozen. Alhoewel, dat zei ik straks ook. En op het moment dat hij dan onderweg is naar start, vinden ze rijdt de hele wereld weer naar buiten. Met
0: 10 ballen buiten.
1: Daar heeft echt ook geroepen. Nou, ik zal. Ja, ik zeg het wel zo zijn. Fucking traffic heeft hij geroepen op de boordradio. En dat was ook zo. Dus dan is hij nu in zijn outlap zit hier goed. Maar dat wil je zo in je vliegende ronde ook hebben. Want ja, daar gaan we. Leclerc naar buiten, Bortoletto naar buiten. Ocon naar buiten. Ja. Berman naar buiten. Lawson, Lindblad. Die allemaal tegenkomen. Want die weten wel allemaal, er zijn mensen in de snelle ronde. Dus dan moet je alleen maar hopen dat ze goed voor je aan de kant gaan. Maar laat hem eerst maar eens een keer verbeteringen gaan doen. Dat wil zeggen in ieder geval alles in het groen. En ergens één in paars zou ook wel even lekker zijn. 3 minuut, 21, 20, 19, 18, 17 nog te gaan. Verstappen jaagt op de eerste tussentijd van Lando Norris. Die dus 27,4 is qua secondes. Voorkant van zijn auto is echt een hele, hele klap beter. En tot op heden heeft hij nog geen last van het verkeer. 2/10 erboven, maar wel een verbetering van zijn eigen tijd. Snelle drone die mee vliegt. Prachtig. Het is net of hij een hele lage helikopter is. Maar het wordt ook in één keer een F1-game achtershot.
0: Heel mooi.
1: Maar het is wel mooi. Antonelli verbetert zich niet in de eerste sector in deze run. Trouwens, Verstappen en Antonelli opgebruikt. Russell, Lawson allemaal, maar goed. Zijn Hamilton en Hamilton staan nog binnen.
0: 4/10 achter die tijd van Lando Norris, Verstappen.
1: Ja, zit hij op de tijd.
0: Hier ging het volgens mij, hoor ik, de toeren achteruit gaan.
1: Eentje glijden. Wordt niet makkelijk dit. Het is ook niet heel nodig, want hij zit waar hij zit. Nou, zie je. 4/10 gebleven. Het was 3/10 en een beetje. Dus wat ze gedaan hebben, hij heeft geen nieuwe set gedaan. Dus als het Max gaat om het gevoel en de balans, kan hij zeggen ja, het is goed. Antonelli gaat zich dan dus, als het goed is, ook niet verbeteren met... Nee. Oh, die pakt wel de tweede tijd af. Die heeft dan in één keer weer een goede laatste sector te pakken. Antonelli nu tweede op 2/10. George Russell dan. Staat nu 7e en gaat naar de 6e tijd. Het gaat natuurlijk om onderaan de streep. En hoe zit het met de Aston Martins as we speak?
0: Bortoletto staat onderste. Perez, Bottas, Albon, Berman en Stroll ook. Maar Alonso staat nog steeds 12e.
1: Albon gaat nu ook Stroll voorbij.
0: Maar Albon net niet uit de gevarenzone.
1: Oei, Charles Leclerc op die mini-band blijven rijden, joh. Gek. En dan gaat Bortoletto in één keer naar 9. Kunnen de hazen wat? Gaan die hier eens gekke dingen doen? Ja, kijk eens. Ocon, Sainz erbuiten. Alonso nu op 14. Berman, Alonso nu op 15. En dan gaan Colapinto op 16 en 17 aan. Daarom zei ik net, ze moeten het goed doen. Zij zeggen dat 20-1 de project time gaat worden. Nou.
0: Alonso is zichzelf wel een beetje aan het verbeteren. Op dit moment wat groene minisectoren.
1: Ja, het zit ook niet heel ver bij elkaar vandaan. Hè? Het is allemaal 20, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, Q2 of het einde van Q2 niet. Bottas en Perez natuurlijk ook belangrijk om te kijken. Oh, momentje overstuur, ook niet fijn. Ja, Bottas weer, wel tijdsverbetering, geen plekverbetering. Perez waarschijnlijk in Mito. Ja, wel tijdsverbetering, geen plaatsverbetering. Daar komt Fernando Alonso, was nog 15e. Ja, plakt net dat ene plekje van Beerman af.
0: Dat kon wel eens heel belangrijk zijn.
1: Dat zou zijn lifeline kunnen zijn. Maar goed, hij heeft ook nog een Alpine. En dat is Pierre Gasly.
0: Pierre Gasly is wel aan het gas geven, ja.
1: Ja, oké, maar dan, hij heeft een marge van 2 auto's.
0: De 2 Alpines.
1: Ja, de klok staat op 0. Nee, want er staat 1 Alpine. Ah, ja, oké. Ja, dat kan.
0: Die 2 Alpines zijn snel onderweg.
1: Ja. Boah. Moet je je voorstellen, nu in die pitbox.
0: Hey, oh, al dat die zou gasten, het geweldig zijn, hè.
1: Al die gasten die daar zitten te azen of het kan. Tuurlijk is de vlag al uit. Daar gaat Gasly. Ah. Dan Colapinto. Kan hij net 16e worden? Kan hij net 16e worden, maar wel door naar Q2. Want daarachter niks meer. Ja!
0: Wow! Nee, het klopt. Dus blijft zo.
1: Ja, kan hij net 16e worden?
0: Hij heeft het gered.
1: Ja, hij verwachtte nog Stroll. Nee, die zijn binnen gegaan. Yo!
2: All right. Good job. maybe a bit more to come the next set. Let's go.
3: Ja, let's go.
1: Met een andere modus, hè? Ja, misschien zit er nog wel wat meer in. Met de volgende setje. Maar...
0: Ja, heel goed.
1: Dit is waar ze het om gedaan hebben. Hè? Want, doel, laten we eerlijk zijn, het is ook 1,8 van de top. Dit is een ultralichte Aston Martin geweest, dat kan ik je ook vertellen. Geen druppel te veel meegenomen dan dat het er nodig is. Maar, ja, dit soort sprongen kunnen gemaakt worden.
0: 1.18.5.5.5. Kimi Antonelli, tweede tijd, deleted. Kimi zakt een plekje. Max krijgt de tweede plek weer terug.
1: Ja, ik vond het er al heel illegaal uitzien. Dat is makkelijk om te zeggen nu. Hey, Albon.
4: So, that's terrible. Why is the balance changing so much?
5: Alex, it was a good lap considering the car is all over the place. That's on us.
1: Sorry hoor. Waarom verandert het? Ja, je hebt een goede ronde gereden. Want we hebben je een kutauto meegegeven. Ik vertaal het even makkelijk, maar dat is, ja, wat heb je eraan? Geef me die dan niet mee. En Sainz, dit is een deel van de mentale problemen.
5: It was a good lap considering the conditions. So it's all about how the car had in it. Let's see what we can do overnight.
6: Yeah. Just keep working.
1: Ja, prima. Let's see what we can do overnight.
0: Ja.
1: Ja, Olly Berman toch pijnlijk. Het is een derde Q1-eliminatie van dit seizoen. Dat is niet lekker. Sainz 9-2 in kwalificatie. In positieve zin ten opzichte van zijn teamgenoot. Dus dat is nog steeds wel oké. Allebei die Williams eruit. De derde keer dit seizoen. Dus dat gaat daar ook echt niet goed, niet? En dan kan... Ik had het ook wel pijnlijk gevonden, maar dat is gewoon persoonlijk. Ik had het wel pijnlijk gevonden als Alonso niet doorgegaan was en dan Stroll wel. Dan had ik het ook weer.
0: Ja, maar Stroll is ook 20ste, hè?
1: Nee, is op zich.
0: Ja,
1: natuurlijk.
0: Ja, is zijn beste kwalificatie in de laatste 7 races.
1: Nee, dat is ook zo. Maar weet je, ik verwacht dan als er een betere auto komt en het poppetje achter het stuur kan net een beetje meer verschil maken, dat ik dat dan wel hoop. En dat is gelukkig zo gebeurd bij Fernando Alonso.
0: Ja.
1: Versus Berman, kijk. Die auto, dus ja, dat motorvermogen op die rechte stukken, dat snap ik. Dat is de Honda motor, die dus als het goed is na de zomerbreak in Zandvoort de nieuwe motor erbij komt. Ja, en als ze dan Q3 zouden gaan halen, wordt het helemaal een dingetje. Dan zeg je normaal zo, ja, Q3 halen, ja, de Q3 halen, dat zou kunnen. Want hij zit nu op 1.7, als hij een seconde wint, zit hij op 17, dan staat hij in die top 10, vooralsnog.
0: Ja.
1: Mooi, hè? Dingetjes afplakken met, dat heet helikoptertape. Elk naadje wordt afgeplakt, zodat het maar gladder en gladder is. Stroll had er wel een dingetje, toch? Ja, mist de bocht. Ja, te ver naar buiten, grind, grabbel, klaar, balen. Kijk, veel te ver naar buiten, onderstuur. En dan op dat randje grind wat er ligt. En dan ben je gezien.
0: De Chiaak.
1: Maar goed, ik denk dat er een redelijk grote zucht van verlichting door minimaal 1 kans van de pitbox bij Aston Martin gegaan is. Als hij er is, maar dat weten we tegenwoordig niet, want hij houdt zich goed schuil. De oude Lawrence Stroll. Die zal ook wel even een kleine zucht van verlichting gaan. En ik denk zelfs Adrian Newey wel. Want je kunt natuurlijk wel zeggen, ja, maar we zien de cijfers en we zien dit. Maar daar had jij een ding over, toch? Dat het klopte?
0: Ja. Wat ze op de sim...
1: Correlatie.
0: Ja. De correlatie tussen de sim en wat ze op het circuit zien is 100%.
1: En dat begint dan al van de correlatie van de windtunnel naar de sim toe.
0: Ja.
1: Okay. Formule 1 pauzegeluiden zijn dit. Dat choppertje. Helikoptertieter erbij. Het is allemaal weer fraai.
0: Maar het ziet er wel mooi uit, de nieuwe... faciliteiten hier op het circuit.
1: Ja, echt. Hebben ze goed gedaan.
0: Ja.
1: Goede beelden ook vorig jaar. Grand Prix geweest op zondag. En op maandag gewoon alle spullen weg. Rambam, echt een sloopkogel doorheen gaan. Maar dit moest ook wel. Hè. Vanaf 86 bestond dit. En met name die hoofdtribune. Dat was één. Ja.
0: Oude rommeltjes.
1: Het
0: kraakte aan alle kanten.
1: Houdt de deur die niet gesloten. Ik ben een keer een kwalificatie begonnen. Hadden we voor de kwalificatie een enorme onweersbui. Er stond er echt 15 centimeter water in de commentaarpositie. Ik had gelukkig alles omhoog getrokken. En dan komt gewoon, terwijl ik al live met een meisje binnenloop, en die zegt, wilt u naar een andere commentaarpositie? Dus ik hou hem van de week, zeg ik het nog even halen. Wilt u naar een andere commentaarpositie? Do you want to move? Ik zeg, nou, we zijn al live, dus dat gaat even niet gebeuren.
0: Oh, sorry.
1: De Engelse commentator Ben Edwards, die had bij het eerste water wat er binnenkwam, had hij al zijn papieren die hij heeft, had hij op de grond gelegd in de hoop dat het wel het water depte. Maar er werd steeds meer water en meer water.
0: Al zijn papieren kwijt.
1: Ja, die had een soort papier-mâché pulp had hij op de grond liggen. Nou, van die dingen. En wat er gingen hier vorig jaar in Q2 uit, man. Weet je dat nog? Niet te geloven. 15.000ste. En in 2024 pakte hij op een 100ste een top 10 qualifying. En wat ik een leuke statistiek vind voor Isaac Hadjar, hij is de enige coureur behalve Mercedes, Ferrari en McLaren coureurs die dit jaar in Q3 terechtgekomen is. Komt dat natuurlijk Verstappen één keer nog een zeepert gehad heeft.
0: Ja. Belangrijk om even naar te kijken zometeen. Wie komt er in Q3? Die Racing Bulls, hè, die staan nu een beetje op het randje. Die zouden toch die Audi's misschien wel moeten kunnen hebben.
1: Meestal gaan zij hier de stap maken die Audi niet maakt. Ja. Dat klinkt nog flauw, maar Audi is natuurlijk ook een jong team. Rijden met hun eigen motor, niet vergeten. Ja. Ook ontzettend knap. Lienblad is nog een derde vrije training geweest. Maar ja, die ziet wel al dat die 3 wedstrijden achter elkaar de top 10 qualifying binnengekomen is. En als je zijn laatste 5 wedstrijden het rijtje bekijkt, dan starten die als 15e, 11e, 10e, 9e en 7e. Dus dat is wel
0: progressie.
1: Een fijne lijn die je wil hebben. Alonso gaat op gebruikte banden deze run doen. Misschien zit er meer in, dus nu doet hij nog iets met afstelling en andere dingen.
0: En dan straks aan het eind.
1: Nog één keer een setje nieuw. Zou het zijn. Kijk, zie je hier die strepen in die bochten? Dat zijn de reparaties die FOM vannacht gedaan heeft. En er zijn meer plekken waar ze dat gedaan hebben. Dus dat is nog wel een dingetje. Hopelijk hebben ze het daar goed gedaan. En we niet hetzelfde solimieter krijgen als dat we in Monaco gehad hebben. Hij zal wel moe zijn vanavond.
0: Zo.
1: Het gaat het hele jaar nog niet op zaterdagmiddag rond 3:30 nog in zijn auto gezeten.
0: Maar ja.
1: Toen is de vrouw gebeld. Ja, we moeten even de voeding van de baby moeten we even uitstellen. Ik ben nog bezig. Weet je, die had natuurlijk... Ik zie dat wel voor me. Deze willen allemaal kijken of ze het zo dadelijk met één run voor elkaar kunnen boksen. Dit dus, ter herinnering nog even. Vorig jaar ging het veld in Q2 harder dan de uiteindelijke pole. En vrijwel het hele veld. Dus het even stilliggen van deze baan tussen Q1 en Q2 in loopt daar niet. Dat is niet altijd goed. Dat had niks te maken vorig jaar die regen. Dat kwam op zondag pas en allemaal dat soort dingen. Druppeltjes, nadigheid. De ruimte wordt natuurlijk gelukkig ook wel wat groter. Dus de kans op een vrije ronde is. Maar soms lukt het niet. Dus ik ben benieuwd of dat dit jaar weer gaat gebeuren. Want, als je niet zo vaak Formule 1 kijkt, van Q1 naar Q2, de klok gaat gewoon op nul. Hè? Als ze nu langzamer gaan rijden dan dat Olly Berman deed, op Berman 20-2. Stel, ze gaan nu allemaal 20-5 rijden. Ja, omdat ze door zijn, gaan ze met die tijd nog steeds door. Waar jaagt Alonso dan nu op? Hij heeft achter zijn naam alleen 20-1 staan. Richting Hamilton. Niet op de baan, maar in de bocht. Mocht hij willen. Ik vind dat de kleur groen de auto niet helemaal tot zijn recht doet komen. Maar ik heb al wat foto's links en rechts gezien. En je ziet ook onder het woord Amaranco hoe ontzettend diep die sidepods terug naar binnen lopen. Ik durf wel aan, het is zeker niet de lelijkste auto van het veld.
0: Zeker.
1: Aanboordgeluid van Alonso. Batterij op half. Hier is hij aan het deployen. Eén keer terugschakelen, korte recharge. Batterij gebruik tot bijna leeg. Hier bij aantal aanremmen. Oh. 2 overstuurtjes. Paars zegt natuurlijk niks. Hier moet hij wachten om op zijn gas te gaan. Dus dan rolt hij iets te veel over de vooras. Hier is hij aan het rechargen. Nu alles wat hij heeft. Deploy. En leeg op start finish. 20-6. Half seconde langzamer.
0: George Lucas, links in beeld. Sure Ferrari. Ja.
1: Oh,
0: hij start even niet, Lewis.
1: Ja, soms doen ze het in 2, hè. Oh, binnenkant zit al 7, denk ik, net. Met Ocon die daar wegrijdt. Ja, dat is wel goed. Mag verstappen. Logischerwijs nu wel met de nieuwe set. Alonso, sorry dat ik gelijk had. Hij gebruikte inderdaad een gebruikte set. Norris is ook naar buiten op gebruikte set. goed, ja. Jastri ook. Die probeert ook een setje nog voor zo dadelijk erbij te halen. Verstappen nu paars, maar dat is ten opzichte van Alonso. Dus representatief is dat niet helemaal. Tenzij hij van die 18-6, nou ik noem maar eens wat, een 18-2 gaat maken. Dan gaan we praten, Verstappen.
0: Dan gaan we meedoen.
1: Eén ding is zeker, en dat is puur op het oog. De balans van de auto van Max is echt beter dan die vanochtend was. Oh, schoot die daar? Nee. Het leek alsof hij een metertje te ver doorschoot, maar hij kwam niet in het grind. Dan is het ook weer nat zo bij het. Opkomen rechterstuk.
0: Wat maakt hij ervan?
1: Ouders mijn case.
0: 18-2. 4-9.
1: Dat is wel de stap die je nodig hebt. En daar een berekening. Want als hij er lekker in zit, pakt hij meestal 3/4 van Q1 naar Q2. Nou, dus in 18-6. Vandaar dat ik bot zei, nou, als hij er een 18-2 uit weet te rammen, doet hij het goed. Dat is wel lekker. Maar ja, die had Lando Norris ook al, hè? Oh, daar is hem kwijt. Dat is daar. Ik dacht dat Verstappen te ver naar buiten ging. Die komt hier wel weg, maar hij moet meteen naar binnen. Nieuwe set eronder. Zit er een gat? Ja, er zit wel een gat. Oh, het draait niet, want hij heeft geen downforce. Zie je dat? Want die dan. Dat is net een.
0: Vrachtwagens, draait je.
1: Streekbus. Ja.
0: Lando Norris zit alweer 1/10 onder die tijd van Verstappen.
1: Ja. Nou, maar er liggen toch. We hebben het al gezien, hè. Er zijn plekken waar je zomaar 1.5-2 tienden weet te verliezen. Leclerc heeft niks in het paars en sluit dan ook niet aan op de snelste tijd. 18-9. En dan Norris. Ook niet. There you go, hè? Zie je het?
0: 18-5.
1: Lawson. Ja, plek waar hij hoort. Als Liam dat ervoor komt, zou ik het knap vinden van hem. Kijk.
0: Zo.
1: Ja. Hele derde vrije training gemist, hè? Nou, eens even kijken wat Piastri dan kan. Mwah. Achter Leclerc, maar voor Lawson. Vijfde tijd voor Piastri. 8 minuten, 43, 42, 41 op de klok. Ocon naar P8. 1 Verstappen, 2 Norris, 3 Lindblad. Beter dan de Ferrari. En dan Piastri, Lawson en Hulkenberg. Ja, Leclerc reed recht ook op die softband. Dus dat rondje van Lindblad is echt wel vrij bijzonder. Kimi Antonelli, 71.000ste aan de broek van de Nederlander. Maar het gaat nog niet om Paul. In de gevarenzone zitten op dit moment
0: Franco Colapinto, Esteban Ocon, Fernando Alonso, Lewis Hamilton, Isaac Hadjar en Gabriel Bortoledo.
1: Maar Hamilton heeft volgens mij nog geen volle ronde gezet. Dus gaan we kijken wat hij er hier uit kan poeren. Hamilton rijdt ook op een nieuwe set softs. Op, één momentje. Twee momentjes. Groen. Ja, geen. Nou ja, paars toch. En die sector 3 is niet foutloos. En dan pakt hij hem met, niet schrikken, 2/10 van een seconde. Dat is veel.
0: De hele dag al pakt hij die in sector 3.
1: Ongehoord. Ja, maar je hoort hem. Wacht even.
3: I've got no grip on him. Like, I don't know. We're doing something wrong with tires. I have zero grip.
1: Huh? Terwijl hij wel de snelste was. Ja, we doen iets verkeerd met de banden. Ik heb het gevoel, laat ik het als overtuigen, geen grip hebben. Hier het moment van Isaac Hadjar. In de bocht Schumacher. Luister en hou vers. Piep, piep, kraak, kraak. En zo. Nou, alle voorgenoemde geluiden heb je gehoord.
7: Okay, but come on. Someone is always the same.
1: Huh?
0: Someone is always
1: Niet, ja, ik heb niet kunnen zien of hij ergens last van iets of iemand had. Misschien heeft hij ergens buiten een lijntje wat moeten doen. Maar ik had niet het gevoel dat hij in die bocht iemand tegenkwam. Of het moet de ghost driver van de F1 Pro TV app geweest zijn. Die ze de zondag doen.
0: Claire heeft een yellow flag aan zijn broek.
1: Ja, dat kan voor het punt van waar Hadjar
0: Maar goed, als hij laat zien op de data dat hij toch van zijn gas af is gegaan, is dat ook weer zo van tafel.
1: En er staat een auto op 4 wielen zonder gekkigheid helemaal rechts in het gras. Dus zo, what the fuck moet je daar. Maar ja, goed. Als de letter is, je moet even liften. Nou, we hebben van George Russell ooit daar de uitleg over gehoord. Ja, nee, want het kon zien. Het was 0,0004% lift. En ik zag dit en ik zag dat en ik zag dit. En ik had het allemaal in de hand. Ja, natuurlijk. Hamilton, 17-9. Ik zeg, duveldoos. Echt waar.
0: En het zou wel eens een hele goede pole position tijd kunnen zijn.
1: 17-9.
7: Yeah, it's pretty tricky lap. Yeah, there's plenty more time in it.
1: Ja, dat, nou ja, sorry dat ik het zeg, maar dat, hij heeft helemaal gelijk. Want hij zit in die auto, maar nogmaals, opkomen laat, laatste bocht opkomen rechts terug was echt niet perfect.
0: Nee. Maar nou probeert hij plenty, zal misschien een tiende zijn, hè?
1: Ja, maar deze baan geeft de coureurs denk ik ook dat gevoel wel. Dat je nooit roept van, en dit is natuurlijk omdat niet alle snelheid uit je auto tegenwoordig vanwege de aerodynamica en jouw maximale input komt. Dat komt ook van de input van wat doet de batterij en wat doet de AI aan boord en wat doet de algoritme.
0: Geen hulde aan de stewards. Ze hebben meteen antwoord op Leclerc. No further investigation.
1: Ja, ze zullen goed gekeken hebben. Alonso, nou. Alonso.
0: Prima.
1: Alonso. Wordt gerekend aan de tijd van Hulkenberg, hè? Keep hem in de holes. Hou hem in de gaten. 57-3. Kom op. 7. Ja. 1 seconde. Jack. Nee, joh.
0: Kom op.
1: Zie je hoeveel rake die auto heeft? Hoeveel die achter hoger ligt dan voor?
0: De oude Red Bull.
1: Ik heb aan Alonso ook wel de goede. Maar ja, we weten dat ook in deze. Dus als hij met 3 tienden nog komt, zo dadelijk op die thuis van Hulkenberg. Dan zou er wel wat zijn. Net over een randje. Net erin zou leuk zijn. Net erin zou leuk zijn. Tiende. Met 4 tienden op Hulkenberg. Oké. Okay. Ah. Wie zien wij zomaar die top 10 binnenrijden? In principe Bortoleto af en toe. Hadjar, ja.
0: Hadjar en Bortoleto nog geen tijd, hè?
1: Nee, maar daarom. Hadjar moet daar komen. Maar ja, Ocon, Colapinto, Gasly en Hulkenberg zijn niet jongens waarvan je roept, ja, die zijn altijd in die top 10 qualifying.
0: Nee, zeker niet. En ik denk dat die bij de Audi's ook behoorlijk eraan moeten trekken.
1: Maar ik denk toch dat Alonso het niet haalt. Daar moet ik dan ook gewoon eerlijk in zijn.
0: Nee, maar word je zelfbescherming. Zij 12e op
1: zelfbescherming.
0: Prima, toch?
1: Ja, maar dat kan natuurlijk ook zomaar 15e zijn. Dat is wat ik bedoel. Ja. Lando, turn 1. De wind in bocht 1 is very variable. Oftewel variabele wind. Nou, nu moet Hadjar het even goed doen, zeg maar. Er staat Alonso voorbij. 2-3 minuut 34. Ik denk dat Alonso gekozen heeft voor een vrije baan. Of hij moet nog een keer op een gebruikte set naar buiten gaan. Maar
0: Charles Leclerc neemt wel een risicootje. Die staat in de pits.
1: Ja, maar 3 minuten kan. Met een rondetijd van 1.18 kun je met 2 minuten een beetje kun je naar buiten gaan. Dan heb je een goede marge. Hey, Hadjar. Nou, keep it straight. Het is ook dus een mannetje dat als hij de P erin heeft, want hij baalde als een stekker. Ja. Komt hij aan, hoor. Taga! 59.000 op die tijd van Hamilton weer.
0: Zo.
1: Ja. Geweldig.
0: Dat vind ik knap.
1: Ja, geweldig. Ja, maar het positieve, dan zet ik wel even een oranje bril op. Als Hadjar deze tijd kan rijden.
0: Kan Verstappen het ook?
1: Precies. Zit hier 600ste boven de tijd. Oh, even wat aanremmen in Mojorot. Gasly, Ocon. Zitten voor hem op de baan. Sorry, vandaag die namen noem. Je denkt, ja, wat lukt die nou? Die zie ik helemaal niet. Ja, die zitten voor hem op de baan. Ja, die gaat ook wel redelijk door. Geen last van hebben. Hoop ik. Norris. De baan wordt sneller. Nou, laat het maar zien dan. Stappen 14e op de tijd van Hadjar. Maar niet met de nieuwe set. Die had Hadjar wel. Toch vrij dicht weer achter die Ocon terecht. Er zit er wel een beetje vuile lucht op, maar ja, halve seconde niet. Hadjar in de knip.
0: We missen weer Antonelli. Weer een tracklimit. Tijd weer afgenomen. Zo. Staat weer onderaan.
1: Ja, Alonso nog steeds op de wip. Ja, dan zit Antonelli daar dus ook nog. Dan wordt het een lastig verhaal. Russell naar 4. Achter Verstappen voor Norris. Piastri dan. Er zit meer tijd in de baan. Boah, Piastri laat het wel zien. Norris niet. Piastri naar 2. Bortoleto in het groen. Hulkenberg in het groen. 1 minuut 14 nog te lopen in deze. En daar is Bortoleto en ligt Alonso er nu buiten. En die staat binnen, dus It ain't happening. Maar dit is al een zoete wraak. En Lennon Norris gaat nu aantonen dat het echt kan.
0: We komen ergens naar 7.
1: Lossen naar 8. En dan Lennon Norris. Bam.
0: 14.
1: Ja, ik zeg even. Oh. Ja. Het is wel. Het gaat. Als je hem vindt. Als je die sweet spot hebt. Dan klap je ze eruit, hè?
0: Kijk, we zagen dat niet in beeld. Maar Antonelli springt naar 7.
1: Ja. Norris, Hadjar, Piastri. 1, 2, 3. Hamilton, Verstappen, Lindblad, Antonelli, Russell, Hülkenberg, Lawson. Leclerc erbuiten.
0: Maar snel onderweg.
1: Net als Lewis, in die derde sector lijkt hij daar heel veel dingen goed te maken. Gasly haalt het dus niet. Dan komt Colapinto. Franco Colapinto haalt het ook niet. Dus dat is daar wel redelijk pijnlijk bij Alpine. En daar komt dan Charles Leclerc en die haalt het wel, tweede tijd. En dat op 1/10 van de tijd van Lennon Norris. En Lewis Hamilton denkt, ja maar wacht even, 2 keer groen, 1 keer paars heb ik eerder gedaan. Dat geintje wil ik nog wel een keer uithalen. Nee, 5e en 3e. En daarmee Hadjar 4e, Verstappen 6e. Verstappen wel de sprong gemaakt die ik dacht dat hij zou moeten maken. Nou, we zitten nu op 1.17.4 qua rondetijd, Jack. Terwijl ik voorspel dat 1.17.9.
8: Oh man, such a bad luck. It's so hard to drive.
1: Maar waarom heb ik die 1.17.9 gezegd? Omdat vorig jaar de Q3-tijd langzamer was dan de Q2-tijd. Dat was een halve seconde. Dus als we van 17.4 weer een halve seconde langzamer rijden, nu ineens allemaal, zitten we weer op 17.9.
0: Ja.
1: Zou het zijn.
0: 16.9 denk ik dan, toch? Wat bedoel jij?
1: Nee.
0: Nee? Oké. Okay. Als we weer 14 eraf kunnen fietsen, dan zou je naar die 17 rond.
1: Ja, maar ik probeer uit te leggen, sorry. De Q2 vorig jaar was een halve seconde sneller dan de pole.
0: Ja.
1: Dus als dat nu weer gebeurt, moet je dus bij de 17.4 een halve seconde optellen. En dan kom je op
0: 17.9.
1: Daarom heb ik hem gegokt. Dat ze hetzelfde hebben. En ik weet niet waarom het gebeurde vorig jaar. Maar goed, er zijn wel stappen gemaakt. Hey, Lennon Norris gaat even van een tijd van Q1 18.2 naar 17.4. Leclerc gaat van 18.9 naar 17.6.
9: There's a high chance I broke the flow in turn 3.
10: Copy, we'll have a look.
1: Geeft aan Laura Müller en de monteurs. Check even de vloer, want ik denk dat ik hem in bocht 3 naar de galamise gereden heb. Hadjar heeft een berensprong gemaakt. 19e maar liefst, van 18.7 naar 17.8. Heeft de cijfers omgekeerd. Piastri 18.8 naar 17.9. Echt dikke klappen. En Verstappen ging dus met die 14e van 18.6 naar 18.2. Niet genoeg.
11: I mean, for me, we seem genuinely competitive. So let's throw everything at it.
1: Ja.
0: Wat een tekst, joh.
1: Ja, dat is zo, weet je.
0: Staat gewoon weer in die top 10 gewoon.
1: Pak geen marge. Hier komt hij aan, hè, met zijn vloer. Je hoort hem, hè? Dat. Maar goed, hij hoeft niet meer te rijden, dus ze hebben tijd zat. Sommigen blijven dan nog even zitten. Nou, we nemen dus afscheid van de heren Liam Lawson, Pierre Gasly, Franco Colapinto, Gabriel Bortoleto, Esteban Ocon en Fernando Alonso. Geëindigd op P16 en dat was dan toch de plek waarmee hij ook weer doorkwam naar die cage Q2. Maar pakt dan wel weer van 20-1 naar 19-8. Pakt toch gewoon weer 3/10 eraf.
0: Ze zullen tof.
1: Ja, ze zullen trots zijn daar. En terecht. Je gunt het.
0: En die beide Mercedes'en die laten dat een beetje afweten tot nu toe.
1: Ja, bij Antonelli is natuurlijk, wat zei je, 2 keer een track limit afgepakt. Hè? Ja, dan ben je al uit je ritme. Dus, maar, en Antonelli kan dit ook, hebben we ook eerder gezien. Hè? Dat is gewoon een streep eronder. En,
0: ja, maar hij staat wel te mopperen van we doen niets niet goed.
1: Ja, terwijl hij op dat moment een van de snelste was.
0: Ja.
1: Maar het is gevoel waar ze het dan over hebben. Maar interessant, net als vorig jaar, Lennon Norris snelste in Q2. Toen ging de pole met 58.000ste van een seconde naar Charles Leclerc. En Oscar Piastri kwam er ook nog onderdoor. En toen hadden we 1, 2, 3, 4 man, inclusief George Russell, binnen 53.000ste van een seconde. Maar die reden dus, moet je voorstellen, de tijd in Q2 was toen een 1.14.8. En de poltijd was 15.3. 15-4, 15-4, 15-7, 15-7. Dus het zijn echt hele grote verschillen.
0: Ja. Nou, baantemperaturen en de buitentemperatuur wisselen niet veel.
1: 5 graadjes baantemperatuur volgens mij?
0: Nee, niks.
1: Het was tot 49?
0: Nee, 45,8. Het is nu 45,0.
1: Oké. Okay.
0: Maar... buitentemperatuur ietsje gezakt ook. Nou, niks.
1: Ja, maar je ziet het zonnetje op dit moment iets minder scherp.
0: Dus daar is ook niet veel aan de hand.
1: Ocon met zijn kapotte vloer wel voor het eerst in 5 Grand Prix Olly Berman te pakken in head-to-head. Bortoleto was de slechtste kwalificatie sinds Monaco, dat is 5 wedstrijden geleden. Lawson nu 3 wedstrijden op rij door deze Arvid Lindblad zeg maar aan de paal genageld.
0: Hele training gemist, hè?
1: Deze vrije Lawson. Training 3, ja. Dat is gewoon heel goed. En ook Hartjaar, petje af, heeft gewoon Verstappen in de knip. Inclusief een ronde waar een dikke spin in zat. Ik weet dat er nu mensen zeggen die van... ja, dan komt die Verstappen nu een keer onder druk te staan. Daar zegt Max altijd zelf van... niemand naast mij kan mij meer onder druk zetten... dan de druk die ik mijzelf opleg.
0: Ja.
1: En dat vind ik wel mooi. Het is echt gewoon, sinds de Dutch Grand Prix gekomen is het gewoon common knowledge geworden. Dat ze op alle circuits bij tribunes boksen, DJ's en doe maar gek en dan komt het goed. En dan kom je in beeld.
0: Ja.
1: Maar het authentieke feest is toch echt in Zandvoort geboren.
0: Absolutement.
1: En daar komt een einde aan dit jaar. The last lap.
0: Voorlopig.
1: Ja, met alle drukte op de kalenders en alle landen die daar 50, 60, 70, 80 miljoen voor neer willen tellen... zie ik dat ook niet 1, 2, 3, 4 en ook niet 5 zomaar weer gebeuren. Maar je weet het niet. Laten we voorzichtig zijn. Je kunt trouwens ook even naar Grand Prix Radio /shop. We hebben ter ere van de last lap.
0: Ja,
1: een
0: oranje polo.
1: Polo, ja. Leuk. Is toch leuk om te hebben.
0: Ja, die moet je gewoon aandoen daar, toch?
1: Ja, precies. Precies, verkopen er 2. Dan zijn er in ieder geval 2 mensen die authentiek zijn. Ja, we gaan toch in het oranje, dus dan maar net even wat anders dan die anderen. Maar goed, er zijn ook weer mensen die hebben daar op hun rug Orange Army staan. Want dan hoor je weer tot een grotere groep. Weet je. Kijk, wij ons met z'n allen hier. Dat kan ook.
0: Of Go Max.
1: Hoor je dat ze de Macarena draaien?
0: De Macarena.
1: En dus staan er allemaal mensen de Macarena te doen. De McLarena, dat is de achtervleugel, de McLarena achtervleugel van McLaren. De McLarena. Maar die gebruiken ze dus niet. Dat is een ding wat zeker is. Wat wel zeker was, is dat de McLarena vleugel achter op de Red Bull... was gisteren nog even de spraak van doen we hem wel, doen we hem niet. Is hij oké? Ze hebben het natuurlijk allebei, maar dat hebben we al kunnen zien... allebei besloten om hem wel te doen. En dan gaan we verder. 13 minuten rest ons nog in Q3, de top 10 qualifying. En dat gaan we doen, toch wel knap, met Hulkenberg. Dan Russell, Antonelli, Lindblad, ook knap. Verstappen, Piastri, Hadjar, Hamilton, Leclerc en Norris. The usual suspects. Daar moeten we ook nog leren zijn. Dus basically, als er niks fout gaat bij McLaren, Ferrari, Red Bull en Mercedes... dan heb je dus al 8 plekken in die top 10 ingevuld.
0: Ja.
1: En de twee mannen die ertussen duiken zijn Lindblad en Audi. Lindblad in de Racing Bull.
0: Hulkenberg.
1: En dat vind ik van Lindblad super knap. Klokje staat op 12 minuten en 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15. Als je nu nergens meer aankomt, dan loopt hij goed tot het einde van deze kwalificatie. Die dus gaat bepalen wie er pole position gaat pakken.
0: Was dat vorig jaar ook niet een beetje zo? Dat ze heel lang gingen wachten. Dat die baan dus minder snel wordt.
1: Nou ja,
0: was dat het niet?
1: Nou ja, dat weet je niet. Ik weet wel dat ze in Monza een keer zo lang hebben zitten wachten... dat er gewoon een hele rij auto's was die de vlag kregen. Die niet eens meer in ronde konden zetten. Dat soort dommigheden heb ik wel gezien. Maar ik heb dat hier niet zo 1, 2, 3 op mijn netvlies staan. Maar dit minder auto's, dit en dat. Eerste ronde, nooit helemaal top. Nou, we gaan het zien. Het zou het zijn als we weer een half seconde langzamer gaan dan in Q2. Dat is wel uniek dan voor deze baan. Want als het 2 jaar achter elkaar gebeurt, dan is dat wel een dingetje. Kimi Antonelli dus jagende op zijn 7e pole. Piastri heeft er 6. Norris heeft er 16. Verstappen heeft er 48. Hadjar zijn beste kwalificatie is 3e. Leclerc heeft er 27. En Lewis Hamilton heeft er 104.
0: Hij zit hem weer te visualiseren, hoor, die Hadjar.
1: Dat zou ook wel mooi zijn. Want Die laatste pole van Lewis Hamilton. Ja, die is van hier.
0: Vorig jaar?
1: Nee, het jaar
0: daarvoor.
1: 20. Nee, oh. 23.
0: 23.
1: De 104e was 2023 Hongarije. Dus de 105e kan 2026 Hongarije worden. En het grappige is, Leclerc zijn laatste pole is ook
0: was
1: van,
0: ook hier.
1: Was ook hier, dat was dus vorig jaar. Met die 53.000ste. Dit is een keuze van Verstappen, zie je dat? Minder ja. auto's om die vrije lucht, vrije baan te hebben. Want hij weet dat de hele sloot erachteraan komt. Moet hij eigenlijk, maar ik weet niet of het kan voor zijn bandentemperatuur, moet hij niet zo'n hele snelle, en dat lijkt hij ook niet te doen, niet zo'n hele snelle outlap rijden. En hier, ja, als je er niet zo heel tof voor staat, was ik toch als me zegt, ja, ga je, ja, je gaat wel, als je kan,
0: ja, ze
1: je
0: weten misschien nog maken. Het gewicht of zo, hè, dat ze denken van, we hebben nog...
1: Dit ga je ook krijgen. Leclerc zal denken, wat ben je aan het doen, vriend? Hamilton staat daar stil. Dit was ook ooit de baan waarin Hamilton genaaid werd door Fernando Alonso. Toen ze nog samen bij McLaren reden, was Alonso niet blij. En was in, moesten, toen maakten ze nog een banden, een pitstop, zeg maar, voor die tweede run. In
0: bleef
1: hij
0: staan?
1: En toen bleef hij staan. Zo naar de zijkant kijken naar Ron Dennis. En zijn manager en dinges, die deed ook het pitbord. En die zat te knikken naar hem, van blijf maar lekker staan. En toen hij wegreed, haalde hij nog net het groene licht uit te komen pitstraat. En Lewis Hamilton niet. En het volgende beeld was dat Ron Dennis vanaf de pitmuur naar die manager Fisio, die dat pitbord hard naartoe vloog, en hem zo recht in zijn gezicht volledig kapot begon te schelden. Ik maak je kapot. Nou ja, zoiets had geweest, maar dan in het Engels, hè.
0: I make you down. I make you kapot.
1: Ja, I make you broken feel kapot. Wie gaat hij tegenkomen? Hij gaat Antonelli en Russell tegenkomen, net als net. Maar daar ga ik wel vanuit dat die netjes aan de kant gaan. Het gaat beginnen. De strijd om pole position voor de Formula 1 AWS Hungarian Grand Prix 2026, zoals deze wedstrijd officieel heet. En wij dat ook minimaal één keer per sessie moeten benoemen van de vrienden van Formula 1 Management. Ik ga dus nu niet schrikken als Verstappen langzamer is dan 18-2.
0: Nee, niet meteen.
1: Nee. Maar ja, als er dan allerlei andere mensen het wel doen, dan is het slecht. Paars in sector 1, dat is logisch. Want er is nog geen tijd gezet in deze Q3. De hoogsnelheidsdrone.
0: Piastri pakt die paarse sector 1 over van Verstappen.
1: Mooi stuiter op de vooras bij het uitkomen van die chicane. Prachtig. Om het geluid van Verstappen.
0: Waakt er dus die stap van 18-6 naar 18-2.
1: Ietsje te veel correctie. Uitkomen Schumacher. Piastri pakt ook die middensector van hem af. Dus hij gaat even naar de snelste tijd. En krijgt dan wellicht beide McLaren's meteen om de oren. Maar goed, wat gaat hij neerzetten? 17-7.
0: 15e. Sneller dan Q2.
1: Ja, oké. Het gaat dus harder. Einde theorie. Ja, zoals gezegd, Piastri er al onderdoor. Wow, weer dat overstuurmoment. Twee overstuurmomenten. En Norris, ook met dat weer, hè. En ook met een hap weer. 3/10 onder de tijd van Piastri. Hadjar. 4e, achter Verstappen nu. Maar Hadjar heeft een gebruikte set banden gebruikt. Dus Hadjar rijdt niet op nieuwe banden, hè. Want een 10e boven de tijd van Lennon Norris. Gaat McLaren hier de duvel uit de doos worden? Of heeft Lewis Hamilton weer zo'n mooie derde sector?
0: Ja, daar komt ie. Even kijken. Paars sector 1, groen sector 2 en...
1: Ja,
0: weer!
1: Ja, weer die derde sector. Ja, dat is toch wel bijzonder.
0: Knap hoor.
1: Leclerc antwoorden. Leclerc kan niet antwoorden. 1 Hamilton, 2 Norris, 3 Leclerc, 4 Piastri. En nog niks van de Mercedes'en gezien. Daar is Antonelli op de 4e stek. Heeft dus voorlopig ook niet gelogen dat het niet helemaal loopt. Als Antonelli 4e staat, zou Russell dat normaal niet halen. En die 7e, die haalt het ook niet. Die komt achter Verstappen terecht. Dus zouden we nu kunnen zeggen, grootste negatieve verrassingen bij de Red Bulls en de beide Mercedes'en.
0: Ja.
1: En Ferrari en McLaren die vooralsnog de eerste startrijen gewoon met z'n tweeën verdelen. Nou, ik denk dat die pole wel in de buurt komt van de 17-2. Jij?
0: Denk het ook wel.
1: Ja, er zijn mensen die zeggen 17-8. Wel nee, joh.
0: Het kan veel sneller.
1: Nee, maar ik had het gewoon gehoopt. Weet je, een beetje doorrekenen van vorig jaar. Zou het dan weer kunnen gebeuren? Nee.

0: Kan nog harder.
1: En dan toch nog die tijd.
0: Ja, dus het kan nog harder. En twee keer was dus twee keer een overstuurmoment in de allerlaatste bocht op de Hungaroring. Vijf minuten en 18 seconden zijn er nog te gaan. 1 Lewis Hamilton, 2 Lando Norris, 3 Charles Leclerc, 4 Antonelli, 5 Piastri. Er is haast bij Ferrari, 6 Verstappen, 7 George Russell, 8 Hadjar, 9 Lindblad en 10 Hulkenberg. Het zou me niet verbazen als Lindblad en Hulkenberg daar blijven staan. Want ja, Lindblad moet dan nog een keer 14e goed maken. Dat lijkt me wel wat, want die is al gegaan van 19-2 naar 18-3, nu naar 18-2. Dus dat is niet een hele grote stap.
1: Nee, maar hier kan hij ook best blij mee zijn, hoor. Een 9e startplek.
0: Hij had geen gebruikte banden.
1: Prima.
0: De enige die dat deed was Hadjar. Dus Hadjar kan zo nog wel een sprong gaan maken.
1: De geoliede machine. Bandenstapels naar binnen.
0: Hadjar moest natuurlijk een set eraan geven, omdat hij die spin gemaakt had. Dus die set was hij kwijt.
1: Het is wat jij zegt, hè. Het oogt zo rustig, maar er gebeurt, wordt zo hard gewerkt achter die schermen. Het staat allemaal klaar. Bandenstapel wordt naar binnen gerold. Stekker uit het stopcontact. Hartstikke idee naar binnen. En rust en kalmte. Overzicht.
0: Ik zal dan nog even beelden. Ole Schack. Die dus weggaat bij Red Bull Racing. Gaat naar de Grand Prix van Brazilië. Dus dit jaar stopt hij meestal. Die is mijn laatste. Hij gaat volgens nog niet dat men roept zomaar ergens heen en daarheen en zus heen en zo heen. Hij gaat eerst het lekker terug naar Denemarken. Om meer tijd met zijn gezin door te brengen. Nou, prima. Topkeus. Al dik 20 jaar op de paddock en weer geracheld. En hier in Hongarije toen heel hard gewerkt, toen de voorwiel ophangen van Verstappen afbrak.
1: Ja, dat was een masterpiece.
0: Ja. Gaan we historie schrijven vandaag op de Hungaroring? Verstappen pakte hier ooit zijn eerste pole. Van Alonso pakte hier ooit zijn eerste pole. Dat is dan voor je persoonlijk als coureur wel historie. Als je Lewis Hamilton heet en je pakt
1: voor Ferrari
0: je 105e pole, wat dus een al dik record is, maar jouw laatste pole in een Grand Prix, heb ik het niet over een sprintrace, is van Hongarije 2023. Dus dat is 3 kalenderjaren geleden. Poh. Maar het is nu niet als eerste buiten, de Ferrari is wel.
1: En het serieuze feit is, Olaf, het kan gewoon. Het is niet geleuter in de ruimte. Hij staat er goed voor.
0: En dan jojo't zo'n weekend toch heen en weer. Hè? De vrijdag was echt gewoon, was het een beetje Ferrari-land.
1: Ja, Ferrari, McLaren ook, hè? Net als nu, zeg maar, een beetje.
0: Nou, McLaren vond ik toen nog niet heel heftig.
1: Oh, ik krijg hem wel.
0: Ja, dat is Hulkenberg, maar dat is een slimmigheidje. Want doordat hij met zijn wiel staat, heeft hij de voorrang. Maar was er ook niet voorbij. En hij denkt, laat van het gat vallen, ik rijd pas wat later weg.
1: Daardoor houdt hij een klein beetje de beide McLaren's op.
0: Die dus iets later mogen. Maar goed, wij weten allemaal, dit wordt 1 run over 1 ronde. En dan is het gewoon ram, bam en drop. En in hoeverre gaat het nog heen en weer gehusteld worden? Kan er toch nog een Mercedes in die top 3 terechtkomen? Kan er toch nog een Red Bull in die top 3 terechtkomen?
1: De baan is 2,5 graad koeler.
0: Oké. Okay. Lewis Hamilton voor misschien wel een historische ronde in Hongarije. Jaagt op zijn 105e pole position uit zijn carrière. Zijn allereerste zitten die in Canada 2007. Heeft zijn eigen tijd om aan te vallen. Heeft een marge van 1/10 op Norris, 2/10 op Leclerc, 3/10 op Antonelli, 4/10 op Piastri, 5/10 op Verstappen. Dus als hij zichzelf verbetert, dan zit hij al een hele goede stap. Maar hij is wel de voorste van het setje. Dus moet hij daarna wel even gaan wachten of er niet ineens ergens anders paars pakt. Sector 1 is 2/10 langzamer. Ook vaker gezien, hè, dat de eerste run van een kwalificatie hem wel is. In de categorie de eerste klap is een daalder waard. Ook Leclerc begint met geel. Ook Verstappen begint met geel. Dan worden de voortekenen voor Lewis Hamilton alleen maar beter. En dan zit hij nu te hopen, als ik mijn tijd niet haal en de rest is langzamer, net als dat ik dat ben, laat ik al 14 liggen. Nou, en het moment overstuur. Dan heb ik hem wel goede derde sectoren zien rijden, moet ik ook eerlijk zeggen. Maar 14 gaat hij toen gewoon niet goed maken.

0: Ja, die tijd halen ze niet meer.
1: 17-2 heeft hij staan. Ja, hij komt er niet. Ja, by far niet. Van by far niet. Hier. 18-9. Gaat hem worden. Ah, Antonelli is wel aan het verbeteren. Maar eerst kijken wat Leclerc doet. Ook niet. Hamilton niet, Leclerc niet en Verstappen die spint.
0: Houdt hem wel op de baan, of tenminste.
1: Ja, maar rondetijd afval. Ja, maar dan hangt de geel voor Antonelli. En die verbetert zich wel. Ja. En dat is Russell de lul. Die moet liften. Oi. Hamilton, Norris, Leclerc. We moeten nog wachten. Antonelli 4, Piastri 5. Verstappen 6. Kijken of die tijd van Antonelli blijft staan, hè? Norris paars in de middensector. 1/10 onder de tijd van Lewis Hamilton. Vandaar dat we nog niet mogen juichen. Lando Norris. Gaat dit goed? 1/10, ja, ik zie er weer geel, maar dat, waar is dat dan voor? Ah, einde rechterstuk. Russell staat daar stil. Nee, Norris! Norris, 12.000ste! Hij vreet hem eraf! Hij pakt gewoon die pol weg. In die allerlaatste sector. Krijg nou aardbeien.
0: Had hij geen last van die gele vlag, Lando?
1: Nee, want dat is einde rechterstuk, dus daar zit nog een Marshall-vak tussen. Russell had hem stil moeten zetten. Dat dan, weer problemen bij de Russell. Godsam, het zit hem ook niet mee. Ja, ook gewoon midden op de baan ook, hè. Dus dan is er denk ik ook iets vastgelopen, want anders laat hij hem wel op dat stuk lopen. Jammer, Lewis Hamilton op 12.000ste mist hij die 105e pal uit zijn carrière. Ik had het hem zo gegund. Maar niet daarentegen, het is Lando Norris. Hij kijkt weer naar die achterkant, hè. Oh, daar rookt ook flink wat. Rechtsachter, oei. Als dat maar aan één kant is, is dat vaak geen goed signaal. Kan het ook zijn dat er daar motortechnisch iets kapot is?
0: Hij kwam het rechte stuk op, toen kwam Max net de baan op, hè?
1: Voor hem.
0: Ja.
1: Kijk, hier het moment dat Verstappen spint. Dan hangt er dus geel. Dan moet ik even kijken of Antonelli dan als eerste van die twee langskomt. Ja, dat gaan we hier natuurlijk niet zien. Ik denk het wel. Dan rijdt Max weg. En dan zien we niet wat er zou moeten zijn. Is dat het? Dat soort dingen. Dus maar de wedstrijdleiding zal het wel zien. Piastri heeft zijn...
0: Dat bord moet even weg, vrienden. Pakt. Hallo, bord moet weg.
1: Lewis dacht dat hij hem had. Lando Norris.
2: Ja!
1: Is blij.
2: Good, what a voice to be honest. Thank you very much.
1: En Norris is de enige die een keer riep. De baan wordt beter en zit meer in. Nou, heeft Hamilton ook geroepen. Ah, hij is een stoere. Dit is echt een hele mooie. Echt weggehaald voor de poorten van de hel. 17e pole position uit de carrière van Lando Norris. Die zijn eerste pole position pakte in Rusland.
0: Piastri heeft een tracklimit aan zijn broek.
1: Ja, ik zie hem staan.
0: Ja. Mike, het is niet helemaal duidelijk welke tijd hem is afgenomen.
1: Nee. At turn 1, lap 16.
0: Oké.
1: Nou, hij is weg, want hij staat hier. Ze hebben die hele ronde afgenomen. Dat is ook maar. Maakt niet uit. Deze man heeft het voor elkaar, daar waar hij hem vorig jaar dacht te hebben. En er even iemand onderdoor kwam met een paar duizendste. Nu heeft hij met 12.000ste van Lewis Hamilton afgepakt. Leclerc derde op 2.300ste. Antonelli op 2.700ste. Piastri op 4.700ste. Verstappen op 5.100ste. Russell op 5.500ste. Dan had je er op 6.400ste. Lindblad op een seconde. En Hulkenberg op 1.4. Mooie kwalificatie.
0: Ja, mooi shot van Lewis Hamilton. Die hoofdschuddend staat van... What the fuck? Ik dacht dat ik hem had. Ik zet hem bij 1 neer.
1: Come on, boy. Ja. Maar laten we eerlijk zijn. De Hongaroring levert wel. Als je het gat ziet tussen de pole position en de nummer 2. Gaan we even een paar jaar terug. Hè. In 2022 was het 44.000ste. In 2023 3.000ste. In 2024 22.000ste. In 2025 26.000ste. En met een nieuw reglement nu 12.000ste. Dus ja. Je kunt wel stellen dat de pole position trainer hier een van de betere van het jaar is. Maar het grappige is dat de man op pole niet altijd wint. Dus dat wordt dan ook wel interessant voor de wedstrijd.
0: Bijzonder om te zien. Je ziet nu waar Lando naartoe loopt. daar stond ook Lewis Hamilton. Die ging hier linksaf achter dat scherm staan.
1: Ja, balen.
0: Uit beeld.
1: Ja, hij moet even
0: en hij
1: balen.
0: Stond de hoofd te schudden van...
1: Hij moet even balen. Ja.
0: Hij stond niet bij zijn torentje.
1: Hadden wij gedacht dat het 2026 kampioenschap dit soort dingen al op zou leveren? Nee.
0: Nee.
1: Ja, we vorig jaar werden we, natuurlijk, zijn we enorm verwend met allerlei kreten en dingen. En mooie
0: kreten
1: en andere dingen. Ja.
0: Staat er achterin. Achter, ja. Ja.
1: Kreten en andere dingen en mooie kwalificaties. En nou, ben er maar verstaan, gaat volgend jaar niet meer gebeuren. Ja, dan stemmen we het toch weer voor elkaar. Mag ik ook nog even een oorkonde uitreiken aan Arvid Lindblad? Vind je dat goed?
0: Ja, heel goed. Ik moet heel even, Olly. Race Control zegt... Incident involving Hamilton en Piastri noted. Impeding.
1: Oké. Okay.
0: Dus Hamilton wordt als eerste genoemd.
1: Ja.
0: Dus dan heeft hij misschien nog iemand opgehouden of zo.
1: Ik wil ook een oorkonde uitreiken aan Fernando Alonso.
0: Ja.
1: Zoals dat bij de Olympische Spelen ook gaat. Weet je, van, je bent er wel bij, maar je hebt het goed gedaan. Dan krijg je zo'n diploma.
0: Ja.
1: En Fernando Alonso. En daarmee dus ook aan het hele team van Aston Martin en aan Adrian Newey.
0: Antonelli, incident noted, yellow flag infringement.
1: Ja, dat dacht, daar heb ik over getwijfeld. Daar heb ik over getwijfeld. David Coulthard.
3: Our top three finishers from the qualifying session. Well, Lando Norris, welcome back. It's been a while. Your first pole position as world champion.
4: Yeah, no, thanks. Very, very happy. Very happy to be back on top. A tough quali. Obviously, these guys here were very quick. And it's been pretty tight the whole weekend, but we've seen quick from the first laps that we did, and we brought a few upgrades, and it's hard to know how much it helps in terms of lap time, but it certainly helped today. So yeah, very, very happy to be back on top, especially at a track where you certainly want to be on pole.
3: It's been great for us as fans to not know who was really going to end up with the pole position in the end. It was one hundredth of a second. You knew Lewis had the pole, you were going into that lap. You nailed that first sector. It's been a sector that's been strong for you all weekend. So the confidence was building around the rest of the lap.
4: I mean, honestly, I had confidence the whole of today. My laps in Q3 were not the best, even the one at the end. So pleasantly surprised to be on top. But we've been doing a good job. The car's been feeling good. I've had good confidence. I certainly pushed it a little bit more on the last lap. Some paid off, some didn't. But the main thing is we did it in the end. So no, very, very pleased for the team. A big thanks to them for working so hard. And another big job for tomorrow.
3: Okay, we'll come back to you. So if we can just move on to Lewis. I can see the disappointment, and you were standing there. You were sort of reflecting on that last lap just didn't come to you at all because you laid down the position. There's where the track was, but the final set of tires didn't talk to the car.
4: Yeah, firstly, congratulations, Lando. It's a great lap. We've been doing a great job all weekend. I felt solid throughout qualifying. And yeah, for some reason, I mean, we went out first, which I don't think was the right call. But then on top of that, just the grip for some reason wasn't there on that last lap, I think, for both Charles and I. It's obviously a track that I love. I think we're obviously competitive, but I think tomorrow's going to be a hard day.
3: Yeah, you've got an amazing record round here. If you'd managed by 100th and a little bit, that would have been your 10th pole on this track. So you've got a real connection here. You're teed up nicely for the Grand Prix tomorrow. But I'm still sensing that, you know, that's that pole that got away from you.
4: Ultimately, yeah, we were quickest throughout qualifying, so it definitely got away from us. I think my mind is just elsewhere right this second, because at the end of the, once I finished my lap, I don't know if I got in the way of someone, so I'm just trying to run that through my mind, because I wasn't aware anyone was coming.
3: Okay. Well done on that second place for tomorrow. Charles, again, like Lewis, you were not able to find any improvement at the end on that final set of tyres. Lando, of course, was. So put us in the cockpit for you. What was happening with the balance of your car?
5: I mean, today there was quite a bit of a wind change, and I don't think I did a great job anticipating it with the car setup. I felt a little bit off from this morning, and then qualifying has been quite messy, to be honest. We've been a bit unlucky in Q2 with the yellow flag in the last sector, and then we were kind of trying to, I mean, we were playing catch up, but the pace was never to the level of Lewis. So it was all about trying to maximizing today, and I felt I kind of did it.
3: Okay, well done on getting that third place.
1: Kind of did it.
3: Finally, back to you, Lando.
6: it's just one part of the weekend, but it gives you a clean run, the right side of the grid, and what is a long run down into turn one. So what can we expect tomorrow? We've had a little insight to some of the longer run paces, but tomorrow is another day.
4: Yeah, certainly is. I mean, I'm in the best position for it, of course. But these guys, they get good starts. They've been fast all season, so I'm expecting still a tough race. Obviously, they did Q1 on the medium, so it'll be interesting to know what tire they're going to start on tomorrow. So they may be in potentially a slightly better position with some things, but otherwise, we did the job that we had to do today. So I'm pleased for that, and tonight we'll make sure we prepare in the best way possible for tomorrow.
6: Okay, congratulations, pole position.
4: Thank you, man.
1: Parklijn, interessante statistieken nog natuurlijk. Zijn er mensen daar blij en tevreden en allerlei andere zaken. De polesitter heeft geen van de laatste vijf Grand Prix van Hongarije gewonnen. Dus dat is niet in zijn...
0: ik hoorde David zeggen van ja, dat is de favoriete positie.
1: Nee,
0: ik
1: zeg,
0: volgens mij helemaal niet. Nee.
1: Volgens mij de eerste niet fabrieks Mercedes Pol van het jaar. Het is sowieso de allereerste Pol voor McLaren. En de allereerste Pol voor deze Lennon Norris als regerend wereldkampioen. En ja, Charles Leclerc, 4 wedstrijden op rij nu outqualified door Lewis Hamilton. En dan benoemen we Red Bull nog even. Ja, die zijn niet blij. Een halve seconde is... een te groot gat en te veel. En Lando Norris krijgt hier de pole position, pole position award uit handen van Michele Goulias. Iets met sport, maar dat is er wel aan te zien. Dat dus. Oké, Jack, favoriet voor de wedstrijd van morgen?
0: Lando.
1: Nee, want pole position...
0: Nee, maar hij gaat bij de start het verliezen van Lewis.
1: Kijk, ik ga met je mee.
0: Maak wel een race, haalt hij een tik in.
1: We gaan het zien. Dank voor nu voor deze. En dat betekent dat we weten dat Lewis Hamilton op 12.000ste van een seconde tekort kwam. Nou, als dit het impeding is tussen Lewis Hamilton en Oscar Piastri, dan zie ik daar zeker geen case. Ik had eerder de onboard van Kimi Antonelli willen zien voor een gele vlag, maar... waarom ze deze helemaal meenemen dan van Lewis Hamilton... want die heeft geen pole gepakt. Weet je, het wel vrij bijzonder, maar... bij Formula 1 Management weet je het eigenlijk helemaal specifiek. Nervous.
0: En andersom dus. Nooit.
1: Ja, het is andersom met Piastri.
7: Ja.
1: Bocht 1. Ja, deze is wel wat anders. Oké. Nou ja, dat is allemaal later achter de groene tafel... want we gaan plaatsmaken hier op Grand Prix Radio, jouw sportradio... voor een man die heel goed is in dingen draaien... En dan heb ik het over muziek en andere zaken. En dan hebben we het natuurlijk over niemand minder dan Ben Liebrand. Dus veel plezier bij In The Mix met Ben Liebrand.
8: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Tink.
9: Metropool in Druten. 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving.
10: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
11: Als je Vodafone mobiel
12: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert...
11: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
0: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Galia of Cantaloupe meloen per stuk voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
2: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
3: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
4: Oh, weer een muis.
3: En samen spelen.
4: Kom maar.
3: Ja. Au. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
5: Get ready for the OG.
6: All y'all bitches wanna look like me.
7: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
3: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.

0: En natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep.
1: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs. Mis niets.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
3: It's funny, because it's true.
2: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
4: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli, per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
5: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
6: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
7: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
8: Grand Prix Radio.
9: Ben Liebrand. Met een spliksplinternieuwe kerstverse aflevering van In The Mix.
8: Grand Prix Radio.
10: This is Ben Liebrand in The Mix.

0: tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
1: Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 6 uur.
3: Goedenavond, dit is de ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Michiel Frazenstorm. Het Franse leger stuurt meer en meer militairen naar plekken waar de bosbranden gevaarlijk dichtbij komen, zoals rond Bordeaux. Nog eens 500 gaan er die kant op. De militairen helpen bijvoorbeeld om bewoners en toeristen in veiligheid te brengen. Ook kunnen ze voorkomen dat ontruimde huizen worden geplunderd. De bosbranden in het zuidwesten van Frankrijk hebben ook gevolgen voor de slotrit van de Tour de France morgen. Er zijn zoveel agenten nodig bij de branden dat er te weinig zijn voor het beveiligen van het parcours. Daarom is dat met 40 kilometer verkort. De rit van vandaag is gewonnen door Richard Carapaz uit Ecuador. Zo'n 10.000 mensen hebben vanmiddag meegedaan aan de Pride Walk door Amsterdam. Die begon op de Dam en ging naar het Vondelpark waar de World Pride werd geopend. Het internationale evenement voor de queer gemeenschap. Koningin Maxima was daarbij, net als burgemeester Halsema. World Pride is voor het eerst in Amsterdam. En een tegenvaller voor Max Verstappen. Die is niet verder gekomen dan een zesde plek in de kwalificatie voor de Grand Prix van Hongarije. In de laatste ronde schreef Verstappen met zijn Red Bull van de baan. Lando Norris van McLaren was de snelste. Hij staat morgen bij de Grand Prix helemaal vooraan. Vanavond nog lang lekker, maar later neemt vanuit het noordwesten de bewolking toe. Morgen overal bewolkt met een paar buien en het wordt zo'n 22 graden.
4: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
5: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
6: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
7: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
6: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
8: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
9: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
10: Ik heb letterlijk niks.
11: Het gaat de hele dag regenen, hè?
12: Nee, ik heb geen regenjas.
11: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
8: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterroute.nl.
13: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar €1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
14: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
15: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
16: Ah, oh, nee.
15: Maak er een potje van. Want met de

0: anders doet. Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
1: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Chris?
4: Ja?
3: Hoef jij niet te werken vandaag?
4: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
3: Dus, heb je nu...
4: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
3: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB Onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... Vakantie! ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Grand Prix Radio. Karel Oosterhuis.
7: Zaterdagavond, goedenavond, mooi nieuws voor Mark van Bommel. Trainer Mark van Bommel. Die gaat verkassen. Die gaat naar het land van de patatten. Het land van Manneke Pis. Heb je dat niet gehoord? Praat ik je zo bij, hoor.

Radio op jouw sportradio. Goed nieuws voor Mark van Bommel, trainer Mark van Bommel. Hij is vanaf nu de nieuwe bondscoach van België. De 49-jarige Nederlander werd gisteren officieel gepresenteerd als de opvolger van de vertrokken Rudy Garcia. Van Bommel die tekent een contract tot en met het EK van 2028... en hij zegt uiteraard ook zeer vereerd te zijn met de aanstelling. En de Rode Duivels beschikken volgens hem over enorm veel potentieel. Hij gaat het allemaal benutten en hij neemt Boudewijn Zenden, Maarten Martens en Reinier Robbenmond mee als zijn assistenten. Zijn eerste wedstrijd is op 25 september in de Nations League. Dan speelt België tegen Italië. En Mark van Bommel is dan de nieuwe bondscoach. Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Belgische Voetbalbond heeft Mark van Bommel aangesteld als de nieuwe bondscoach van de Rode Duivels. Voormalig trainer van PSV en Royal Antwerp FC is officieel gepresenteerd. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voetballer Gerano Kerk is lovend over de stap van zijn oud-trainer. Kerk werkte 2 seizoenen lang samen met Van Bommel bij Antwerp. Werd daar ook kampioen mee. Hij noemt de komst van Bommel een uitstekende keuze. Kerk, die op dit moment transfervrij is, prijst vooral de menselijke en tactische kwaliteiten van zijn oud-trainer. Volgens hem kan Van Bommel uitzonderlijk goed met mensen omgaan en raakte dat aspect hem ook persoonlijk. Daarnaast omschrijft de aanvaller hem als tactisch sterk. Iemand die niet houdt van afwachten, direct ingrijpt en precies aanvoelt wat een wedstrijd op welk moment nodig heeft. De lange periode tussen interlands vormt volgens Kerk geen enkel nadeel voor de jonge coach. Extra rusttijd doet hem juist goed, biedt meer ruimte voor zijn gezin. En Kerk verwacht bovendien dat Van Bommel nadrukkelijk een beroep zal gaan doen op jonge spelers. Onder zijn leiding kregen talenten bij Antwerp immers ook al volop de kans om zich te ontwikkelen. En dat sluit volgens Kerk weer naadloos aan bij de ambities van de Belgische nationale selectie.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Grand Prix Radio op jouw sportradio zaterdagavond met Hansen. Deze zaterdag qua weer was heerlijk, maar morgen gaat het roer helemaal om. Koele lucht komt eraan, een paar stevige buien trekken over het land. Jammer voor het weekendgevoel, wel goed voor de droogte. De zomerse warmte is even weg, temperatuur om de beide 20 graden even doorzetten. Want later deze week dan krijgen we weer volop zon, maar morgen dus even niet. Dan wordt het koeler en krijgen we buien. Sam Fender samen met Olivia Dean op Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten op de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
2: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
3: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Z Fold 8 256 gig met €200 My Media Markt korting voor €1799. Media Markt.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AHA Mini rozijnenkrentenbollen, 9 stuks voor maar €1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
6: Odido. Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
7: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
8: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je €25.000. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
9: Müller Milk, the moo you can't resist.
10: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
11: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
12: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
13: Tour Update. Richard Carapaz heeft de koninginnenrit van de Tour gewonnen. Hij profiteerde in de slotkilometers van 2 valpartijen van Sepp Kuss en kwam solo aan op Alpe d'Huez. Remco Evenepoel werd tweede en Sepp Kuss werd derde. Carapaz verzekerde zich daarmee ook van de bolletjestrui. Klassementsleider Tadej Pogacar kwam niet in de problemen. De gele trui wordt morgen gedragen door Tadej Pogacar. Mats Pedersen rijdt in het groen. Morgen staat de 21ste etappe op het programma. Een vlakke rit van 171 kilometer naar Parijs de Champs-Élysées. De start is om 16:45 en de finish is rond 19:30.
14: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
15: Karel Oosterhuis.
16: In Tialf zijn de ICT'ers heel druk. Waarmee? Dat hoor je zo.

Free Radio, jouw sportradio. Een hoop ICT'ers in Heerenveen in ijsstadion Tialf, die zijn waarschijnlijk heel druk bezig. Want Tialf, is gisteren bekend gemaakt, is getroffen door een cyberaanval. Volgens de directie van de schaatstempel is de impact vooralsnog minimaal. De daders achter de aanval die hebben losgeld geëist, maar het is niet bekend of Tialf van plan is hierop in te gaan. De aanval heeft vooralsnog geen gevolgen voor de geplande trainingen en de evenementen in het stadion. De directie geeft aan dat de situatie nauwlettend in de gaten wordt gehouden en de nodige maatregelen zijn inmiddels getroffen om de systemen verder te beveiligen. Wordt vervolgd. Dit is Brian Adams. Run to you op Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Basketbalicoon LeBron James zet zijn carrière toch voort en kiest voor de Philadelphia 76ers. De Amerikaanse sterspeler overwoog na het einde van het voorgaande seizoen om een punt te zetten achter zijn loopbaan. Uiteindelijk bleek hij wat extra bedenktijd nodig te hebben om de juiste knoop door te hakken. En de keuze is gevallen op een verblijf in Philadelphia. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. LeBron James voelt nog altijd veel liefde voor de sport en is van mening dat hij nog veel te bieden heeft. Ondanks hardnekkige geruchten in de Amerikaanse media die hem koppelden aan diverse basketbalclubs, valt de keuze dus op Philadelphia. En James benadrukt dat financiële motieven of familiezaken geen enkele rol spelen in deze beslissing. Hij wil simpelweg offers blijven brengen, hard werken en volop meestrijden om een nieuwe kampioenstitel. LeBron James vertrok vorige maand bij de Los Angeles Lakers, waar hij 8 seizoenen speelde en in 2020 zijn 4e NBA-titel veroverde. James staat aan de vooravond van zijn 24e seizoen in de competitie, waarmee hij de basketballer is met de meeste seizoenen achter zijn naam in de geschiedenis van de NBA. En ook voert hij de eeuwige topscorerslijst aan met 43.440 punten. En de Philadelphia 76ers wonnen de landstitel zelf voor het laatst in 1983.
0: Dit is jouw sportradio.

Grand Prix Radio, jouw sportradio. Na een zinderende kwalificatie in Hongarije zit de zaterdag er helemaal op voor de teams. Ze weten nu wat ze te doen staat vanmorgen, de grote finale. Morgen is het race day in Boedapest en de spanning voor de Grand Prix van Hongarije die stijgt nu bij de Formule 1-fans zo richting het kookpunt. En je weet het, je hoeft natuurlijk geen seconde te missen van het spektakel. Morgenmiddag om 2:20 zitten Olaf Mol en Jack Ploy voor je klaar met een uitgebreide voorbeschouwing. Ze praten je helemaal bij met de laatste nieuwtjes uit de paddock. Morgen vanaf 2:20 live te horen op Grand Prix Radio en dan om 3:00 het commentaar van Olaf en van Jack. Tijdens de race, de grote prijs van Hongarije, hier te horen op Grand Prix Radio, jouw sportradio. Dus niet vergeten, morgen 2:20 de voorbeschouwing met Olaf en Jack.

0: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
1: Ben jij daar, Rick?
2: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
3: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 7 uur.
4: Goedenavond, dit is Daan PNieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Michiel Frazenstorm. Er is een dode gevallen bij een van de natuurbranden in Spanje. Vlakbij de stad Valencia is een overleden man gevonden. Hij zat in zijn auto toen de brand uitbrak en kon geen kant op. Intussen is er goed nieuws over een bosbrand bij Bordeaux in het zuidwesten van Frankrijk. Die lijkt zich niet meer uit te breiden. Op de Grote Markt in de Hartse Groningen is een stuntshow van mountainbikers, maar het is er zo druk dat er geen toeschouwer meer bij mag, meldt de regionale omroep. Er staan zelfs mensen op daken van de gebouwen. De organisatie vindt dat veel te gevaarlijk en heeft ze opgeroepen om naar beneden te komen. De organisatie van het zomercarnaval in Rotterdam is heel tevreden over hoe het vandaag gegaan is. De stad bruist en de sfeer is supergoed, zegt een woordvoerder. Hoeveel mensen langs de kant stonden is niet duidelijk, dat wordt niet geteld. Om de veiligheid te vergroten mocht de politie preventief fouilleren. En na de kwalificatie voor de Grand Prix van Hongarije stapte een tierende Max Verstappen uit zijn auto. Die was compleet onbestuurbaar, zei hij. Er is altijd wel iets dat niet werkt of kapot gaat. In zijn laatste ronde van de kwalificatie maakte Verstappen nog een spin. Morgen start hij vanaf de 6e plek. Vanavond nog lang lekker, maar later neemt vanuit het noordwesten de bewolking toe. Morgen overal bewolkt met een paar buien en het wordt zo'n 22 graden.
5: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
6: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
7: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijt. Ook op mengvee.

0: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
1: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
2: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
1: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
3: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul, het leukste dagje uit tussen de apen.
4: Even bollen, iedereen.

0: voor de beste zomerdeals. Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
2: Get ready for the OG.
3: All y'all bitches wanna look like me.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
5: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
6: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Wees er snel bij, want dit is je laatste kans.
7: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
8: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
9: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
10: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
11: Grand Prix Radio. Karel Oosterhuis.
12: Zaterdagavond, goedenavond met darten vanavond. In Engeland, in Blackpool gebeurt het. En er is gedoe bij de Wereldschaakbond. Wat is er aan de hand? Ga ik je zo vertellen. Een strike voor je. You sure do. Hoor je nu.
13: Grand Prix Radio.
14: You sure do. Come on, baby.

Jouw Sportradio zaterdagavond met Strike and You Sure Do. Bij de Wereldschaakbond FIDE heeft voorzitter Arkadi zijn taken voorlopig neergelegd. De Rus staat namelijk op een nieuwe sanctielijst van de Europese Unie vanwege zijn politieke verleden als vicepremier van Rusland. Arkadi noemt op zijn beurt de sancties onwettig en oneerlijk, maar schorst zijn taak om de stabiliteit van de bond niet in de weg te staan. Vicevoorzitter Anand, een voormalig wereldkampioen uit India, neemt zijn taken voorlopig over. In september zijn er nieuwe voorzittersverkiezingen bij de Schaakbond. En dan naar Engeland, naar Blackpool Winter Gardens. Kolkend, spannend, want de World Matchplay nadert haar absolute kookpunt. De halve finales van dit zomer-WK staan namelijk op het programma. De vier overgebleven darters strijden om een plek in de grote finale van morgen. En het format wordt vandaag nog iets slopender, want de mannen moeten maar liefst 17 legs winnen om door te stoten. Hoe gaat dat aflopen? De finale plaatsen. Het belooft spannend te worden. Vanavond vanaf 9 uur. Je luistert naar Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De fans van de Formule 1 krijgen door de huidige regels geen eerlijk beeld van de prestaties van coureurs. Dat vindt de teambaas van Haas, Ayao Komatsu. Hij stelt dat de sport veel te ingewikkeld is geworden door software en hybride techniek. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Tijdens de races op Silverstone en Spa bleken piepkleine verschillen in het gaspedaal meteen te zorgen voor grote tijdverschillen. Doordat de elektrische inzet op de rechte stukken verschilt, kunnen coureurs zomaar tiende van een seconde verliezen op een ronde. En Komatsu benadrukt dat het misleidend is om dit soort verschillen te bestempelen als een fout van de coureur. Invloed van software is volgens hem zo complex dat niemand kan verwachten dat een rijder daar elk detail van overziet. Teambaas vindt dat de controle weer volledig bij de coureur moet komen te liggen en dat de sport eenvoudiger moet worden voor het publiek. Onder meer Mercedes-coureur George Russell kreeg recent te maken met grote verschillen in topsnelheid ten opzichte van zijn teamgenoot Kimi Antonelli. En binnen het hele veld wordt gediscussieerd over de situatie. Sommige coureurs vinden de software-inmenging storend. Anderen stellen dat de regels voor iedereen gelijk zijn en dat de beste coureurs zich vanzelf aanpassen. De hardware-aanpassingen verlopen geleidelijk, maar vanaf 2027 vermindert het belang van elektrische input stap voor stap. De verbrandingsmotor gaat dan een groter deel van het vermogen leveren, waardoor de sport in de toekomst overzichtelijker moet worden.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Free Radio op jouw sportradio. Heb je een beetje genoten vandaag? Een beetje genoten van het weer ook? Want morgen gaat het roer helemaal om. Koele lucht komt onze kant op. Dat trekt onweer aan. We krijgen buien over het hele land. Dat weekendgevoel op zondag qua mooi weer is wel een beetje verdwenen. Maar het is natuurlijk wel weer goed tegen de droogte. Van zomerse warmte is voorlopig even geen sprake. Het kwik blijft steken rond de 20 graden. Even doorbikkelen, want later deze week, de komende week, krijgen we weer zomerse temperaturen. Maar ook echt zomerse temperaturen. Dan snakken we naar de airco. Het is ook nooit goed in Nederland. Hè? De Spinkel Grumpy Radio, jouw sportradio.

0: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
1: Hè? Nu alweer?
0: Ja. Doe het uiterlijk 31 juli.
1: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
0: Ook dan moet je aangifte doen.
1: Nou, goed dat je het zegt.
0: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
1: Handig?
0: Ja, van de Belastingdienst.
2: Daar heb je Huub, van Hubo.
3: Hoi.
2: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... Vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
6: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
8: Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
9: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
8: Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
10: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
11: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
12: Anders schrijf je mis.
13: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
14: Ja, laatste kans.
13: Nog één keer brullende motoren.
14: Ja, goed.
13: Dit mag je niet missen.
14: Oh.
13: Daar moet je bij zijn.
14: Naar binnen.
13: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven. Ja. De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
15: Ja.
16: Is het echt serieus?
15: Oh.
17: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
18: 18 plus speelbewust.
19: Auw, muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
20: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
21: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
22: Praxis.
23: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten. Grand Prix Radio.
24: Tour Update. Richard Carapaz heeft de koninginnenrit van de Tour gewonnen. Hij profiteerde in de slotkilometers van twee valpartijen van Sepp Kuss en kwam solo aan op Alpe d'Huez. Remco Evenepoel werd tweede en Sepp Koes werd derde. Carapaz verzekerde zich daarmee ook van de bolletjestrui. Klassementsleider Tadej Pogacar kwam niet in de problemen.
3: Tadej Pogacar draagt vandaag geel, Mats Pedersen groen en Richard Carapaz de bolletjestrui.
12: Morgen vertrekt de 21ste etappe om 4:15 en voert naar de Champs-Élysées in Parijs. Het is een vlakke etappe van 171 kilometer. De finish wordt rond 7:30 verwacht.
14: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
15: Karel Oosterhuis.
18: De sportschukkalender van morgen, wat staat erop? Ik ga het je zo...

Radio, jouw sportradio. Morgen is het zondag 26 juli. Wat staat er op de sportscheurkalender? Ik heb hem hier. Ik haal er vast een blaadje vanaf. Dan kan ik je vertellen. 26 juli 1948. Het Luxemburgse voetbalelftal behaalt de grootste overwinning uit zijn geschiedenis door Afghanistan bij de Olympische Spelen met 6-0 te verslaan. Dikke overwinning. 26 juli 1992. Miguel Indurain wint de 79ste editie van de Ronde van Frankrijk. En het is de tweede eindoverwinning op rij voor de Spaanse wielrenner. 26 juli 2007. Een zwarte dag in de Tour de France. Want Michael Rasmussen, de koploper en drager van de gele trui, moet na een leugen over zijn verblijfplaats de ronde verlaten. En dan 26 juli 2015. Hij weet het nog zo goed. Michael van Gerwen wint als eerste Nederlander de World Matchplay. Het gebeurt op 2015. Je luistert naar Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Manchester City middenvelder Rodri staat voor een langere periode aan de kant vanwege een noodzakelijke rugoperatie. De speler kwam in actie tijdens alle 8 wedstrijden van Spanje op het WK en was ook steeds de aanvoerder van zijn land. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. En Rodri werd na afloop van het WK uitgeroepen tot beste speler van het toernooi. De trainer van Manchester City, dat is Enzo Maresca, heeft inmiddels bevestigd dat de middenvelder op korte termijn onder het mes gaat en daarna de nodige tijd krijgt voor een welverdiende vakantie. En pas na die volledige herstelperiode sluit hij weer aan bij de wedstrijdselectie van Manchester City. Rodri is niet de enige die na het WK in de ziekenboeg terecht is gekomen. Ook Frenkie de Jong en de Fransman William Saliba kampen na het eindtoernooi met zware blessures, waardoor ze voorlopig dus uitgeschakeld zijn. Terug even naar Rodri, want naast dit fysieke herstel is er ook twijfel ontstaan over zijn sportieve toekomst. Het contract van de Ballon d'Or winnaar uit 2024 loopt namelijk af na het huidige seizoen in Manchester. En er is inmiddels, dat is niet zo gek natuurlijk, bredere interesse vanuit andere clubs. Trainer Maresca ligt daar echter niet wakker van. Hij stelt dat dergelijke geluiden volkomen normaal zijn rond grote namen, zeker na een gewonnen WK. En volgens hem is het ook volkomen logisch dat vrijwel elke trainer met zo'n sterspeler als Rodri wil samenwerken.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

Grand Prix Radio, jouw sportradio. Donna Summer en the State of Independence. De startopstelling voor de Grand Prix van Hongarije. Die staat als een huis. En iedereen kijkt nu uit naar de zondag. Want morgen is het race day in Budapest. En wil je niks van de opbouw van de race missen, schakel dan morgenmiddag op 2:20 direct in op Grand Prix Radio. Olaf Mol, Jack Ploy, zij zitten voor je klaar. Ze praten hierbij. De bandenkeus, de laatste nieuwtjes uit de pit. Je hoort het allemaal voorbij komen. De voorbeschouwing hoor je morgen vanaf 2:20. Natuurlijk bij Grand Prix Radio. En dan om 3:00 gaan de lampen uit en krijg je het commentaar van ons. Van Olaf en van Jack.

0: Free Radio is jouw sportradio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 8 uur.
2: Goedenavond, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Michiel Frazenstorm. Op het Como-meer in Italië is een zoekactie aan de gang naar een Nederlander. De man was uit een bootje gesprongen om zijn zoon van 16 uit het water te redden. Maar hij verdween en reddingswerkers zijn naar hem op zoek. De jongen heeft het wel gered. Iemand op een paddleboard wist hem uit het water te halen. Bij Valencia in Spanje is een dode man van 78 gevonden in zijn auto. Er brak een natuurbrand uit en hij kon er niet aan ontsnappen. Het vuur is daar nu onder controle. Verderop in Spanje, bij Madrid, zijn veel grotere bosbranden, net als in het zuidwesten van Frankrijk. Bij de crash van een vliegtuigje in Noord-Duitsland zijn 2 mensen om het leven gekomen. Het toestel boorde zich met de neus in het dak van een vrijstaand huis vlakbij Bremen. Een van de inzittenden werd al snel dood uit het vliegtuigje gehaald. Volgens Duitse media is nu ook het andere overleden slachtoffer gevonden. En net als in Amsterdam was er vandaag in Berlijn een groot evenement voor de queergemeenschap en daar deden 100.000 mensen aan mee. Er reden ook zo'n 80 vrachtwagens mee in de parade. De Berlin Pride is een van de grootste queer-evenementen in Europa. In Amsterdam ging vandaag de World Pride van start. Die duurt 2 weken. Vanuit het noorden meer bewolking. Vannacht kan daar een beetje regen vallen. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen overal bewolkt met een paar buien. En het wordt zo'n 22 graden.
3: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
4: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quick Wash bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
5: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
6: Als je Vodafone Mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
6: krijg je tot wel €20 korting.
7: Elke maand weer.

0: in Schuusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
1: Bij Euro.

0: Spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterrouten.nl.
2: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
3: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
2: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld.

0: Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
1: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
2: Ik heb letterlijk niks.
3: Het gaat de hele dag regenen, hè?
4: Nee, ik heb geen regenjas.
3: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
5: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
6: Het is sale bij Leen Bakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
7: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
8: Simyo.
9: Nu bij Coolblue. Korting op Roborob robotstofzuigers. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
10: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Oranje International Crescencio Summerville heeft een opmerkelijke transfer afgerond. Van West Ham United naar het Saoedische Al Hilal. 24-jarige aanvaller die indruk maakte op het WK tekent bij Al Hilal een contract voor 4 seizoenen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Die overgang hing overigens al langer in de lucht. Aanvankelijk leek AS Roma de beste papieren te hebben. Maar de club uit Saoedi-Arabië bracht een hoger bod uit. Met de transfer is een bedrag gemoeid van 76 miljoen euro. Daarmee is hij gelijk op 3 na duurste Nederlandse voetballer aller tijden na Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt en Virgil van Dijk. Na zijn sterke optreden op het WK stond Summerville op de verlanglijst van meerdere Europese topclubs. Hij kiest echter voor Al Hilal. Hij gaat daar samen spelen met bekende sterspelers zoals Karim Benzema en Theo Hernandez. Voor Summerville is dit de 6e club in zijn profcarrière. Hij begon in de jeugd van Feyenoord, speelde daarna op huurbasis voor ADO Den Haag en FC Dordrecht. En in 2020 vertrok hij naar Leeds United en in 2024 maakte hij vanaf daar de overstap naar West Ham United. Ja, daar speelde hij zich in de kijker. Ook bij Oranje. Hij maakte zijn debuut op het WK en brak door eigenlijk met 2 goals en 2 assists in 4 optredens.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Iets verrekt, verstuikt of gekneusd? Beter ga je naar Kruidvat. De Voltaren Diclofenac-pleister is eenvoudig aan te brengen en verlicht je pijn tot wel 24 uur lang. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel, lees voor het gebruik de bijsluiter.
1: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om. CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
3: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
4: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
5: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.

0: Beste zomerdeals. Korting je geld op de meest getoonde prijs. Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice agurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
2: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
3: Grand Prix Radio.
4: Tour Update. Richard Carapaz heeft de koninginnenrit van de Tour gewonnen. Hij profiteerde in de slotkilometers van twee valpartijen van Sepp Kuss en kwam solo aan op Alpe d'Huez. Remco Evenepoel werd tweede en Sepp Kuss werd derde. Carapaz verzekerde zich daarmee ook van de bolletjestrui. Klassementsleider Tadej Pogacar kwam niet in de problemen.
5: Tadej Pogacar draagt vandaag geel, Mats Pedersen groen en Richard Carapaz de bolletjestrui. Morgen vertrekt de 21ste etappe om 4:15 en voert naar de Champs-Élysées in Parijs. Het is een vlakke etappe van 171 kilometer. De finish wordt rond 7:30 verwacht.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Max Verstappen stelt dat Fernando Alonso het absoluut niet verdient om achterin het veld te rijden in de Formule 1. Volgens de Nederlander hoort de Spanjaard op basis van zijn rijderskwaliteiten minimaal thuis bij de beste 5 coureurs. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. In Hongarije staat het weekend in het teken van een ingrijpende technische upgrade van Aston Martin. Team uit Silverstone hoopt hiermee een overtuigende stap voorwaarts te zetten. En zo ook tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso te behouden. Spanjaard liet eerder al weten dat zijn sportieve toekomst in de koningsklasse vooral afhangt van de toekomstige reglementen en zeker niet alleen van de prestaties van Aston Martin. Max Verstappen toont daar volledig begrip voor en stelt dat Alonso door zijn leeftijd van 44 jaar mogelijk sneller kan besluiten om te stoppen. Zeker omdat hij geen voorstander is van de geldende regels. Max Verstappen zelf benadrukt dat zijn eigen motivatie anders ligt. Hij is pas 28 jaar, maar deelt wel de kritiek van Alonso op de regelgeving. Ondanks dat zijn eigen auto niet zo competitief is als gehoopt, blijft hij racen vanwege zijn liefde voor de autosport. Binnen Aston Martin toont Alonso zich tot dusver de sterkste in het onderlinge kwalificatieduel met Lance Stroll. Hij leidt erin met 8-2.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Sportradio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio nieuws.
2: 9 uur.
3: Goedenavond, dit is de ANP nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Michiel Frazenstorm. Rond het zomercarnaval in het centrum van Rotterdam zijn 4 mensen opgepakt met vuurwapens. 2 daarvan waren volgens regio's en de Rijnmond nep. Bezoekers van het zomercarnaval werden preventief gefouilleerd. Voor zover bekend verliep het festival zonder grote problemen. De organisatie is in elk geval dik tevreden. De Franse president Macron belooft dat het weer goed komt met het gebied waar nu bosbranden woeden. Duizenden hectares natuur zijn verwoest en woningen vernield, maar we zullen herbouwen en herstellen, zei hij. Verder bedankte Macron landen die hielpen bij het bestrijden van de branden, bijvoorbeeld door blusvliegtuigen te sturen. Een baaldag eindigt voor Max Verstappen toch nog positief. Door straffen die zijn uitgedeeld aan Lewis Hamilton en Kimi Antonelli schuift hij na zijn mislukte kwalificatie 2 plekken op. Verstappen start morgen bij de Grand Prix in Hongarije dus niet vanaf plek 6, maar vanaf plek 4. En er is weer een artiest kwaad omdat Donald Trump een liedje heeft gebruikt. Dit keer is Katy Perry not amused omdat haar nummer Firework in een TikTok-filmpje is gezet waarin je militaire aanvallen ziet. Er is mij niks gevraagd en ik keur het af, zegt Perry. Trump gebruikte eerder liedjes van Ariana Grande en Celine Dion. Vanuit het noorden meer bewolking. Vannacht kan daar een beetje regen vallen. Koelt af naar een graad of 15. Morgen overal bewolkt met een paar buien. En het wordt zo'n 22 graden.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
5: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Madurodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
6: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
5: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
7: Heerlijk, pap. Deze spaghetti doet me denken aan die vakantie in Italië. Op dat pleintje, onder de warme zon en met die ober.
8: Nee, niet die ober.
7: Zullen we deze zomer weer?
8: Mwah, ik vind hier veel lekkerder.
9: Grand Italia.
10: Thuis in Italië.
11: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor 5 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
12: Ook erg lekker, pesto alla Genovese van Grand Italia.
13: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
14: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.

0: contact maken, meer mama bellen. Beleef meer met je wearables, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Buds 4 Pro draadloze oordopjes met noise cancelling voor €186 voor mijn MediaMarkt members. MediaMarkt.
1: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
2: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
3: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
4: Omdat we series willen blijven bingen.
5: Omdat ik samen verder wil.
6: Omdat niemand anders onze grappen begrijpt.
7: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
8: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak deze waanzinnige deal. Alleen dit weekend nog 40% korting op bijna alle latten wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
9: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
10: Hoe weet jij dat?
11: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
12: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Olympisch kampioen Isaiah Klein-Ikking zet per direct een punt achter zijn atletiek seizoen. 23-jarige atleet kampt al het hele jaar met een opspelende Achillespees en mist door deze keuze de komende evenementen, waaronder het EK atletiek. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Atleet laat weten dat de blessure al de nodige problemen heeft veroorzaakt en samen met zijn begeleidende team kiest hij er nu voor om te stoppen, zodat hij de tijd krijgt om volledig te herstellen en later op niveau terug te kunnen keren. 2024 behaalde hij in Parijs nog goud op de 4x400 meter gemengde estafette aan de zijde van Lieke Klaver, Jean Omala en Femke Broeders-Bol. Door zijn besluit ontbreekt Klein-Ikking niet alleen op het EK, maar ook op het NK atletiek. En op dat toernooi is hij zeker niet de enige grote afwezige, want ook Femke Bol staat daar niet aan de start. Zij past haar wedstrijdschema aan nadat ze aan het begin van het seizoen met een blessure kampte. En zij richt zich nu volledig op het EK. En bijna een jaar geleden maakte zij de overstap naar de 800 meter. Ook niet bij de NK, Demi van de Wildenberg. Zij laat weten, de sprinter, dat herstellen van een blessure meer tijd kost en dat luisteren naar haar lichaam soms belangrijker is dan doorduwen. En zo telt het nationale atletiektoernooi door fysieke klachten dus meerdere afmeldingen.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: kerstfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen, 9 stuks, voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
1: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
2: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
1: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
2: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
4: Anders grijp je mis.
5: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
6: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
5: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
7: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
8: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
9: Meer voor minder. Simpel.
10: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
11: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een bijzonder aandenken. Aan die dag dat je 9 jaar en 12 dagen getrouwd bent. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
12: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar €2,19.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
14: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter. Nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
12: En ook bij Aldi dit weekend nergens goedkoper. Paprika mix, rood, groen, geel en ze kosten niet veel. Een hele kilo voor maar €1,75. En ook nergens goedkoper. IJsberg sla per krop maar 49 cent. Aldi.
15: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
16: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
15: Dus waar moet je zijn voor de magic?
17: Jojo.
18: Ja?
17: Echt serieus?
19: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
20: 18 plus speelbewust.
21: Het circuit is van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
22: Grand Prix Radio.
23: Tour Update. Richard Carapaz heeft de koninginnenrit van de Tour gewonnen. Hij profiteerde in de slotkilometers van 2 valpartijen van Sepp Kuss en kwam solo aan op Alpe d'Huez. Remco Evenepoel werd tweede en Sepp Kuss werd derde. Carapaz verzekerde zich daarmee ook van de bolletjestrui. Klassementsleider Tadej Pogacar kwam niet in de problemen. Tadej Pogacar draagt vandaag geel, Mats Pedersen groen en Richard Carapaz de bolletjestrui. Morgen vertrekt de 21ste etappe om 16:45 en voert naar de Champs-Élysées in Parijs. Het is een vlakke etappe van 171 kilometer. De finish wordt rond 19:30 verwacht.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: De Belgische Voetbalbond heeft Mark van Bommel aangesteld als de nieuwe bondscoach van de Rode Duivels. Voormalig trainer van PSV en Royal Antwerp FC is officieel gepresenteerd. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voetballer Gerano Kerk is lovend over de stap van zijn oud-trainer. Kerk werkte 2 seizoenen lang samen met Van Bommel bij Antwerp, werd daar ook kampioen mee. Hij noemt de komst van Bommel een uitstekende keuze. Kerk, die op dit moment transfervrij is, prijst vooral de menselijke en tactische kwaliteiten van zijn oud-trainer. Volgens hem kan Van Bommel uitzonderlijk goed met mensen omgaan en raakte dat aspect hem ook persoonlijk. Daarnaast omschrijft de aanvaller hem als tactisch sterk, iemand die niet

0: houdt van afwachten, direct ingrijpt en precies aanvoelt wat een wedstrijd op welk moment nodig heeft. De lange periode tussen interlands vormt volgens Kerk geen enkel nadeel voor de jonge coach. Extra rusttijd doet hem juist goed, biedt meer ruimte voor zijn gezin. En Kerk verwacht bovendien dat Van Bommel nadrukkelijk een beroep zal gaan doen op jonge spelers. Onder zijn leiding kregen talenten bij Antwerp immers ook al volop de kans om zich te ontwikkelen. En dat sluit volgens Kerk weer naadloos aan bij de ambities van de Belgische nationale selectie.
1: Dit is
2: jouw sportradio.

0: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
1: Ben jij daar, Rick?
2: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
3: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 10 uur.
4: Goedenavond, dit is de ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Michiel Frazenstorm. Bij het zomercarnaval in Rotterdam zijn tientallen mensen niet lekker geworden en soms zelfs flauw gevallen. Van hen moesten er volgens Regus en de Rijnmond 9 naar het ziekenhuis. Het was in Rotterdam warm en druk. Bij preventieve wapencontroles rond het zomercarnaval zijn 4 mensen opgepakt. Het zijn drukke dagen voor een Nederlands brandweerteam dat Spaanse collega's helpt bij de natuurbranden. Zo zijn ze de hele nacht bezig geweest met een oplaaiende brand in de Pyreneeën. De missie van het Nederlandse team is ook bedoeld om te leren, want door klimaatverandering zijn er ook bij ons vaker natuurbranden. Bij een ongeluk met een vliegtuigje in het noorden van Duitsland zijn niet 1, maar 2 mensen om het leven gekomen. Het toestel vloog in het dak van een woning en daarna was vrij snel duidelijk dat 1 inzittende om het leven was gekomen en de tweede werd vermist. Na uren zoeken werd het lichaam van de tweede inzittende gevonden. En Oekraïne houdt er rekening mee dat Rusland opnieuw bondgenoot Noord-Korea gaat vragen om te helpen in de oorlog. Volgens president Zelensky wil Moskou 30.000 Noord-Koreaanse militairen inzetten. Rusland en Noord-Korea hebben de afgelopen jaren hun banden aangehaald. 2 jaar geleden vochten er al Noord-Koreanen mee tegen Oekraïne. Vanuit het noorden meer bewolking. Vannacht kan daar een beetje regen vallen. Komt af naar een graad of 15. Morgen overal bewolkt met een paar buien. En het wordt zo'n 22 graden.
5: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... Vakantie! ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Galia of Cantaloupe meloen per stuk voor maar 1,49.

0: Lidl, je verdient het. Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
1: Meer podcasts, meer playlists, meer foto's. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Inruilen is verdienen. Ruil je oude iPhone in en krijg tot €50 extra bovenop de inruilwaarde. Alleen bij Mediamarkt.
0: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
2: Get ready for the OG.
3: All y'all bitches wanna look like me.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
5: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
6: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om je alvast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
7: Praxis.
8: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
9: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. 1,5 kilo voor maar €2,19.
10: Fans van voordeel,
9: Aldi.
11: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
9: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar €0,89. Dat is verfrissend voordelig.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
12: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon-parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
13: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
12: Vier de zomer in Bobbejaanland, vlak over de Belgische grens. Scoor je tickets op bobbejaanland.be.
14: Vodafone Mobiel
15: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
14: krijg je tot wel €20 korting.
15: Elk

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Basketbal-icoon LeBron James zet zijn carrière toch voort en kiest voor de Philadelphia 76ers. De Amerikaanse sterspeler overwoog na het einde van het voorgaande seizoen om een punt te zetten achter zijn loopbaan. Uiteindelijk bleek hij wat extra bedenktijd nodig te hebben om de juiste knoop door te hakken. En de keuze is gevallen op een verblijf in Philadelphia. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. LeBron James voelt nog altijd veel liefde voor de sport en is van mening dat hij nog veel te bieden heeft. Ondanks hardnekkige geruchten in de Amerikaanse media die hem koppelden aan diverse basketbalclubs, valt de keuze dus op Philadelphia. En James benadrukt dat financiële motieven of familiezaken geen enkele rol spelen in deze beslissing. Hij wil simpelweg offers blijven brengen, hard werken en volop meestrijden om een nieuwe kampioenstitel. LeBron James vertrok vorige maand bij de Los Angeles Lakers, waar hij 8 seizoenen speelde en in 2020 zijn 4e NBA-titel veroverde. James staat aan de vooravond van zijn 24e seizoen in de competitie, waarmee hij de basketballer is met de meeste seizoenen achter zijn naam in de geschiedenis van de NBA. En ook voert hij de eeuwige topscorerslijst aan met 43.440 punten. En de Philadelphia 76ers wonnen de landstitel zelf voor het laatst in 1983.
0: Sportradio.

0: In Schuusje, tijdens ons superzomerfestival, zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
1: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
2: Hoe weet jij dat?
3: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
0: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterroute.nl.
4: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Gillette, nu met 50% korting. Zo loop jij er op het strand tiptop bij. Ga voor meer scherpe deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
4: En ook bij Aldi dit weekend nergens goedkoper. Paprika mix, rood, groen, geel en ze kosten niet veel. Een hele kilo voor maar 1,75. En ook nergens goedkoper. IJsberg sla per krop maar 49 cent.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
8: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
9: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
10: Ah, ik heb letterlijk niks.
11: Het gaat de hele dag regenen, hè?
12: Nee, ik heb geen regenjas.
11: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
13: Chris?
14: Ja?
13: Hoef jij niet te werken vandaag?
14: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
13: Dus, heb je nu...
14: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
13: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
15: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
16: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
17: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
18: Grand Prix Radio.
19: Tour Update. Richard Carapaz heeft de koninginnenrit van de Tour gewonnen. Hij profiteerde in de slotkilometers van 2 valpartijen van Sepp Kuss en kwam solo aan op Alpe d'Huez. Remco Evenepoel werd tweede en Sepp Kuss werd derde. Carapaz verzekerde zich daarmee ook van de bolletjestrui. Klassementsleider Tadej Pogacar kwam niet in de problemen. Tadej Pogacar draagt vandaag geel, Mats Pedersen groen en Richard Carapaz de bolletjestrui. Morgen vertrekt de 21ste etappe om 4:15 en voert naar de Champs-Élysées in Parijs. Het is een vlakke etappe van 171 kilometer. De finish wordt rond 7:30 verwacht.
18: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: De fans van de Formule 1 krijgen door de huidige regels geen eerlijk beeld van de prestaties van coureurs. Dat vindt de teambaas van Haas, Ayao Komatsu. Hij stelt dat de sport veel te ingewikkeld is geworden door software en hybride techniek. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Tijdens de races op Silverstone en Spa bleken piepkleine verschillen in het gaspedaal meteen te zorgen voor grote tijdverschillen. Doordat de elektrische inzet op de rechte stukken verschilt, kunnen coureurs zomaar tiende van een seconde verliezen op een ronde. En Komatsu benadrukt dat het misleidend is om dit soort verschillen te bestempelen als een fout van de coureur. Invloed van software is volgens hem zo complex dat niemand kan verwachten dat een rijder daar elk detail van overziet. Teambaas vindt dat de controle weer volledig bij de coureur moet komen te liggen en dat de sport eenvoudiger moet worden voor het publiek. Onder meer Mercedes-coureur George Russell kreeg recent te maken met grote verschillen in topsnelheid ten opzichte van zijn teamgenoot Kimi Antonelli. En binnen het hele veld wordt gediscussieerd over de situatie. Sommige coureurs vinden de software-inmenging storend. Anderen stellen dat de regels voor iedereen gelijk zijn en dat de beste coureurs zich vanzelf aanpassen. De hardware-aanpassingen verlopen geleidelijk, maar vanaf 2027 vermindert het belang van elektrische input stap voor stap. De verbrandingsmotor gaat dan een groter deel van het vermogen leveren, waardoor de sport in de toekomst overzichtelijker moet worden.
0: Dit is jouw sportradio.

0: Sportradio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.

0: is een oefenpotje van Fortuna Sittard allesbehalve vriendelijk verlopen, meldt Voetbal International. In de wedstrijd tegen Metz was er een opstootje. En daarbij kreeg de vrouwelijke scheidsrechter zelf ook een klap. En daarbij viel ze hard op de grond. Ze liep een hersenschudding op en moest zich laten vervangen. Er bestaat een grote kans dat Rusland binnenkort opnieuw veel soldaten uit Noord-Korea naar het front stuurt. Dat zegt de Oekraïense president Zelensky. Hij denkt dat Rusland om 30.000 soldaten heeft gevraagd, want ze zien dat de Russen daar allerlei voorbereidingen voor treffen. En de hulpdiensten zijn druk geweest vandaag bij het zomercarnaval in Rotterdam. Bijna 20 mensen werden door de warmte niet lekker, 9 moesten er naar het ziekenhuis. En er werd preventief gefouilleerd, 4 mensen zijn opgepakt met neppen en echte wapens. Verder zegt de politie dat het voor de meeste bezoekers vooral een feestje was. We krijgen een bewolkte nacht met in het noorden kans op wat regen. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen is het bewolkt met een bui af en toe en dan is het 19 tot 22 graden.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen, 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
2: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
4: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
5: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, wat ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
6: Zomer, zon, Hollywood. Beleef nu het ultieme plezier in Movie Park Germany met de nieuwe Paramount-attractie Journey to the Forbidden Chamber. Ontmoet nog meer Paw Patrol-helden, vier samen met ons de grote Movie Parks Parade of Celebration en word onderdeel van de nieuwe era Hollywood in Germany. Koop nu tickets vanaf €34,90 op MoviePark.nl.
7: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. 1,5 kilo voor maar €2,19.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
7: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar €0,89. Dat is verfrissend voordelig.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
10: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Manchester City-middenvelder Rodri staat voor een langere periode aan de kant vanwege een noodzakelijke rugoperatie. De speler kwam in actie tijdens alle 8 wedstrijden van Spanje op het WK en was ook steeds de aanvoerder van zijn land. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. En Rodri werd na afloop van het WK uitgeroepen tot beste speler van het toernooi. De trainer van Manchester City, dat is Enzo Maresca, heeft inmiddels bevestigd dat de middenvelder op korte termijn onder het mes gaat en daarna de nodige tijd krijgt voor een welverdiende vakantie. En pas na die volledige herstelperiode sluit hij weer aan bij de wedstrijdselectie van Manchester City. Rodri is niet de enige die na het WK in de ziekenboeg terecht is gekomen. Ook Frenkie de Jong en de Fransman William Saliba kampen na het eindtoernooi met zware blessures, waardoor ze voorlopig dus uitgeschakeld zijn. Terug even naar Rodri, want naast dit fysieke herstel is er ook twijfel ontstaan over zijn sportieve toekomst. Het contract van de Ballon d'Or winnaar uit 2024 loopt namelijk af na het huidige seizoen in Manchester. En er is inmiddels, dat is niet zo gek natuurlijk, bredere interesse vanuit andere clubs. Trainer Maresca ligt daar echter niet wakker van. Hij stelt dat dergelijke geluiden volkomen normaal zijn rond grote namen, zeker na een gewonnen WK. En volgens hem is het ook volkomen logisch dat vrijwel elke trainer met zo'n sterspeler als Rodri wil samenwerken.
0: Sportradio.
1: Sportradio.
3: Let's get it started in here.

Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!

0: helemaal gratis. Bobbe Jaanland. Voor een hoedvol avontuur.
1: Auw, muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
0: Vier de zomer in Bobbe Jaanland, vlak over de Belgische grens. Scoor je tickets op bobbejaanland.be.
2: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: Drie sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Scoor je tickets op madurodam.nl.
6: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
7: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
8: Omdat er nog zoveel festivals op ons wachten.
9: Omdat ik samen verder wil.
10: Omdat we tot diep in de nacht willen blijven appen.
11: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
12: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
13: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
14: Grand Prix Radio.
15: Tour Update.
16: Richard Carapaz heeft de koninginnenrit van de Tour gewonnen. Hij profiteerde in de slotkilometers van twee valpartijen van Sepp Kuss en kwam solo aan op Alpe d'Huez. Remco Evenepoel werd tweede en Sepp Kuss werd derde. Carapaz verzekerde zich daarmee ook van de bolletjestrui. Klassementsleider Tadej Pogacar kwam niet in de problemen.
17: Tadej Pogacar draagt vandaag geel, Mats Pedersen groen en Richard Carapaz de bolletjestrui. Morgen vertrekt de 21ste etappe om 4:15 en voert naar de Champs-Élysées in Parijs. Het is een vlakke etappe van 171 kilometer. De finish wordt rond 7:30 verwacht.
18: Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Oranje International Crescencio Summerfield heeft een opmerkelijke transfer afgerond. Van West Ham United naar het Saoedische Al Hilal. 24-jarige aanvaller die indruk maakte op het WK tekent bij Al Hilal een contract voor 4 seizoenen. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Die overgang hing overigens al langer in de lucht. Aanvankelijk leek AS Roma de beste papieren te hebben, maar de club uit Saoedi-Arabië bracht een hoger bod uit. Met de transfer is een bedrag gemoeid van 76 miljoen euro. Daarmee is hij gelijk de op 3 na duurste Nederlandse voetballer aller tijden na Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt en Virgil van Dijk. Na zijn sterke optreden op het WK stond Summerfield op de verlanglijst van meerdere Europese topclubs. Hij kiest echter voor Al Hilal. Hij gaat daar samen spelen met bekende sterspelers zoals Karim Benzema en Theo Hernandez. Voor Summerfield is dit de 6e club in zijn profcarrière. Hij begon in de jeugd van Feyenoord, speelde daarna op huurbasis voor ADO Den Haag en FC Dordrecht. En in 2020 vertrok hij naar Leeds United. En in 2024 maakte hij vanaf daar de overstap naar West Ham United. Ja, daar speelde hij zich in de kijker. Ook bij Oranje. Hij maakte zijn debuut op het WK en brak door eigenlijk met 2 goals en 2 assists in 4 optredens.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Plus en in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio Nieuws.
0: Middernacht.
2: Goeiedag, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Daan Langkamp. Bij de Pride in Berlijn is een auto een mensenmassa ingereden. En volgens de politie zijn daarbij een dode en 15 gewonden gevallen. Het is nog niet duidelijk of het om een ongeluk gaat of om een gerichte actie. De politie zoekt nog met man en macht naar de dader. De Pride in Berlijn is stilgelegd. Op het Como-meer in Italië is druk gezocht naar een Nederlandse man. Hij sprong van een gehuurde boot om zijn 16-jarige zoon uit het water te redden. Die was in de problemen gekomen. Maar de man zelf kwam niet meer boven. De zoon is alsnog gered, maar de man is mogelijk in een sterke stroming terechtgekomen. In Brazilië moet de huidige president Lula het in de volgende verkiezingen opnemen tegen Flavio Bolsonaro. Dat is de zoon van de vorige president Jair Bolsonaro. Die zit voor 27 jaar in de gevangenis, omdat hij via een mislukte coup aan de macht probeerde te blijven. De Bolsonaro's worden gesteund door de Amerikaanse president Trump. En bij een oefenwedstrijd van Fortuna Sittard tegen de Franse ploeg Metz is de vrouwelijke scheidsrechter gewond geraakt. Ze probeerde een opstootje te sussen, maar kreeg een duw en viel. Ze kon door een hersenschudding niet meer verder. Een grensrechter nam het van haar over. Beide ploegen hebben excuses gemaakt en Fortuna verloor met 3-1. We krijgen een bewolkte nacht met in het noorden kans op wat regen. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Overdag wordt het bewolkt met soms een bui en dan wordt het maximaal 22 graden.
3: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
4: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
3: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
4: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
5: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel. Alleen dit weekend geselecteerde Hanson waterdichte LED TL-lampen 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
6: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
7: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
8: Bij Simpel krijgt meer voor minder. Altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
9: Meer voor minder. Simpel.
10: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs. Mis niets.
11: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
12: Oh my god.
11: Zo dus.
12: Wow.
11: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
13: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Wees er snel bij, want dit is je laatste kans.
14: Ja? Echt serieus?
15: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
16: 18 plus speelbewust.
1: Grand

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Max Verstappen stelt dat Fernando Alonso het absoluut niet verdient om achter in het veld te rijden in de Formule 1. Volgens de Nederlander hoort de Spanjaard op basis van zijn rijderskwaliteiten minimaal thuis bij de beste 5 coureurs. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. In Hongarije staat het weekend in het teken van een ingrijpende technische upgrade van Aston Martin. Team uit Silverstone hoopt hiermee een overtuigende stap voorwaarts te zetten. En zo ook tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso te behouden. Spanjaard liet eerder al weten dat zijn sportieve toekomst in de koningsklasse vooral afhangt van de toekomstige reglementen en zeker niet alleen van de prestaties van Aston Martin. Max Verstappen toont daar volledig begrip voor en stelt dat Alonso door zijn leeftijd van 44 jaar mogelijk sneller kan besluiten om te stoppen. Zeker omdat hij geen voorstander is van de geldende regels. Max Verstappen zelf benadrukt dat zijn eigen motivatie anders ligt. Hij is pas 28 jaar, maar deelt wel de kritiek van Alonso op de regelgeving. Ondanks dat zijn eigen auto niet zo competitief is als gehoopt, blijft hij racen vanwege zijn liefde voor de autosport. Binnen Aston Martin toont Alonso zich tot dusver de sterkste in het onderlinge kwalificatieduel met Lance Stroll. Hij leidt erin met 8-2.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works.
1: Grand Prix Radio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: De Belgische Voetbalbond heeft Mark van Bommel aangesteld als de nieuwe bondscoach van de Rode Duivels. Voormalig trainer van PSV en Royal Antwerp FC is officieel gepresenteerd. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voetballer Gerano Kerk is lovend over de stap van zijn oud-trainer. Kerk werkte 2 seizoenen lang samen met Van Bommel bij Antwerp, werd daar ook kampioen mee. Hij noemt de komst van Bommel een uitstekende keuze. Kerk, die op dit moment transfervrij is, prijst vooral de menselijke en tactische kwaliteiten van zijn oud-trainer. Volgens hem kan Van Bommel uitzonderlijk goed met mensen omgaan en raakte dat aspect hem ook persoonlijk. Daarnaast omschrijft de aanvaller hem als tactisch sterk. Iemand die niet houdt van afwachten, direct ingrijpt en precies aanvoelt wat een wedstrijd op welk moment nodig heeft. De lange periode tussen interlands vormt volgens Kerk geen enkel nadeel voor de jonge coach. Extra rusttijd doet hem juist goed, biedt meer ruimte voor zijn gezin. En Kerk verwacht bovendien dat Van Bommel nadrukkelijk een beroep zal gaan doen op jonge spelers. Onder zijn leiding kregen talenten bij Antwerp immers ook al volop de kans om zich te ontwikkelen. En dat sluit volgens Kerk weer naadloos aan bij de ambities van de Belgische nationale selectie.
0: Dit is jouw sportradio.
2: Thank you, thank you, thank you. Far too kind.

0: Country Radio is jouw sportradio.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.

Naar de bestuurder van de auto wordt nog gezocht. Mogelijk is die te voet gevlucht. In de regio rondom Bordeaux moeten nog eens 55.000 mensen hun huis uit vanwege de naderende bosbranden. Tot nu toe zijn er al 200.000 mensen geëvacueerd. De Franse president Macron belooft dat het weer goed komt met het gebied waar nu bosbranden woeden. Veel is verwoest, maar we zullen herbouwen en herstellen, zegt hij. De Oekraïense hoofdstad Kiev ligt onder vuur. De Russen zouden Kiev bestoken met ballistische raketten. De Oekraïense luchtmacht probeert die te onderscheppen, maar brokstukken zorgen op verschillende plekken dan weer voor branden. Over slachtoffers is nog niks bekend. En Ajax-fans hoeven binnenkort niet meer de portemonnee te trekken als ze iets te eten of te drinken halen. Tenminste, letterlijk dan. Ze scannen eerst hun telefoon, pakken dan eten en drinken en lopen daarna door een speciaal poortje. Er wordt dan wel geld van de rekening afgeschreven. Dat schrijft stadszender AT5. Het is een proef van de Johan Cruijff Arena. Het is een bewolkte nacht met in het noorden kans op wat regen. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Overdag blijft het bewolkt met soms een bui. Het wordt dan 19 tot 22 graden. En het waait ook behoorlijk.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Basketbalicoon LeBron James zet zijn carrière toch voort en kiest voor de Philadelphia 76ers. Amerikaanse sterspeler overwoog na het einde van het voorgaande seizoen om een punt te zetten achter zijn loopbaan. Uiteindelijk bleek hij wat extra bedenktijd nodig te hebben om de juiste knoop door te hakken. En de keuze is gevallen op een verblijf in Philadelphia. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. LeBron James voelt nog altijd veel liefde voor de sport en is van mening dat hij nog veel te bieden heeft. Ondanks hardnekkige geruchten in de Amerikaanse media die hem koppelden aan diverse basketbalclubs, valt de keuze dus op Philadelphia. En James benadrukt dat financiële motieven of familiezaken geen enkele rol spelen in deze beslissing. Hij wil simpelweg offers blijven brengen, hard werken en volop meestrijden om een nieuwe kampioenstitel. LeBron James vertrok vorige maand bij de Los Angeles Lakers, waar hij 8 seizoenen speelde en in 2020 zijn 4e NBA-titel veroverde. James staat aan de vooravond van zijn 24ste seizoen in de competitie, waarmee hij de basketballer is met de meeste seizoenen achter zijn naam in de geschiedenis van de NBA. En ook voert hij de eeuwige topscorerslijst aan met 43.440 punten. En de Philadelphia 76ers wonnen de landstitel zelf voor het laatst in 1983.
0: Sportradio.

0: Het circuit is van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: De fans van de Formule 1 krijgen door de huidige regels geen eerlijk beeld van de prestaties van coureurs. Dat vindt de teambaas van Haas, Ayao Komatsu. Hij stelt dat de sport veel te ingewikkeld is geworden door software en hybride techniek. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Tijdens de races op Silverstone en Spa bleken piepkleine verschillen in het gaspedaal meteen te zorgen voor grote tijdverschillen. Doordat de elektrische inzet op de rechte stukken verschilt, kunnen coureurs zomaar tiende van een seconde verliezen op een ronde. En Komatsu benadrukt dat het misleidend is om dit soort verschillen te bestempelen als een fout van de coureur. Invloed van software is volgens hem zo complex dat niemand kan verwachten dat een rijder daar elk detail van overziet. Teambaas vindt dat de controle weer volledig bij de coureur moet komen te liggen en dat de sport eenvoudiger moet worden voor het publiek. Onder meer Mercedes-coureur George Russell kreeg recent te maken met grote verschillen in topsnelheid ten opzichte van zijn teamgenoot Kimi Antonelli. En binnen het hele veld wordt gediscussieerd over de situatie. Sommige coureurs vinden de software-inmenging storend. Anderen stellen dat de regels voor iedereen gelijk zijn en dat de beste coureurs zich vanzelf aanpassen. De hardware-aanpassingen verlopen geleidelijk, maar vanaf 2027 vermindert het belang van elektrische input stap voor stap. De verbrandingsmotor gaat dan een groter deel van het vermogen leveren, waardoor de sport in de toekomst overzichtelijker moet worden.
0: Dit is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Meer sport, meer muziek. Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 2 uur.
2: Goeiedag, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Daan Langkamp. In Berlijn vechten zeker 3 mensen nog voor hun leven. Ze werden geraakt door een auto die inreed op een mensenmenigte bij de Pride daar. In totaal vielen er 16 gewonden en 1 dode. De bestuurder van de wagen is nog altijd spoorloos. Die zou er mogelijk te voet vandoor zijn gegaan met een mes. De politie hoort ook dat de mensen neergestoken zijn. De burgemeester van Berlijn noemt de gebeurtenissen al een aanval op de vrije samenleving. De Pride was vreedzaam en voor een tolerant Berlijn, maar werd op een brute wijze aangevallen, zegt hij. Bondskanselier Merz wil de onderste steen boven en belooft de dader of daders hard te zullen straffen. In Kootwijkerbroek is een jongen omgekomen na een ongeluk met een quad. Hij is waarschijnlijk uit de bocht gevlogen, denkt de politie. Er was ook nog een 2e jongen die zei op de quad te hebben gezeten. Hij is voor de zekerheid naar het ziekenhuis gebracht, schrijft RTL Nieuws. En PSV heeft een oefenwedstrijd tegen Villarreal met 3-1 verloren. Volgens trainer Peter Bos gaf zijn ploeg ontzettend veel kansen weg en werd er niet goed verdedigd. Maar is het aan keeper Kovar te danken dat ze niet met meer hebben verloren? Volgende week zondag speelt PSV om de Johan Cruijffschaal tegen AZ. We krijgen een bewolkte nacht met in het noorden kans op wat regen. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Overdag blijft het bewolkt met soms een bui. Het wordt dan 19 tot 22 graden. En het waait ook behoorlijk.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.